0: Nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij een verkeersongeluk op de Boezemlaan in Rotterdam is één persoon licht gewond geraakt. Ter hoogte van de kruising met de Goudse Rijweg is een auto tegen een andere auto aangereden. Die stond te wachten bij het stoplicht. De auto die achterop reed belandde vervolgens op de zijkant op de trambaan. Tramverkeer heeft rond 7 uur enige tijd stilgelegen. De auto is ondertussen geborgen en ook de trams rijden weer zoals normaal. En de reparaties aan de kapotte kabelgoot bij station Rotterdam Stadion gaan nog langer duren, zo laat ProRail weten. De spoorbeheerder verwacht dat maandag om 5 uur 's nachts het treinverkeer weer kan worden opgestart. Eerder deze week hoopte ProRail nog dat ze op zondagnacht klaar zouden zijn. Afgelopen maandag ontstond er brand in een kabelgoot naast het spoor, waardoor ongeveer 200 kabels verwoest werden. ProRail zegt dat de herstelwerkzaamheden monnikenwerk zijn, omdat er in één kabel wel tientallen kleinere kabeltjes lopen die allemaal aan elkaar gelast moeten worden en er maar 4 man tegelijk kan werken vanwege de beperkte ruimte. Als alle kabels hersteld zijn, moeten de veiligheidssystemen die ze aansturen nog worden getest en het spoor moet nog worden ontroest. En op de kruising van de Jonkheer de Savornin-Lomanstraat en de burgemeester de Zeeuwstraat in Ridderkerk is een fietser zwaar gewond geraakt. Volgens een 112-correspondent is de bestuurder van de auto die met de fietser in botsing is gekomen doorgereden. De fietser heeft hoofdletsel opgelopen en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En bijna 3 uur later dan gepland, maar dan is het zover. De Erasmusbrug is weer open voor autoverkeer na 1,5 maand van werkzaamheden aan het wegdek. De brug zou om 4 uur 's middags open gaan voor al het wegverkeer. De gemeente Rotterdam werd alleen onaangenaam verrast dat de borden en de hekken er om 4 uur gewoon nog stonden. Volgens een woordvoerder van de gemeente was het kruispunt op het vasteland nog niet helemaal klaar. De aannemer was daar nog bezig.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen afgelopen dag 6 doden. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen, melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Een vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare aan natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. Op het WK voetbal heeft Argentinië met veel moeite gewonnen van Kaapverdië. De Argentijnen kwamen in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Diroy Duarte voor Kaapverdië de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. Met de overwinning gaat Argentinië door naar de 8e finales. De tegenstander is dan Egypte. En dat won gisteravond na penalties van Australië. Het weer, in het noorden wat regen. Het is ongeveer een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder in het land veel zon en maximaal 26 graden.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek.

0: zaterdagmorgen tussen 8 en 10. Het ochtendhumeur met muziek en luchtige informatie.
1: Jouw wekker in het weekend.

0: Nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij een verkeersongeluk op de Boezemlaan in Rotterdam is één persoon licht gewond geraakt. Ter hoogte van de kruising met de Goudse Rijweg is een auto tegen een andere auto aangereden. Die stond te wachten bij het stoplicht. De auto die achterop reed belandde vervolgens op de zijkant op de trambaan. Tramverkeer heeft rond 7 uur enige tijd stilgelegen. De auto is ondertussen geborgen en ook de trams rijden weer zoals normaal. En de reparaties aan de kapotte kabelgoot bij station Rotterdam Stadion gaan nog langer duren, zo laat ProRail weten. De spoorbeheerder verwacht dat maandag om 5 uur 's nachts het treinverkeer weer kan worden opgestart. Eerder deze week hoopte ProRail nog dat ze op zondagnacht klaar zouden zijn. Afgelopen maandag ontstond er brand in een kabelgoot naast het spoor, waardoor ongeveer 200 kabels verwoest werden. ProRail zegt dat de herstelwerkzaamheden monnikenwerk zijn, omdat er in één kabel wel tientallen kleinere kabeltjes lopen die allemaal aan elkaar gelast moeten worden en er maar 4 man tegelijk kan werken vanwege de beperkte ruimte. Als alle kabels hersteld zijn, moeten de veiligheidssystemen die ze aansturen nog worden getest en het spoor moet nog worden ontroest. En op de kruising van de Jonkheer de Savornin-Lomanstraat en de burgemeester de Zeeuwstraat in Ridderkerk is een fietser zwaar gewond geraakt. Volgens een 112-correspondent is de bestuurder van de auto die met de fietser in botsing is gekomen doorgereden. De fietser heeft hoofdletsel opgelopen en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En bijna 3 uur later dan gepland, maar dan is het zover. De Erasmusbrug is weer open voor autoverkeer na 1,5 maand van werkzaamheden aan het wegdek. De brug zou om 4 uur 's middags open gaan voor al het wegverkeer. De gemeente Rotterdam werd alleen onaangenaam verrast dat de borden en de hekken er om 4 uur gewoon nog stonden. Volgens een woordvoerder van de gemeente was het kruispunt op het vasteland nog niet helemaal klaar. De aannemer was daar nog bezig. Daardoor liet de opening even op zich wachten. Het asfalt op de brug van de noord naar de zuidzijde werd vernieuwd. Daarvoor werd ook de tegengestelde richting afgesloten om daar het fietsverkeer overheen te laten gaan. Rond 7:15 konden automobilisten weer gebruik maken van 's lands bekendste brug. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog met opklaringen. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt wel iets warmer met 23 tot 25 graden. Dat was het Radio Rijnmond Nieuws.

0: 8.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt. 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar een doelwit zweven. Eerder gisteren voerde Rusland ook al aanvallen uit op Oekraïne. Daarbij kwamen 6 mensen om het leven. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog steeds niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt, moeten tienduizenden mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. Onderzoekers stellen dat de drones die vorig jaar werden gespot boven vliegbasis Volkel en Eindhoven hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen kwamen. Die lagen destijds voor de Nederlandse kust. Volgens de onderzoekers van een Britse denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de 13 Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. Daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. Het weer, steeds meer bewolking met vooral in het noorden kans op regen. Het is een graad of 12. Komende dag in het noorden nog steeds regen bij 20 graden. In het zuiden volop zon en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

vervolgens op de zijkant op de trambaan. Tramverkeer heeft rond 7 uur enige tijd stilgelegen. De auto is ondertussen geborgen en ook de trams rijden weer zoals normaal. En de reparaties aan de kapotte kabelgoot bij station Rotterdam Stadion gaan nog langer duren, zo laat ProRail weten. De spoorbeheerder verwacht dat maandag om 5 uur 's nachts het treinverkeer weer kan worden opgestart. Eerder deze week hoopte ProRail nog dat ze op zondagnacht klaar zouden zijn. Afgelopen maandag ontstond er brand in een kabelgoot naast het spoor, waardoor ongeveer 200 kabels verwoest werden. ProRail zegt dat de herstelwerkzaamheden monnikenwerk zijn, omdat er in één kabel wel tientallen kleinere kabeltjes lopen die allemaal aan elkaar gelast moeten worden en er maar 4 man tegelijk kan werken vanwege de beperkte ruimte. Als alle kabels hersteld zijn, moeten de veiligheidssystemen die ze aansturen nog worden getest en het spoor moet nog worden ontroest. En op de kruising van de Jonkheer, de Savornin-Lomanstraat en de burgemeester de Zeeuwstraat in Ridderkerk is een fietser zwaar gewond geraakt. Volgens een 112-correspondent is de bestuurder van de auto die met de fietser in botsing is gekomen doorgereden. De fietser heeft hoofdletsel opgelopen en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En bijna 3 uur later dan gepland, maar dan is het zover. De Erasmusbrug is weer open voor autoverkeer na 1,5 maand van werkzaamheden aan het wegdek. De brug zou om 4 uur 's middags open gaan voor al het wegverkeer. De gemeente Rotterdam werd alleen onaangenaam verrast dat de borden en de hekken er om 4 uur gewoon nog stonden. Volgens een woordvoerder van de gemeente was het kruispunt op het vasteland nog niet helemaal klaar. De aannemer was daar nog bezig. Daardoor liet de opening even op zich wachten. De asfalt op de brug van de noord- naar de zuidzijde werd vernieuwd. Daarvoor werd ook de tegengestelde richting afgesloten om daar het fietsverkeer overheen te laten gaan. Rond 7:15 konden automobilisten weer gebruik maken van 's lands bekendste brug. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog met opklaringen. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt wel iets warmer met 23 tot 25 graden. Dat was het Radio Rijnmond Nieuws.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. 3 mannen die verdacht werden van betrokkenheid bij de moord op een Noord-Ierse journalist zijn vrijgesproken. Lyra McKee werd in 2019 doodgeschoten toen ze aan het filmen was bij rellen in Londonderry. Haar dood maakte in het Verenigd Koninkrijk veel los. De 29-jarige McKee werd gezien als veelbelovende journalist. De mannen die terecht stonden hebben de schutter volgens justitie aangespoord, maar volgens de rechter is daarvoor niet genoeg bewijs. 7 jaar na de dood van McKee is nog altijd niemand veroordeeld. Na de 2 verwoestende aardbevingen van vorige week in Venezuela is het dodental opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. Argentinië heeft met veel moeite de 8e finales van het WK voetbal bereikt. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waarna verlenging nodig was. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 3-2. Argentinië speelt dinsdag in de 8e finales tegen Egypte. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Café door Vogel presenteert Jazz and Easy. Een programma met moderne jazz, beïnvloed door pop en gebaseerd op harmonische muzikaliteit en improvisatie. Ook de klassiekers passeren de revue. Jazz and Easy, iedere vrijdagavond van 10 tot 11.

0: Nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij een verkeersongeluk op de Boezemlaan in Rotterdam is één persoon licht gewond geraakt. Ter hoogte van de kruising met de Goudse Rijweg is een auto tegen een andere auto aangereden. Die stond te wachten bij het stoplicht. De auto die achterop reed belandde vervolgens op de zijkant op de trambaan. Tramverkeer heeft rond 7 uur enige tijd stilgelegen. De auto is ondertussen geborgen en ook de trams rijden weer zoals normaal. En de reparaties aan de kapotte kabelgoot bij station Rotterdam Stadion gaan nog langer duren, zo laat ProRail weten. De spoorbeheerder verwacht dat maandag om 5 uur 's nachts het treinverkeer weer kan worden opgestart. Eerder deze week hoopte ProRail nog dat ze op zondagnacht klaar zouden zijn. Afgelopen maandag ontstond er brand in een kabelgoot naast het spoor, waardoor ongeveer 200 kabels verwoest werden. ProRail zegt dat de herstelwerkzaamheden monnikenwerk zijn, omdat er in één kabel wel tientallen kleinere kabeltjes lopen die allemaal aan elkaar gelast moeten worden en er maar 4 man tegelijk kan werken vanwege de beperkte ruimte. Als alle kabels hersteld zijn, moeten de veiligheidssystemen die ze aansturen nog worden getest en het spoor moet nog worden ontroest. En op de kruising van de Jonkheer de Savornin-Lomanstraat en de burgemeester de Zeeuwstraat in Ridderkerk is een fietser zwaar gewond geraakt. Volgens een 112-correspondent is de bestuurder van de auto die met de fietser in botsing is gekomen doorgereden. De fietser heeft hoofdletsel opgelopen en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Daardoor liet de opening even op zich wachten. Het asfalt op de brug van de noord naar de zuidzijde werd vernieuwd. Daarvoor werd ook de tegengestelde richting afgesloten om daar het fietsverkeer overheen te laten gaan. Rond 7:15 konden automobilisten weer gebruik maken van 's lands bekendste brug. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog met opklaringen. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt wel iets warmer met 23 tot 25 graden. Dat was het Radio Rijnmond Nieuws.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt en 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. Colombia heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. Het land won met 1-0 van Ghana. Eerder vannacht heeft ook titelverdediger Argentinië zich geplaatst. Dat ging met veel moeite. De Argentijnen kwamen tegen Kaapverdië in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Di Roy Duarte de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. In de 8e finale speelt Argentinië tegen Egypte. De tegenstander van Colombia is Zwitserland. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust en 27 in het zuiden.

0: TV.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
5: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Iedere zaterdagmorgen om 10 uur. Prettig weekend. Lekkere muziek en luchtige informatie om je weekend prettig te beginnen. Met natuurlijk het weer van Ridderkerk's eigen weerman en tal van leuke vaste onderwerpen. Of je nu lekker langzaam wakker wordt, de auto gaat wassen of lekker in de zon zit. Altijd een actueel prettig weekend met Radio Ridderkerk.

0: Nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij een verkeersongeluk op de Boezemlaan in Rotterdam is één persoon licht gewond geraakt. Ter hoogte van de kruising met de Goudse Rijweg is een auto tegen een andere auto aangereden die stond te wachten bij het stoplicht. De auto die achterop reed belandde vervolgens op de zijkant op de trambaan. Tramverkeer heeft rond 7 uur enige tijd stilgelegen. De auto is ondertussen geborgen en ook de trams rijden weer zoals normaal. En de reparaties aan de kapotte kabelgoot bij station Rotterdam Stadion gaan nog langer duren, zo laat ProRail weten. De spoorbeheerder verwacht dat maandag om 5 uur 's nachts het treinverkeer weer kan worden opgestart. Eerder deze week hoopte ProRail nog dat ze op zondagnacht klaar zouden zijn. Afgelopen maandag ontstond er brand in een kabelgoot naast het spoor, waardoor ongeveer 200 kabels verwoest werden. ProRail zegt dat de herstelwerkzaamheden monnikenwerk zijn, omdat er in één kabel wel tientallen kleinere kabeltjes lopen die allemaal aan elkaar gelast moeten worden en er maar 4 man tegelijk kan werken vanwege de beperkte ruimte. Als alle kabels hersteld zijn, moeten de veiligheidssystemen die ze aansturen nog worden getest en het spoor moet nog worden ontroest. En op de kruising van de Jonkheer de Savornin-Lomanstraat en de burgemeester de Zeeuwstraat in Ridderkerk is een fietser zwaar gewond geraakt. Volgens een 112-correspondent is de bestuurder van de auto die met de fietser in botsing is gekomen doorgereden. De fietser heeft hoofdletsel opgelopen en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En bijna 3 uur later dan gepland, maar dan is het zover. De Erasmusbrug is weer open voor autoverkeer na 1,5 maand van werkzaamheden aan het wegdek. De brug zou om 4 uur 's middags open gaan voor al het wegverkeer. De gemeente Rotterdam werd alleen onaangenaam verrast dat de borden en de hekken er om 4 uur gewoon nog stonden. Volgens een woordvoerder van de gemeente was het kruispunt op het vasteland nog niet helemaal klaar. De aannemer was daar nog bezig. Daardoor liet de opening even op zich wachten. Het asfalt op de brug van de noord naar de zuidzijde werd vernieuwd. Daarvoor werd ook de tegengestelde richting afgesloten om daar het fietsverkeer overheen te laten gaan. Rond 7:15 konden automobilisten weer gebruik maken van 's lands bekendste brug. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog met opklaringen. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt wel iets warmer met 23 tot 25 graden. Dat was het Radio Rijnmond Nieuws.

0: Regioagenda.
1: Medewerkers van de gemeente Ridderkerk geven op 3 juli informatie over hoe inwoners zich kunnen voorbereiden op noodsituaties. Daarbij worden praktische tips gegeven over een noodpakket en een noodplan. De culturele bijeenkomst vindt plaats in het Varel College. In Museum Ridderkerk Oudheidkamer vindt woensdagmiddag 1 juli een bijzondere Ketty Kotti bijeenkomst plaats. Er is een afwisselend programma met muziek, inspirerende sprekers, een feestelijke opening en een dansoptreden. Het thema van de lezingen is taal, waarbij aandacht wordt besteed aan verbinding, cultuur en geschiedenis. Hallo.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De drones die vorig jaar werden gezien boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer het doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen de afgelopen dag 6 doden. In een flat in het centrum van Sneek heeft vanochtend een grote brand gewoed. Omdat het om een oud gebouw ging, schaalde de brand weer snel op. Het vuur brak uit op de 4e verdieping. Bewoners van omliggende appartementen zijn uit hun huis gehaald. De brandweer had het vuur snel onder controle. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn bij de brand in Sneek. En popster Taylor Swift is getrouwd met American voetbalspeler Travis Kelce. Voor het huwelijk in Madison Square Garden in New York waren zo'n 1000 vrienden uitgenodigd, onder wie Ed Sheeran en Steven Spielberg. Acteur Adam Sandler trad op als ambtenaar van de burgerlijke stand. Het bruidspaar had de details van het huwelijk voor een groot deel geheim gehouden. Het showbizhuwelijk wordt in de VS koninklijk genoemd. Swift is wereldberoemd en werd in 2023 door Time Magazine uitgeroepen tot persoon van het jaar. En het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
3: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
2: Autotaalglas laat je niet barsten.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: Nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij een verkeersongeluk op de Boezemlaan in Rotterdam is één persoon licht gewond geraakt. Ter hoogte van de kruising met de Goudse Rijweg is een auto tegen een andere auto aangereden. Die stond te wachten bij het stoplicht. De auto die achterop reed belandde vervolgens op de zijkant op de trambaan. Tramverkeer heeft rond 7 uur enige tijd stilgelegen. De auto is ondertussen geborgen en ook de trams rijden weer zoals normaal. En de reparaties aan de kapotte kabelgoot bij station Rotterdam Stadion gaan nog langer duren, zo laat ProRail weten. De spoorbeheerder verwacht dat maandag om 5 uur 's nachts het treinverkeer weer kan worden opgestart.

worden ontroest. En op de kruising van de jonkheer de Savornin-Lomanstraat en de burgemeester de Zeeuwstraat in Ridderkerk is een fietser zwaar gewond geraakt. Volgens een 112-correspondent is de bestuurder van de auto die met de fietser in botsing is gekomen doorgereden. De fietser heeft hoofdletsel opgelopen en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En bijna 3 uur later dan gepland, maar dan is het zover. De Erasmusbrug is weer open voor autoverkeer na 1,5 maand van werkzaamheden aan het wegdek. De brug zou om 4 uur 's middags open gaan voor al het wegverkeer. De gemeente Rotterdam werd alleen onaangenaam verrast dat de borden en de hekken er om 4 uur gewoon nog stonden. Volgens een woordvoerder van de gemeente was het kruispunt op het vasteland nog niet helemaal klaar. De aannemer was daar nog bezig. Daardoor liet de opening even op zich wachten. Het asfalt op de brug van de noord naar de zuidzijde werd vernieuwd. Daarvoor werd ook de tegengestelde richting afgesloten om daar het fietsverkeer overheen te laten gaan. Rond 7:15 konden automobilisten weer gebruik maken van 's lands bekendste brug. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog met opklaringen. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt wel iets warmer met 23 tot 25 graden. Dat was het Radio Rijnmond Nieuws. Hallo.

0: Regioagenda.
1: Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band. In Museum Ridderkerk Oudheidkamer vindt woensdagmiddag 1 juli een bijzondere Cathy Cotty bijeenkomst plaats. Er is een afwisselend programma met muziek, inspirerende sprekers, een feestelijke opening en een dansoptreden. Het thema van de lezingen is taal, waarbij aandacht wordt besteed aan verbinding, cultuur en geschiedenis.
2: Hallo!

0: je het hebt.
1: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd, wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt ook niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad en donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een deel van de stoffelijke resten van het hulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook de onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. De schedel is inmiddels gevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het is Kaapverdië net niet gelukt om zich te plaatsen voor de volgende ronde van het WK voetbal. Argentinië bleek in de verlenging te sterk. Het werd uiteindelijk 3-2. En ook Colombia is door. Het land won met 1-0 van Ghana. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
4: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
4: Sorry?
5: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
6: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
7: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
10: Ochtendhumeur. Ronald en Marco.

0: de enige, Antoon. En we openen met The Village People. En dat was helaas niet zonder reden. Want Victor Willis, de liedzanger en medeoprichter van de formatie, is overleden. Hij werd 74 jaar. En de band maakte bekend dat Willis op 30 juni overleed na een korte, maar agressieve ziekte. En hij was de stem achter de hits als YMCA, In the Navy en Go West. Oh. En ik heb het even opgezocht, het was de politieagent.
1: Oh, want ik wil net zeggen, was de cowboy of de Indiaan, maar was de politieagent? Nee,
0: het was de politieagent.
1: Oké. Okay. Ja, nou dan weet iedereen wie het is natuurlijk.
0: Was.
1: Ja, oké, okay, maar wie we bedoelen.
0: Ja, dat. Hey, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Dit is die weer het ochtendhumeur voor deze zaterdagmorgen. Ja, wat gaan we doen?
0: Muziek draaien. Ja. Wakker worden. Ja, ik heb er een beetje moeite mee vanochtend.
1: Ja, is dat zo? Hoe komt dat?
0: Ja, dat weet ik niet.
1: Ik weet het. Je hebt van die dagen, dan wil het gewoon niet het opstarten.
0: Nee. En ik was gewoon op tijd op bed. Maar zeg maar daarna. Toen begon de...
1: Ja, inderdaad heb je wel. Dan ben je op tijd op bed. Maar dan blijf je gewoon lummelen. En dan nog even zitten. En nog even zitten. En nog steeds niet aangekleed. Ja. Ja, dat heb ik ook wel. Als ik naar mijn werk moet. Dat heb ik ook van die dagen. Maar... Maar goed, daar heb jij er nooit last van.
0: Alleen
1: in het weekend.
0: Ja, vanochtend wel eventjes. Maar dat geeft niet. Hè? Nee. We gaan naar het ochtenduur live stemmen. Een beetje mazzel kom ik daar gewoon weer mee bovenop.
1: Ja, ga goed komen.

0: eens naar van die oude platen te kijken. En dan zeg je, dat is al 30 of 40 jaar geleden. Maar dit is ook al gewoon 17 jaar geleden. Dat deze plaat gewoon een hit was en in de hitlijsten stond.
1: Is dat al zo lang geleden?
0: Dat is gewoon zo lang geleden. Dat is onwaarschijnlijk.
1: Ja, dat is echt niet te geloven. Hey, in New York heeft een stel illegaal de naald van het Empire State Building beklommen. Ik wist niet dat je die kon beklimmen. Is die zo...
0: Nou, dat is volgens mij in de regel ook niet de bedoeling, zeg maar.
1: Nee, het was ook illegaal. Ze kwamen tot 443 meter hoogte. Dat is wel pittig, zou je zeggen. Ze ontvouwden een spandoek met een vredesboodschap. En een van hen vroeg de ander ten huwelijk. Dat is dan wel weer romantisch natuurlijk. De stuntvrouw Angela Nicolaou die deelde beelden op Instagram. En zij en Ivan Birkus die zijn bekend van extreme beklimmingen. En komen voor in een Netflix-documentaire. En na de klim werden beide gearresteerd. Ja,
0: daar kon je op wachten. Ja.
1: Door ijs waarschijnlijk, of niet?
0: Nou, dat weet ik. Ik denk gewoon door de politie.
1: Oh, oké. Okay. Gewoon door de politie. Ja, nee. Ik weet niet, als je door ijs gearresteerd wordt, dan gaat het gelijk hardhandig er aan toe natuurlijk. En eerder beklom alleen Alain Roberts in 1994 de naald. Dus,
0: Dat is best een risicootje, zeg maar.
1: Ja, inderdaad. Ja, een dubbel risico. Want het is best wel hoog, 443 meter. En dan weet je zeker dat je daarna gearresteerd gaat worden. Als je niet snel weg bent.
0: Nou ja, en weggaan, dat gaat niet zo makkelijk, hè? Als je... Nee, er zijn niet heel veel wegen om...
1: Dat lijkt me ook niet. Je moet naar beneden. En beneden staan ze gewoon te wachten.
0: Netjes voor de lift.
1: Ja. Ja, dat zou kunnen.
0: Je kan het nog rekken met de trappen, maar ja, dan ben je een dag verder of zo.
1: Ja, dan heeft de politie helemaal veel tijd om je op te pakken.

0: Nee, niet altijd, nee.
1: B.B. Winans en Eternal. And I wanna be the only one.
0: In Sevilla is een schilderij van Joaquin Sorolla verdwenen nadat de familie het per ongeluk op de stoep had laten staan tijdens het inladen van een auto.
1: Ja. Oh, er zijn domme mensen op deze aarde.
0: Ja, de waarde van het schilderij die ligt wel tussen de 30.000 en 60.000 euro. Dus dat is niet iets wat je per ongeluk op de stoep laat staan, lijkt mij. Maar
1: ja, kennelijk toch wel.
0: Een man uit Murcia die nam het werk mee omdat hij de lijst zo mooi vond. Nog geen eens het schilderij, maar alleen.
1: Die hebben ze eruit gesneden waarschijnlijk.
0: Pas thuis ontdekte hij via een AI-app dat het om een waardevol schilderij ging. En dat moet je dan ook maar geloven, want die AI zegt soms maar wat.
1: Daar zit nog wel eens een steekje mis af.
0: Ja, ja, dan zeggen ze dat het 60.000 euro waard is. En dan moet je eigenlijk nog gewoon 600 euro toegeven als je het wil verkopen.
1: Ook niet zal het weten, ja.
0: Ja, maar in dit geval was het dus echt zo duur. En toen hij in het nieuws zag dat de familie aangifte had gedaan, meldde hij zich bij de politie. En die onderzoekt nu of het inderdaad om het originele werk gaat. De politie heeft trouwens het schilderij woensdag teruggegeven aan de eigenaren. En die hebben de vinder als dank een beloning beloofd. Dus dat is toch fijn.
1: Ja, want het is een eigen... Ik bedoel, ja. moet je hier door de gemeente heen lopen. En hoe vaak er gewoon grof vuil staat.
0: Ja.
1: Ja, goed, als het gewoon buiten staat. Ja,
0: ja dan kan je het gewoon meenemen natuurlijk.
1: Nou ja, dat dacht hij kennelijk dus niet.
0: Nee. Nee, het kan zomaar van een verhuizing zijn.
1: Nou moet ik zeggen, ik loop ook wel eens langs. Bij ons staan alleen maar oude bankstellen. Die zijn meestal niet zo heel veel waard.
0: Nou, ik zie inderdaad nooit schilderijen van 60.000 euro staan. Nee. Überhaupt geen schilderijen.
1: Precies. Hij is zo meteen het weekend weerbericht en de nieuwsfeiten. Dus

0: Coldplay. En daarmee is het 8:30 geworden.
1: Nieuws.
2: Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire enquêtecommissie Corona worden opnieuw bedreigd, heeft de commissie bekendgemaakt. Wie het doelwit waren en om wat voor bedreigingen het gaat, is niet naar buiten gebracht. En de commissievoorzitter, Tweede Kamerlid Daan de Kort, noemt de bedreigingen onacceptabel. We zijn in contact met de politie en beveiliging hierover.
3: De drones die eind vorig jaar gezien waren boven vliegbasis Volkol en Eindhoven kwamen hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen. Die lagen op dat moment voor de Nederlandse kust, meldt onderzoekers van een Britse denktank. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen en vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkol zou sinds die tijd 3 keer het doelwit zijn geweest. In totaal waren er volgens de denktank 9 incidenten in Nederland.
2: En de NAVO-landen gaan hun ijzersterke toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne vastleggen in de slotverklaring na de NAVO-top volgende week in Ankara. Dat zeggen ingewijden tegen persbureau Reuters. Ook willen de landen volgend jaar 70 miljard euro geven aan Oekraïne voor militaire uitgaven. Voor het jaar daarna zou het om een soortgelijk bedrag gaan.
3: De reparatie van de kapotte kabels op het spoor bij Rotterdam duurt opnieuw langer dan gedacht. Spoorbeheerder ProRail hoopte dat het treinverkeer dit weekend kon worden hervat. Maar nu gaat het uit van maandagochtend 5:00. Het is de 4e keer dat ProRail de prognose bijstelt. Maandag gingen door een brand in een kabelgoot zo'n 200 kabels kapot. In sommige kabels zitten tientallen adertjes die 1 voor 1 afgelast moeten worden, zegt ProRail.
2: En het geweld dat agenten in mei bij een aanhouding gebruikten in een AZC in Zeist was volgens de politie nodig. Maar of het geweld ook helemaal goed is uitgevoerd, dat wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek. En de politie heeft de zaak intern bekeken en onderzocht. Details van het onderzoek worden verder niet gedeeld.
1: Weekend weerbericht.
2: Vandaag zorgt een hoog drukgebied ten zuiden van de Britse eilanden voor een rustige zomerdag. Er zijn brede zonnige perioden afgewisseld met wat wolken en het blijft droog. De westenwind is matig en de temperatuur loopt op tot ongeveer 25 graden aan de kust, iets lager. En zondag trekt meer bewolking over, vooral in het noorden met een kleine kans op een bui. Het wordt dan 23 graden en maandag verloopt vergelijkbaar met opnieuw 23 graden.

0: grapjes. De andere treinen. En er zijn ook mensen die de sterren tellen. Maar dan ben je wel even bezig, hoor.
1: Even bezig zijn er een paar miljard, volgens mij. Dus,
0: ja, en halve. Als je een stukje ver weg bent, dan ben je de tel weer kwijt. Ga je steeds opnieuw beginnen.
1: Ja, ja.

0: Want ze bewegen ook nog, hè? Dus dan...
1: Komt er een wolkje voorbij. Ja, had ik nou die wel, die niet.
0: In het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven is een eeneigen vierling geboren.
1: Zo.
0: Ja, dat is een gebeurtenis die zelfs wereldwijd extreem zeldzaam is. Want de kans hierop is 1 op 11 miljoen.
1: Ja, ik weet niet of je die nog kan... Jij hebt nu de bericht en er is zo'n reclame geweest van zo'n verzekeringsmaatschappij. Dat die vrouw dan ook van een drieling of een vierling... En dat die man daar helemaal in shock naast zit.
0: Oh ja, ja.
1: Moet daar gelijk aan denken.
0: Nou, de vier jongens die kwamen na ruim 29 weken zwangerschap ter wereld. En worden verzorgd op de NICU. De geboorte vergde een grote operatievoorbereiding. Omdat voor elke baby een eigen team klaar stond. En het gezin uit Gambia woont sinds een jaar in Nederland en heeft nu dus 5 kinderen.
1: Toch gereageerd te blij mee zijn.
0: Ja, dat denk ik ook, ja. Nou, dus zijn dankbaar voor de zorg en benadrukken hoe bijzonder het moment was waarop de vader zelf de navelstrengen mocht doorknippen. Ja, een eeneigen vierling.
1: Vierling, dat zijn er gewoon 4 in 1 keer.
0: Ja, maar ze hebben volgens mij wel geluk dat ze nu in Nederland wonen, want in Gambia hadden ze dat waarschijnlijk niet overleefd.
1: Nee, waarschijnlijk ook niet. Nee, dat denk ik ook niet. Jeetje, ik ben nog steeds in schok. En het zijn nog geen eens mijn kinderen.
0: Nee.
1: Ik heb het rad hier staan. Ik ga draaien. We zijn weer zover. Het is weer tijd ervoor. Daar komt ie.
2: De ochtendroulette. Draai je genre. Het genre van vandaag is... symfonische rock.
1: Uh-oh.

0: begin jaren 80 was dit echt een wereldwijde mega-hit. En allemaal ja. alles te doen met Sylvester Stallone natuurlijk. Rocky Balboa.
1: Ja, dat hebben ze echt goed gedaan. Want deze wordt voor altijd nu aan een sportevenement gelinkt.
0: Eigenlijk
1: deze
0: plaat.
1: Ja.
0: Als je inderdaad op een of ander evenement komt, je hoort hem altijd voorbij komen.
1: Ja. En ja. Je hebt ook direct dat gevoel van een sportevenement als deze plaat draait. Ik weet niet wat dat is, maar...
0: Nou ja, het is zo de zaterdagochtend. Ik heb er nog niet heel erg gevoel bij.
1: Nee, dat niet. Je had niet
0: jij ging wel ineens je rondjes rennen door de studio.
1: Maar ochtendgymnastiek. Nee.
0: Nou, jij ging, nou snap ja. ik waarvoor je rondjes ging rennen.
1: Ja, en daarom sprong ik ook op de tafel.
0: Ja.
1: De onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam die hebben 350.000 muntworpen uitgevoerd en vastgesteld dat kop of munt geen volledige eerlijke loting is.
0: Oh.
1: Ja. Daar sta je van te kijken. Een munt die met kop boven wordt gegooid, landt 51% van de tijd opnieuw op kop. En dit komt door subtiele bewegingen tijdens de worp, zoals wiebelen in de lucht. En de uitkomst bevestigt een eerdere theoretische voorspelling van de statisticus Pezzi Diaconis. De onderzoekers die voeren dit project uit in hun vrije tijd en hopen dat het komische, maar leerzame onderzoek kans maakt op een Ig Nobelprijs. Dat zou kunnen natuurlijk.
0: 51%.
1: Ja. Nou ja.
0: Dus een afwijking van 1%.
1: Ja, oké, maar het is niet helemaal eerlijk. Toch?
0: Ik denk, als we hem iets hoger opgegooid hadden, dan had het 50-50 geweest.
1: Ja, misschien
0: of
1: wel, ja.
0: Of zachter gegooid hadden.
1: En misschien hangt het er ook vanaf hoe dat de munt erop staat. Tenminste, wat voor kop er op de munt zit.
0: Ja.
1: En dan zal de luchtweerstand net iets anders zijn waarschijnlijk.
0: Daar heb je ook kans op natuurlijk. Hè? De koningin Beatrix had toch dat kroontje op. Dat houdt dan toch net iets meer tegen.
1: Ja, ik denk dat ze dat toch gewoon moeten onderzoeken met veel meer verschillende munten. En niet alleen met dezelfde munt.
0: Ik denk dat het zonde van het geld is.
1: Ja.

0: blijven mateloos populair. Suzanne Freke en Halverwege.
1: Ja, ze staan nog in de top 40 op dit moment.
0: Met deze plaat?
1: Ja, met deze plaat, ja. Dus de volgende zal er wel weer snel aankomen. Want meestal laten ze die heel erg snel op elkaar.
0: Ze waren halverwege met het volgende plaatje.
1: Oh, ze zijn al halverwege. Oké, nou, dan kan het nooit lang meer duren. In het noordoosten van Thailand zijn 8 boeddhistische monniken omgekomen toen een 11-jarig kind met een pick-up truck op een groep pelgrims inreed. Meer dan 10 monniken raakten zwaar gewond. En de groep van 35 monniken was te voet onderweg tussen Mukdahan en Ubon Ratchathani. Er zijn dagen dat ik daar niet kom.
0: Nee, ik was er ook nog niet geweest.
1: Nee, volgens de politie had het kind de auto zonder toestemming meegenomen. Dat is toch wel...
0: Dat
1: zomaar kan. Een 11-jarig kind.
0: Ja, je hoort het vaker, hè? Net even het sleutelspikker van papa die op het, hè, op het randje liggen.
1: Ja.
0: Ja, dus maar, geen speelgoed.
1: Nee, absoluut niet. Hey, het zit er weer op, hè? Het eerste uur alweer van het ochtendhumeur.
0: Het gaat hard.
1: Ja, het gaat hard. Zometeen zijn we weer met nog een vol uur ochtendhumeur.
0: Tot zo.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Duitse politie is bezig met het opruimen van blokkades in de stad Erfurt in het midden van het land. Er wordt gedemonstreerd vanwege het partijcongres van de radicaal-rechtse partij AfD. Demonstranten hebben geprobeerd om wegen te blokkeren. Volgens zender ZDF hebben sommige demonstranten zich vastgelijmd aan de tramrails in de stad. Een regionale omroep zegt dat het lokale partijkantoor is aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Daarbij zouden ook agenten gewond zijn geraakt. Er worden zo'n 50.000 demonstranten verwacht in Erfurt. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad. Donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een flatgebouw in Sneek is vanochtend ontruimd vanwege een grote brand. In een appartement op de 4e etage brak de brand uit. De brandweer schaalde op omdat het een oud gebouw is. De brand in Sneek was snel onder controle. Het is nog niet bekend of er slachtoffers zijn. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking vanmiddag toe. Er is er ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Ik zeg vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Zeiker?
4: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
3: Daar kom je niet zomaar doorheen hoor.
4: Jawel.
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk. En al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer informatie.

0: dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Ochtendhumeur.
1: Ronald en Marco.

0: bij het tweede en laatste gedeelte van het ochtendmuur van deze zaterdag. Het is vandaag dag van de sperrip op de barbecue. Ik denk ik ga daaraan meedoen. Het is ook Caesar Salad dag, of ja, D-dag, maar dat is natuurlijk wel lekker erbij.
1: Oké, ja, dat kan je erbij doen.
0: Dat kan je combineren. Ja. Het is ook internationale dag van de coöperatie. En het is vandaag, daar komt-ie, Wereld Kersenpit Spuugdag.

0: Liberty X en Little Bit More. Ik vergeet altijd uit welke talentenjacht zij nu komen.
1: Ik denk dat het ergens terug te vinden is.
0: Was dat? Waarschijnlijk wel, ja. Weet jij het wel?
1: Ja, Popstar de Rijvels.
0: Oh, Popstar de Rijvels. Oh, dat was het.
1: Sport. We beginnen met voetbal. Heerenveen heeft linksback Darling Bladi vastgelegd. De 22-jarige Fransman komt over van Real Betis. In Sevilla kwam hij voornamelijk uit voor het tweede team.
0: En dan gaan we naar atletiek. Discuswerpster Jorinde van Klinken die heeft bij Diamond League wedstrijden in Eugene zilver verloren. En Alida van Dalen was goed voor brons. Wereldkampioene en tweevoudige Olympisch kampioene Valérie Sion die zegevierde met 68,64 meter.
1: Sebastien Haller vertrekt bij FC Utrecht. Het is tijd voor een nieuw avontuur, stelt de aanvaller die een aflopend contract had. Haller speelde in twee periodes 149 duels voor FC Utrecht.
0: En de Nederlandse basketballers die hebben de tweede ronde van de WK-kwalificatie bereikt, ondanks een nederlaag. Oranje boog thuis met 69-72 voor Letland, maar is nu zeker van een plaats in de top 3.
1: En Nathaniel Brown verhuilt Eintracht Frankfurt voor Bayern München. De Duitse international komt voor naar verluid zo'n 55 miljoen euro over en tekent voor 5 jaar. De 23-jarige Brown speelde sinds 2024 voor Eintracht Frankfurt.
0: En de 113e editie van de Tour de France begint met een ploegentijdrit over 19,6 kilometer in Barcelona. Anders dan gebruikelijk wordt voor iedere renner de individuele tijd doorbreken in het klassement. En de start is bij de Middellandse Zee en na een reeks kaarsrechte straten door de stad die onder meer langs de Sagrada Familia voert, wordt de route gaandeweg bochtiger en lastiger. Favoriet voor de zegen zijn Net Company, UAE, Red Bull en Alpecin.
1: Tot zover de sportfeitjes hier in het ochtendhumeur.

0: zeg maar eind jaren, wat is het, 2016, 2020 zo. Toen The Weeknd was niet weg te denken uit de hitlijsten.
1: Nee.
0: Het is nu erg rustig rond de beste man, rondom de beste man.
1: Ja, heel rustig, ja. Ik weet het niet, dat gaat waarschijnlijk nog wel komen. Denk je niet?
0: Ja, als de bankrekening weer onder een bepaald niveau komt, dan gaat die toch wel weer
1: spelen. Ja, precies, denk ik ook, ja.
0: Ik heb hier een opvallend berichtje gevonden, want in de regenwouden van Australië hebben wetenschappers een bijzonder nieuwe spinnensoort ontdekt.
1: Oh ja.
0: De spin gebruikt een zijden katapult om uitsluitend groene mieren te vangen. Zodra een mier de val activeert, klapt het web met een enorme kracht dicht en wordt de prooi weggeslingerd. En onderzoekers vermoeden dat de spin zelf feromonen gebruikt om alleen deze ene miersoort te lokken. En volgens hem is het zo'n gespecialiseerde jachtmethode nog niet eerder waargenomen. Maar dit is er dus gewoon eentje die dus met een web schiet.
1: Ja, oké. Okay.
0: Dus misschien dat hij ook wel de film Spider-Man gezien heeft. Ik ben een echte, ik moet dat zeker kunnen.
1: En ook alleen groene mieren, dus hij is ook gewoon goed bezig voor het milieu.
0: Dat bedoel ik, hij is alleen maar groen bezig inderdaad.
1: Ja, groen bezig. Kijk, zometeen krijgen we de nieuwsfeitjes en het weekendweerbericht. Maar tot die tijd nog eventjes deze van de Drukkende Keks. Wanneer was dat ook alweer? 1990 geloof ik, hè?
0: Ja, denk het wel.
1: Hier is het met hart en ziel.

0: ook zo'n plaat die nooit hoog gekomen is in de top 40. En iedereen kent hem. Ja, hij is niet hoger gekomen dan 34. Dus ik kan niet zeggen van heel erg hoog in de top 40. Maar,
1: ja, maar er zijn heel veel.
0: Het was wel een grote hit.
1: Wij draaien ook wel eens platen dat je die kent iedereen. En dan ga je kijken, dan hebben ze net in de tipraden gestaan of zo.
0: Ja,
1: dus je ziet in de loop der tijd verandert dat toch een beetje.
2: Nieuws.
1: De drones die eind vorig jaar gezien waren boven vliegbasis Volkel en Eindhoven kwamen hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen. Die lagen op dat moment voor de Nederlandse kust, melden onderzoekers van een Britse denktank. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen en vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sinds die tijd 3 keer het doelwit geweest zijn. En in totaal waren er volgens de denktank 9 incidenten in Nederland.
0: En de KNVB heeft aangifte gedaan na de racistische online berichten op social media over Oranje Internationals. Die verschenen nadat Somerville, Timber en Kluivert hun penalty hadden gemist tegen Marokko. En Nederland werd uitgeschakeld op het WK. Uit een NOS-analyse van de Instagram-accounts van de spelers blijkt dat er zo'n 20 discriminerende reacties op de profielen te zien waren. En dat is een klein deel van het totaal. De andere reacties waren vooral steunbetuigingen.
1: De reparatie van de kapotte kabels op het spoor bij Rotterdam duurt opnieuw langer dan gedacht. Spoorbeheerder ProRail hoopte dat het treinverkeer dit weekend kon worden hervat, maar gaat nu uit van maandagochtend 5 uur. Het is de 4e keer dat ProRail de prognose bijstelt. Maandag gingen door een brand in een kabelgoot zo'n 200 kabels kapot. En in sommige kabels zitten tientallen adertjes die voor één voor één gelast moeten worden, zegt ProRail.
0: En aan de Costa Brava in het noordoosten van Spanje woedt een grote natuurbrand. Vanwege de rook zijn in totaal 12.000 inwoners aan de Middellandse zeekust opgeroepen om binnen te blijven. En ook in Portugal woeden natuurbranden waarbij ruim 2080 brandweerlieden zijn ingezet. Bij de branden zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt.
1: En meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire enquêtecommissie corona worden opnieuw bedreigd, heeft de commissie bekendgemaakt. Wie het doelwit waren en om wat voor bedreiging het gaat, is niet naar buiten gebracht.
2: Weekend weerbericht.
1: Het weekend verloopt overwegend droog met aangename zomertemperaturen. Vandaag begint zonnig en later ontstaan er wel wat stapelwolken, maar het blijft droog. Bij een zwakke tot matige westenwind wordt het vanmiddag zo'n 24 graden. Vanavond neemt de bewolking toe en komende nacht is er een spatje regen of motregen niet uitgesloten. Morgen overheerst de bewolking en kan in de ochtend heel lokaal een druppel vallen. Maar later breekt de zon door. Het wordt 22 graden. En ook maandag en dinsdag blijft het wisselend bewolkt en loopt de temperatuur op naar 23 graden. En vanaf woensdag wordt het weer warmer met richtingen tot 30 graden.

0: Ja, mocht je nog even omgedraaid hebben als je op bed lacht.
1: Sorry. Ja, dan hoor je ons waarschijnlijk niet meer, want dan ben je in slaap gevallen.
0: Heerlijk was dat. Josh.
2: Shownieuws.
0: Zangeres Anouk werkt aan haar 16e studioalbum dat volgend jaar moet verschijnen. Voor een eventueel daaropvolgend album is onderzoek de 51-jarige artiest of fans het project vooraf willen financieren. En volgens Anouk zijn de kosten van het maken van het nieuwe album te hoog geworden en levert een album nauwelijks nog iets op. En bij voldoende steun dan stort ze alle bedragen weer terug. Ja, het is wel een dingetje inderdaad. Vroeger gingen natuurlijk die cd's als broodjes over de toonbank. En dan, ja. Maar nu tegenwoordig heeft iedereen een Spotify-accountje. Ja, dat levert niet zo heel veel op.
1: Nee, wel bijzonder dat je aan je fans geld vraagt. Een soort crowdfunding, maar dan...
0: Maar dan op zijn hoeks. Ja, ja, dat op zich, nou ja, goed, je moet wel creatief zijn in deze tijden.
1: Ja. Ja, en ze denkt dan misschien met die crowdfunding hoef ik ook niet meer op te treden. Want dat doet ze ook alleen maar als ze geen geld heeft.
0: Precies. De een lost de ander op.
1: Ja, precies. Hey, Penelope Cruz die overweegt toch om haar rijbewijs te gaan halen. En wat was de aanleiding nou? Ze heeft voor haar verjaardag een autocadeau gekregen van U2-zanger Bono.
0: Oké.
1: Ja. Dus je moet ook maar bevriend raken met Bono. Dan krijg je zomaar een auto voor je verjaardag. En ze heeft zich jarenlang rond laten rijden, maar ze vindt dit nu wel een aanleiding om dan toch maar de rijbewijs te gaan halen. En de actrice die is verder bekend van haar rollen in Vanilla Sky, Pirates of the Caribbean, On Stranger Tides en Murder on the Orient Express. Ook won ze een Oscar voor beste vrouwelijke bijrol in Vicky Christine Barcelona.
0: Wat ze misschien ook zou kunnen doen is gewoon een chauffeur huren.
1: Dat zou ook kunnen, ja.
0: Het scheelt ook weer examenstress.
1: Ja, absoluut.
0: Douwe Bob belooft een beloning van €2000 uit voor de gouden tip die leidt naar zijn gestolen gitaar. Het gaat om een Gibson J35 uit 1942. Die werd uit zijn auto gestolen. Volgens de zanger heeft het instrument een grote emotionele waarde. En op Instagram noemt hij het gitaar waarop zijn belangrijkste nummers schreef, opnam en speelde. En tips kunnen worden doorgegeven aan zijn management. En daar heb ik er niet zo heel veel verstand van. Maar waarvoor leg je zo'n antieke gitaar dan in je auto?
1: Ja, dat weet ik ook niet. Dat is de logica van de oude Bob, denk ik. Ik weet het niet. Hey, de bruiloft van Taylor Swift en American voetbalspeler Travis Kelce die begint hoogstwaarschijnlijk vrijdag om 5:00 lokale tijd in New York. Er is nog veel onduidelijkheid rond het huwelijk, aangezien Swift en Kelce nog niets officieel bekend hebben gemaakt. Maar uit de vergunning blijkt dat het feest plaatsvindt in evenementenhal Madison Square Garden. Zo.
0: Dat is wel een flink feestje.
1: Ja, dat is
0: een
1: flink feestje. Er gingen al langer geruchten rond dat het feest daar zou plaatsvinden. En op de locatie kwamen donderdag om 6:30 al 100 gasten bijeen voor een repetitiediner. Ja, dan zit er waarschijnlijk wel wat aan te komen. En Swift en Kelce die maakten hun verloving in augustus bekend. Het huwelijk wordt in de VS gezien als de grootste sterrenbruiloft van de afgelopen tijd. En waarom dat zo is, ja, dat lijkt me logisch. Hè? Als het in Madison Square Garden is, dan...
0: Heb je in ieder geval aardige gastenlijst.
1: Ja, dat lijkt me inderdaad ook.
0: Hey, dat waren de showbiz-berichtjes. Wie zijn die jaren?
1: Allereerst Fatima Moreira de Melo, de Nederlandse oud-hockeyspeler. Zij wordt 48. Geraldo Rivera, de Amerikaanse sensatiejournalist en talkshowhost. Hij wordt 83. En Ria Bremer, ook jarig, de Nederlandse journaliste en presentatrice.
0: Stuiven zin, hè?
1: Ja, legendarisch. Zij wordt 87. En we hebben ook nog John Waite, de Britse zanger. Hij wordt 74. Heb ik er nog eentje voor je. Jeremy Spencer, de Britse gitarist. Je kent hem natuurlijk van Fleetwood Mac.

0: is kwijt.
1: Mo en een stukje van mij.
2: Mooie plaat.
1: Ja, mooie plaat, ja. Omdat het gaat over dat je inderdaad niet alles zomaar op Instagram en al die andere social media moet delen. En ook niet zomaar naar mensen toe moet sturen, want het kan zo allemaal tegen je gebruikt worden.
2: Het zal tegen je gebruikt worden.
1: Het zal tegen je gebruikt worden, ja. Ja, dat klopt, ja.
2: In het, in het Verenigd Koninkrijk heeft een eigenaar van een elektrische auto zijn slaapkamer gekoeld met de airco van zijn MG.
1: Ja. Heel bijzonder.
2: Dat is heel bijzonder. Via een flexibele slang blies de auto hele koele lucht naar binnen, waardoor de temperatuur daalde van 32 naar 22 graden. Het opvallende experiment krijgt veel aandacht tijdens de hittegolf. En experts waarschuwen wel dat langdurig gebruik extra slijtage en hogere energiekosten kan veroorzaken. Maar ja, het is wel slim.
1: Ja, maar dan kan je het beter met een elektrische auto doen en gewoon laten laden door je zonnepanelen.
2: Nee, maar dit is een elektrische auto.
1: Oh, dit was een elektrische auto. Ja. Oh, dat wist ik niet.
2: Maar dit is wel echt het woord mobiele airco wordt hier wel heel erg.
1: Ja.
2: Is hier heel erg van toepassing.
1: Ja, nogal ja. Maar ik vind het inderdaad gewoon een slim idee.
2: Het is ja.
1: Ja, nou ja, je moet er maar op komen.
2: Als wil je nou 4 hoog, dan wordt het wat lastiger.
1: Ja, dan heb je een hele lange slang nodig.

0: Taylor Swift met een van haar vele hits, zullen we maar zeggen. I knew it, I knew you. Hey, en dan zit het er alweer op. Toch goed humeur voor deze zaterdagmorgen. Volgende week, dan zijn we weer rond dezelfde tijd. Zal zeggen een uurtje of 8.
1: Zometeen heel veel plezier met prettig weekend.
0: Ja, heel veel plezier met prettig weekend. En een fijn weekend.
1: Ja.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft ingegrepen bij grote demonstraties tegen de AfD. De radicaalrechtse partij houdt het partijcongres in de stad Erfurt. Duizenden mensen komen daar demonstreren tegen fascisme en vreemdelingenhaat. De betogers proberen de stad onbereikbaar te maken voor aanhangers van de partij en het openbaar vervoer te ontregelen. Omdat ze met veel zijn, is het de politie nog niet gelukt alle wegen weer vrij te maken. Vanochtend vroeg werd het lokale partijkantoor van de AfD al aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Bij een brand op een boot in Amsterdam is iemand om het leven gekomen. De brand brak rond 5 uur uit op een bootje in de wijk De Baasjes. Op foto's is te zien dat de boot voor een groot deel verwoest is. Volgens stadszender AT5 is de omgeving afgezet voor politieonderzoek. Een deel van de stoffelijke resten van het Heulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook een onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. Inmiddels is de schedel weer gevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking toe, is vanmiddag ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A16 bij Rotterdam. Als je onderweg bent vanuit Breda, file voor knooppunt Terbrechtseplein, 10 minuten ongeveer, komt door wegwerkzaamheden op de A20. Voor veel mensen is de nieuwe A16 de manier om te rijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
4: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
5: Goedemorgen.

Goedemorgen en welkom bij Prettig Weekend. Dit is het informatieve programma op uw lokale radio bij Atos Radio en Radio Ridderkerk Zuid te beluisteren. De Zwijndrechtse Waard en de Riedewaard, zo gezegd. Nou, we hebben 2 uur lang Prettig Weekend met nieuws en informatie bij ons uit de buurt. En dat is nogal wat. We hebben een hoop bijzondere en mooie items klaar liggen. Leuke gasten die komen, dus reden zat om te blijven luisteren op deze zonnige zaterdagochtend. We hebben natuurlijk het weerbericht, we hebben Cathy Cotty en we hebben Remco die achter de techniek zit. Maar straks ook een verhaal komt vertellen, een bijzonder verhaal. Waar het over gaat, dat is nog eventjes een verrassing. Dat gaat vanzelf straks bekend worden. Kijk even op onze websites, ook voor aanvullende informatie en andere zaken over deze omroep. atosrtv.nl en rtvridderkerk.nl om helemaal compleet te zijn. Vandaag hebben we de techniek, zoals gezegd, dan van Remco. Mijn naam is Aten Hoogendijk en de muziek die wordt zoals gebruikelijk verzorgd door Kees Flesch Junior.

0: Het wekelijkse weerbericht van Radio Ridderkerk. Met Gert de Bruin.
1: Gert, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Aad.
1: Wel rode microfoonlampjes, maar geen code rood. Daar ben ik blij om. Je gaat ons vertellen dat we dit heerlijke zomerweer wat we nu beleven gaan houden, toch?
2: Voorlopig even wel.
1: Ja, dank je. En een prettig weekend weer.
2: Ja. Ja.
1: Gert, we hebben de laatste paar weken wel wat meegemaakt, hè?
2: Ja, nou ja, we hebben een hittegolf achter de rug. Die eindigde overigens afgelopen dinsdag, toen de temperatuur in de beeld niet meer boven de 25 graden uitkwam. Een hittegolf van 12 dagen. Best wel vrij lang. En vorige week zaterdag natuurlijk al een soort verwachting gemaakt van dat er onweer kon komen. En dat kwam ook. We hebben het weer redelijk doorstaan. Want de buien die ontstonden net ten zuiden van Ridderkerk. Echt heel plotseling. 5 minuten voordat het begon te regenen was er op de radarbeelden nog niet eens wat te zien. En zo'n klein pitje, rood pitje, dat breidde zich alleen maar uit. En net ten noorden van Ridderkerk ging het eigenlijk helemaal los. In Ridderkerk viel zaterdag 12 mm en in de nacht naar zondag nog zo'n 6 mm. Dus hier viel het eigenlijk wel mee. Maar ja, ten noorden van onze regio is veel meer neerslag gevallen. In Rotterdam onder andere dichtbij. Maar ook elders hagelstenen als pingpongballen. Ontzettend veel bliksemontladingen. Het was een bijzonder schouwspel. En dat hadden we natuurlijk een week eerder ook al gehad. Ja. Toen viel onze regio eigenlijk ook wel best wel mee. Dus sommige gebieden is in juni, de maand juni, zo'n 170 tot 180 mm gevallen. Ja, bij ons maar 90, dus dat impliceert ook al dat het met buien altijd enorm kan verschillen. De gemiddelde temperatuur lag wel behoorlijk hoger, gemiddeld zo'n 3 graden boven normaal. En dat komt natuurlijk door de laatste weken van juni. Want de eerste weken van juni die verliepen nogal fris. Maar ja, die hele warmte met boven de 35 graden, die laat het gemiddelde toch behoorlijk oplopen. En eigenlijk begin van de week was het na een drukkend warme zondag en nog maandag, eigenlijk dinsdag, dat een frisse wind vanuit het westen zorgde voor echte verkoeling. Ook in de nachten koelde het eindelijk weer behoorlijk af. Bleef tot aan donderdag droog. Donderdag trok er een storing over met wat lichte neerslag, bijna 3 mm. En een frisse wind tot 20 graden aan toe. Nou, vandaag zitten we met temperaturen die rond de 24, misschien wel 25 graden uitkomen. En eigenlijk een hele acceptabele zomerdag. Waarbij we vooral vanochtend flink wat zonneschijn mogen verwachten. Er is weinig tot geen bewolking aanwezig. En het weer wat we nu hebben, hebben we uiteindelijk te danken aan een hoge drukgebied. Een uitloper van een hoge drukgebied. Dat gebied dat ligt net ten zuiden van de Britse eilanden. Maar het trekt in de loop van de week trekt dat meer. Naar Centraal-Europa. Nu hebben we een westenwind. Later in de week gaat de wind om naar het oosten tot noordoosten. En wordt wat warmere lucht aangevoerd. Nou, voor die tijd uit hebben we vandaag een aanvoer vanuit het westen. De temperatuur, zoals gezegd, loopt op naar zo'n 24, misschien wel 25 graden. Vooral vanochtend flink wat zonneschijn, maar in de loop van de dag komt er wel wat meer bewolking. En wisselen zon en zonnige en bewolkte momenten elkaar af. En dat bij een matige wind uit het westen. Nou, vanavond gaat de bewolking geleidelijk aan toenemen. En dat komt doordat er een zwakke storing dichterbij gaat komen. En morgen zitten we dan eerst met veel bewolking. Temperatuur daalt in de komende nacht. Ja, niet verder terug dan tot zo'n 17 graden. Dus het blijft best wel redelijk zacht. En morgenochtend zitten we dan met vrij veel bewolking. Er zou komende nacht misschien een spatje kunnen vallen, maar dat stelt weinig voor. Ten noorden van onze regio, daar verwacht ik iets meer neerslag. Hier zal het misschien gaan om wat lichte regen of motregen, maar misschien is de neerslag niet eens meetbaar. En dan morgenochtend veel bewolking. In de loop van de dag laat de zon zich af en toe zien. En bij een matige wind uit het westen komt de temperatuur dan uit op zo'n 22 graden. En maandag en dinsdag hebben we te maken met een wisselend weerbeeld, waarbij we de zon mogen zien, maar er ook geregeld bewolkte momenten zijn. Maandag zou er een enkele bui kunnen vallen. Dinsdag is die buienkans net wat groter. Nog altijd een aanvoer vanuit het westen. Met meest matige wind, temperaturen rond de 22 of 23 graden. Maar zoals gezegd gaat het hoge drukgebied in de loop van de week zich verplaatsen naar Centraal-Europa. En dan gaat de stroming kantelen naar het oosten tot noordoosten. Wordt warmere lucht aangevoerd. Woensdag kan de temperatuur oplopen naar zo'n 25 graden. Daarbij best wel flinke zonnige periode. En donderdag en vrijdag flink wat zon. En vrijdag kan de temperatuur dicht tegen de 30 graden aankomen. En komend weekend temperaturen rond de 30 graden. En of we dan, zoals sommige weerbureaus aangeven, een volgende hittegolf krijgen. Ja, ik durf dat niet te zeggen. Er zijn ook nog weermodellen die wat lager uitkomen vanaf het weekend. Maar er zijn ook weermodellen die boven de 35 graden uitkomen. Maar dat impliceert al dat het best wel onzeker is qua temperatuur. Dus, maar voorlopig ga ik ervan uit dat temperaturen tot tropische waarden, zo 30 graden vrijdag en ook komend weekend wel mogelijk zijn. Waarbij de neerslagkans vanaf dinsdag eigenlijk vrijwel nihil zijn. Mogelijk dat volgend weekend, als het dan inderdaad heel warm wordt, de onweerskansen geleidelijk aan weer wat gaan toenemen. Mm-hmm. Maar ja, dat is nu nog koffiedik kijken.
1: Duidelijk. Is het nou als het volgende week echt heet gaat worden, is het dan van die eerlijke hitte gewoon alleen heet of wordt het dan weer zo vochtig?
2: In eerste instantie zal de hitte draaglijk zijn, want mm-hmm. de luchtvochtigheid is laag. Uit een aanvoer vanuit het noordoosten is die sowieso wel laag. Maar gaat die dan naar het oosten of zuidoosten, dan wordt de luchtvochtigheid groter. En dan nemen dus ook de onweerskansen toe. Dat hebben we afgelopen weken ook gezien. Maar zo benauwd als dat het afgelopen weekend was, verwacht ik in ieder geval tot aan het komend weekend niet.
1: Laat die fijn zijn. Ja. Dat is heel wat. Ja. De vakantietijd komt er ook aan. We gaan allemaal op reis. Je hoort allemaal weer verhalen over bosbranden. En nou goed, eigenlijk half Europa is al een code rood. Ja. Is het nog leuk om ergens heen op vakantie te gaan? Of moeten we het maar gewoon afzeggen?
2: IJsland is...
1: IJsland.
2: Scandinavische landen zijn ook zeer acceptabel. Ja, goed, als je van warmte houdt. Er zijn mensen natuurlijk die van hitte houden. Maar Zuid-Frankrijk en Spanje, Portugal vooral, temperaturen van 40 graden. Ik zag gisteren in Portugal bijna 42 of 43 graden uitkomen. En wat met name in Frankrijk speelt, is dat het daar al tijdenlang droog is. En de bodemvocht eigenlijk helemaal verdwenen is. En die laag die is zo droog. Ja, er hoeft maar iets te gebeuren of er ontstaan bosbranden. En zo is er al een heel gebied afgebrand. En de komende week wordt daar weer extreem heet weer verwacht. Ja, en dan met die droogte zal het er allemaal niet beter op worden.
1: Lastig.
2: Ja, in Centraal-Europa, de Alpenlanden, die worden ook geleidelijk aan warmer. Temperaturen rond de 30 graden ook later in de week en komend weekend. Maar zeer acceptabel zomerweer daar. En Duitsland, dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met vandaag. Net iets met ons, net iets warmer dan in ons land. Temperaturen van 30 tot 35 graden. Scandinavische landen zijn wat minder warm. En ja, IJsland is eigenlijk de koelste plek van Europa.
1: Ja. Misschien een plek om heen te verhuizen. Maar dan moeten we nog een jaar of een paar wachten tot een bepaalde president weg is. Dat is misschien weer interessant om toch te gaan emigreren.
2: Denk erover na.
1: Het staat in de planning. Even kijken, je kan daar ook radio maken, toch?
2: Tuurlijk. Aad, de wegen die liggen open.
1: Dat is geen enkel probleem. Moet goed gaan komen. Dus een beetje opgelet. Maar wat ons betreft, voorlopig zit het allemaal goed. Weet je wat zo grappig is?
2: Ja.
1: Heeft er niks met weer te maken. Maar aan de andere kant van het glas, daar zit Remco. Hè?
2: Ja,
1: dat is onze technicus.
2: Ja.
1: Die zit op zijn horloge te tikken van het is tijd.
2: Oké.
1: Weet je waarom?
2: Ja, hij wil.
1: Hij is de volgende gast. Ja. Dus zullen we het toch eens even hebben gaan over het weer bij de voetbal? Want nee hoor, het is dus prima. Het internationale gebaar van vriendschap wordt gemaakt achter het glas. Dus nee, we gaan ermee stoppen.
2: Hij moet nu achter het glas vandaan.
1: Hij moet achter het glas vandaan en dan gaat hij over zijn glazen ruiten praten.
2: Goed zo.
1: Dat gaat heel wat worden. Maar eerst mag hij het plaatje starten. Gert, Bedankt voor je bijdrage. Prettig weekend.
2: Prettig weekend.

0: stekker is eruit getrokken. Boudewijn de Groot, Unplugged. Achter Glas, een bijzondere plaat. Laten we het eens hebben over Achter Glas. Want normaal zit hij altijd achter het glas. Ja, tegenwoordig is dat normaal. Maar vroeger was normaal dat Nico achter het glas zat en techniek deed bij dit programma. En hij zit er opeens weer. Waar is Remco gebleven, Nico? Opeens is mijn technicus verdwenen.
1: Heb je al links van je gekeken?
0: Hey, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Remco Veldhuis, onze technicus.
1: Ja, zeker weten, de ene rechter.
0: Zeg, jij zit altijd achter glas.
1: Ja,
0: dat
1: zit ja, zeker.
0: Te vertellen, want je bent technicus en er zit een glazen ruit. Lekker ouderwets, maar wel heel comfortabel bij dit programma.
1: Dat zeker.
0: Maar jij gaat ook iets doen met achter glas. Daar gaan we het straks over hebben.
1: Dat zeker.
0: We gaan niet op de zaken vooruit lopen.
1: Nee.
0: We hebben de tijd en die gaan we ook even nemen met jou.
1: Ja,
0: eerst even kennis maken. We kennen Remco Veldhuizen op de radio tenminste. Alleen maar als die man die techniek doet.
1: Zeker.
0: Bij deze omroep waar we heel blij mee zijn trouwens. Maar wat doe jij allemaal?
1: Ja, nou ja, inderdaad wat je al zegt. Inderdaad, ik ben natuurlijk technicus bij Radio Ridderkerk. Daarom wil ik ook alle luisteraars goedemorgen wensen. En ook goedemorgen aan alle mijn Babel-collega's die op dit moment aan het luisteren zijn. Moet ik even gezegd hebben trouwens. Maar hoe dan ook, ik doe inderdaad buiten technicus natuurlijk nog veel meer dingen.
0: Ja,
1: ja.
0: We weten dat je bij KCR korfbalt.
1: Ik korfbal
0: bij KCR. Nog eens een keertje kampioen zo af en toe. Ook altijd prettig. Wat doe je nog meer?
1: Nou, wat ik nog meer doe, KCR korfbal inderdaad. Ik speel daar in het G-team.
0: Mm-hmm.
1: Ik zit ook in een band.
0: Ja.
1: Daar speel ik keyboard. Dat is van de 2B Pop School, weet je wel.
0: Ja.
1: Dat is waar alle bandlessen worden verzorgd en zo. En ik zit dus in Ridderkerk. We gaan toevallig ook naar het Komgebouw, net als de radio.
0: Ja,
1: trouwens, met
0: ja.
1: De band.
0: Alles in Ridderkerk gaat daarheen. Hè?
1: Daar gaat mijn bandles ook naartoe, inderdaad. En mijn werk is acteur zijn van Theater Babel, inderdaad.
0: Dat meen je niet?
1: Dat meen ik wel.
0: Dat is gewoon echt wat je doet.
1: Dat is ook echt wat ik doe, ja.
0: Ik heb altijd het idee gehad van die jongen, die moeten ze eens een keertje een toneelstuk laten doen. Hij kan dat zo goed, maar je doet het al.
1: Ik doe het al, zeker.
0: Fantastisch.
1: Ja.
0: En is dat iets waar jij dagelijks mee bezig bent in je leven?
1: Niet dagelijks. Ik werk daar maar 4 dagen in de week. Dagelijks ben ik ook vooral veel te zien op social media.
0: Mm.
1: Want ik maak natuurlijk TikToks. Ook met mijn vriendin samen, voornamelijk laatste tijd. Waar ik best wel al... We hebben ook een gezamenlijk account. Remcola en Naomi heet dat. Waar we al minstens 21.000 volgers hebben. En dagelijks duizenden views krijgen.
0: Hey.
1: Daar zijn we ook heel erg blij mee. Moet ik eerlijk bekennen.
0: Je bent gewoon een grotere beroemdheid dan de man die nu achter het glas zit eigenlijk.
1: Ja,
0: het is toch fantastisch.
1: Nou, iedereen kent Nico. In ieder geval, in Ridderkerk kent Nico. Denk het wel.
0: Ja, natuurlijk wel. Hey, maar het is wel geweldig dat je gewoon succesvol leuke dingen doet.
1: Zeker. Ik doe heel veel leuke dingen.
0: Ja, dus je maakt filmpjes en allerlei andere gekkigheid.
1: Zeker weten.
0: Dus je bent een creatief mens.
1: Ik ben heel creatief, ja. Ik wil niet arrogant overkomen, dat niet. Maar ik vind dat ik het zelf heel goed doe.
0: Ja, dat mag je zeggen. Sterk nog, dat moet je zeggen. Ja, als een ander het niet doet, dan moet jij het doen. Nou, ik heb het idee dat het je goed afgaat. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb nog steeds gemist hoe jij met je band speelt. Want pas zei je van, ik heb net gespeeld toen ik je tegenkwam. En toen zei ik van, had ik het geweten, was ik even binnengestapt. Maar
1: ja, dat ik wist ook niet dat je tijd had, maar goed.
0: Nee, dat is het leven nou eenmaal.
1: Ja.
0: En je bent dus acteur.
1: Ik ben acteur,
0: waar
1: zeker.
0: Waar komt dat vandaan?
1: Ja, dat is inderdaad wel een hele goede vraag. Waar ik eigenlijk niet op voorbereid ben. Maar goed dat je het vraagt. Hiervoor stond ik in een keuken om confituur te maken. En ik wilde gewoon wat anders. Want ik was natuurlijk toen al actief op social media. Waar ik ook wel eens acteervideo's maak.
0: Mm-hmm.
1: En ja, mijn droom was altijd al acteur zijn, zeg maar. En toen via heb ik gehoord dat dit er was. Een dagbesteding, wat wij eigenlijk werk noemen. Hoor. Wij noemen het niet echt een dagbesteding, maar goed. Het is officieel een dagbesteding. En waar je dan gewoon als met mensen met en zonder beperking, die daar gewoon in een voorstelling kunnen spelen. En toen ik dat eenmaal hoorde, dacht ik, ja, ik wil die kans. Ik wil het doen.
0: En toen wilden ze jou?
1: In eerste instantie niet, maar toen wel.
0: Hoe heb je die mensen overtuigd van jou kunnen?
1: Ja, acteren. Ja.
0: Ja, wat moet je doen?
1: Ja,
0: dan?
1: Ik heb een beetje gelogen op mijn cv, hoor.
0: Dat maar, meen dat, je niet. Nee, iedereen hoort het, dus dat moet je nou niet gaan zitten te vertellen, joh.
1: Nee, grapje, hoor. Nee, ik ben daar gewoon naar binnen gestapt en kreeg toen een heel goed gesprek. En toen mocht ik daar even een paar keer mee lopen in het begin om echt te kijken of het iets voor mij was. En uiteindelijk, ja, vond ik het zo leuk. Toen zei ik, ja, ik wil het doen. Mm-hmm. En zo ben ik dus nu een carrière begonnen als acteur.
0: Ja, het leuke aan jou is, vind ik, waar ik jou ook tegenkom, hoe je verberg je voor niemand. Je doet jouw ding en je bent er trots op, dat draag je uit.
1: Nou ja, dat is ook de reden waarom ik deze stap ook heb gemaakt inderdaad. Hè? Want een hoop mensen die zeggen wel van mensen met een beperking, die kunnen bijna niks, weet je wel. En we worden heel vaak onderschat, hè, door de maatschappij. En ik wil gewoon mijn creativiteit naar buiten brengen door deze stap te maken en te laten zien dat we eigenlijk wil ik hiermee het tegendeel bewijzen, dat we eigenlijk wel veel meer kunnen dan mensen eigenlijk denken.
0: Mag ik dat bevestigen? Jij loopt nu al een paar jaar bij deze omroep. En,
1: zeker.
0: Je hebt beperkingen en beperkingen, maar een beperking hoeft niet tot een last te zijn, denk ik.
1: Zeker niet.
0: Je bent een prima technicus en ik denk je kan zeggen over beperkingen wat je wil, maar
1: zeker,
0: dat hoeft dus niet in de weg te zitten.
1: Zeker niet, nee. Ieder mens is uniek en beperking of geen beperking. We zijn allemaal mensen en vroeg of laat hebben we toch elkaar allemaal hard nodig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus, no problem. Jij gaat gewoon acteren.
1: Zeker.
0: En dan zou je gaan vertellen over jouw voorstelling Achter Glas.
1: Klopt.
0: Maar je hebt volgens mij je telefoon bij je liggen. Misschien wil je er heel even op kijken.
1: Ja, ik heb...
0: Zou je niet even op je pols willen tikken dat tijd is?
1: Nee.
0: Je staat tot 10:30 in het rijboek, hè?
1: Ik stel voor dat we gewoon alles grappen. Het hele programma gaan we het alleen maar over Babel hebben.
0: Ja. je bent een man van de tijd, hè? Je tijd zit er officieel op.
1: Oh, oeps. Ja.
0: Dat is geen probleem. Ik heb je gezegd, we gaan... Hey, dit is wel leuk. Jij werkt bij Babel. Voordat je over de voorstelling gaat vertellen, moet je even wat meer vertellen over Babel.
1: Ja. Theater Babel. Ik heb hier in ieder geval een stukje gevonden trouwens op mijn telefoon. Theater Babel Rotterdam is een professioneel theatergezelschap in Rotterdam dat mensen met en zonder beperking samen laat werken aan theaterproducties. Het doel is om inclusief podiumkunsten te maken waarbij verschillen tussen mensen juist als kracht wordt gezien. Dus het is meer dan alleen maar een podium.
0: Wat ik net zeg.
1: Het is een heel mooi incentief.
0: Zeker. Ja, geen dure woorden gebruiken, want die snap ik niet.
1: Nee, ik ook niet.
0: Remco, daar loop je nu een tijdje rond. En daar komt er nu dus een nieuwe voorstelling.
1: Er komt inderdaad nu een nieuwe voorstelling aan.
0: Die heet Achterglas. Heeft niks te maken met Boudewijn de Grote, denk ik. En ook niet wat je hier doet bij de radio.
1: Nee, zeker niet. Nee, ik zeg net, het komt eraan, maar het is er eigenlijk al. Mm-hmm. We hebben gisteren al de eerste voorstelling gespeeld. Maar daar kom ik zo op als je het niet erg vindt. Ik ga het even inderdaad kort vertellen. Kijk, het is niet dat we letterlijk 1,5 uur lang achter het glas gaan zitten zoals ik hier doe.
0: Mm-hmm.
1: Dat is het echt niet. Nee. Ik kan je wel even vertellen waar Achterglas precies voor staat. Het heeft ook een beetje met onze regisseuse te maken. Het wordt geregisseerd door Nikki Manuputi.
0: Ja.
1: Trouwens, daar wil ik ook nog even vertellen. Ze is actrice, maar ook vandaag de dag regisseuse over deze voorstelling.
0: Mm-hmm.
1: Het is een hele open, lieve vrouw om mee samen te werken trouwens. Ja, met haar kan je echt een gesprek hebben. Dus Nikki, als je luistert, je bent fantastisch. Dat wil ik even zeggen.
0: Zij is speciaal voor deze voorstelling bij jullie, hè?
1: Nou, eigenlijk zit ze al veel langer bij ons, hoor.
0: Oh, echt waar?
1: Ja, ze speelt ook al in een voorstelling, Tierkarten. Maar dat is dan weer een hele andere voorstelling van ons. En nu is ze echt de regisseuse van dit stuk.
0: Juist.
1: Dat wel. En het gaat eigenlijk ook wel een beetje over haar. Ik heb hier het idee voor Achterglas. Ontstond vanuit haar eigen ervaring in het leven en frustraties in het culturele veld. Als vrouw van kleur met een handicap voelt ze een afstand. Ze staat regelmatig op het podium en geeft lezingen en maakt voorstellingen. Tegelijk ervaart ze regelmatig afstand. Mensen zien Nikki meer als de ontmoeting blijven soms aan een oppervlakte, alsof er een onzichtbare glazen wand tussen ons instaat. Als je snapt wat ik bedoel. Die afstand die zij voelde in de toenadering tot wie je bent als mens, herkende ze ook bij de spelers van Babel. Waarom voelen mensen zich zo opgelaten bij iemands kwetsbaarheid en anders zijn? En is het zo moeilijk om elkaar echt te willen ontmoeten? Dat is eigenlijk meer waar Achterglas een beetje voor staat. Dat.
0: Ja, en wat eigenlijk aangeeft waar we het net al samen ook over hadden. Een beperking hoeft niet tot last te zijn.
1: Zeker niet.
0: En er hoeft geen glas tussen je in te zitten. Je moet het gewoon begrijpen.
1: Daarom.
0: Ja.
1: Zeker.
0: Fijn dat we dat met elkaar eens zijn. Dus dat vertel je in die voorstelling.
1: Zeker.
0: Vertel er eens wat meer over. Want de gedachten snap ik. Maar wat gaan jullie doen?
1: Nou, het is zeg maar de voorstelling speelt zich af in een veranderde labyrint. Dat staat voor de samenleving.
0: Mm-hmm.
1: Een plek waarin paden ontstaan en verdwijnen en waarin je niet altijd weet waar je je bevindt of welke richting je opgaat. Wie maakt de regels? Wie beweegt vrij? En wie raakt verdwaald? Tja, dat zou ik ook wel eens willen weten, maar goed. Lichamen, muziek, video en licht bouwen samen een dynamisch systeem waarin perspectieven verschuiven en verhoudingen steeds opnieuw worden bepaald. Achterglas is dus een muziek voor theatervoorstelling over samenleven, kijken en reageren. Over hoe we elkaar zien, beïnvloeden en vormen en hoe je in de wereld soms de weg kwijt kunt raken. Daar gaat het eigenlijk over. Samen bouwen we een hele wereld.
0: Ja, ja. Nou, ik moet zeggen, ik raak ook wel eens de weg kwijt tot die wereld. Ik denk, ik snap er echt geen pepernoopje van. Maar nee. Ik denk dat we allemaal wel eens last van hebben. Dat je denkt van,
1: ik snap het soms ook niet.
0: Geef de wereld gewoon de schuld. Jij bent acteur in dat stuk.
1: Ik ben acteur in dit stuk, inderdaad.
0: Wie en wat speel jij?
1: Ja, ik wil eigenlijk niet zo heel veel verklappen als je
0: natuurlijk wel, want anders weet ik niet waar ik naar moet komen kijken.
1: Nou ja, wat ik al zeg, we bouwen samen een wereld. Mm-hmm. En ik ga niet te veel verklappen. Ik heb zoiets, als je het wil zien, kom dan gewoon kijken.
0: Oké. Okay. Nou, ja. Jammer om dit te horen.
1: Ja. Maar ik kan wel alles voor gaan zeggen, maar dat is toch niet meer leuk?
0: Nee, je hoeft niet voor te zeggen. Nee. Maar ik kan toch wel zeggen of jij een bepaalde persoon of een bepaalde situatie uitbeeldt?
1: Ja, ik kan in ieder geval wel één ding verklappen inderdaad. Ik ben in ieder geval de bouwer van het stuk, dat wel.
0: Je bent de bouwer, okay. Ja. Niet afbreken daarna.
1: Ik begin met bouwen, laat ik het zo zeggen. Ja. En dan uiteindelijk bouwen we samen deze samenleving tot een grote wereld.
0: Met hoeveel mensen sta je op podium? Pak een beetje.
1: Dat is een hele goeie. Ik heb ze eigenlijk nooit geteld.
0: Zo ongeveer.
1: Maar ik denk wel dat het zeker wel over de 10 mensen zijn. Zeker.
0: Ja, dus
1: gok ik hoor.
0: Best een leuke grote groep die bezig is.
1: Zeker. Het voelt ook echt als één grote familie, zeg maar.
0: En dat ik hoor wel. Jou volgens mij ook zeggen dat behalve een toneelvoorstelling dat er muziek bij zit.
1: Zeker weten.
0: Komt je keyboard erbij of is dat deze keer niet
1: te horen? Nee, dit keer speel ik geen keyboard mee. Nee.
0: Speel je überhaupt wat of laat je dat doen deze keer?
1: Deze keer daar hebben andere mensen voor. Deze keer laat ik ze spelen.
0: Ja.
1: Ik heb dit keer niks met de muziek te maken, nee.
0: Wil je er wel wat over verklappen of is dat ook een verrassing?
1: Het is wel grappig en dat heb ik gisteren te horen gekregen. Ik weet niet, hoeveel tijd heb ik nog? Weet iemand
0: nog 30 seconden.
1: 30 seconden, nou dan ga ik het even heel snel doen.
0: En een beetje meer. Vertel het even.
1: Ja, want wij zijn natuurlijk hier bij Radio Ridderkerk. Maar de band ontstaat ook uit een radiostation. Mm. En we hebben dan genoemd Radio Glas.
0: Leuk.
1: Ja. Dat vind ik dus ook wel heel creatief.
0: Zeker weten.
1: Dus je hebt het over achterglas en dan ook nog eens radioglas. Het is alleen wel, die is dan niet via de ether te luisteren, wij wel.
0: Maar jij bent natuurlijk hartstikke inspirator dan. Je kan de mensen alles vertellen over hoe de radio werkt.
1: Zeker, zeker, zeker.
0: Ik weet niet wat jullie ermee doen, maar dat gaan we dan wel zien in het theater. Ja. Hey, het draait al volgens mij?
1: Ja, zeker weten. Ja.
0: Hoe lang kunnen we nog terecht?
1: Nou, ik kan in ieder geval eventjes vertellen dat we hebben gisteren de eerste voorstelling gehad.
0: Uh-huh.
1: Vanavond speel ik hem weer om 19:30. En dan zondag, dus morgen, speel ik hem nog een keer. En dan 10 en 11 juli, dus volgend weekend, spelen we ook nog. Het is wel fijn om te weten dat in juli zijn het allemaal nog ontwikkelingsvoorstellingen. Ook wel try-outs genoemd. Dat houdt in dat als, je kan er een kaartje voor kopen. Voor €7,50 kan je al een kaartje bemachten bij ons. Dat is eigenlijk gewoon een koopje. En dan, willen we gewoon met publiek proberen samen deze wereld te bouwen. In september hebben we pas de première. Maar als jij nu in juli komt kijken, dan ben je eigenlijk getuige om samen met ons deze voorstelling verder af te bouwen en samen met ons deze wereld te bouwen voordat we in september de première ingaan, zeg maar.
0: En dat ga je dan nog even laten weten als het zover is.
1: Zeker weten.
0: Als we nou meer informatie willen of kaartjes reserveren, weten waar het precies is, waar is het eigenlijk precies?
1: We spelen hem in ons eigen theater.
0: Ja,
1: Theater Babel Rotterdam. Dat zit aan de Eendrachtstraat.
0: Ah.
1: Nummer 79, dacht ik uit mijn hoofd. Eendrachtstraat 79.
0: Ja, dat is niet zo belangrijk. Aan de Eendrachtstraat.
1: Nou, Eendrachtstraat, je ziet een groot bord Theater Babel, dan kom je er wel. En dat zie jij. Als je de Witte de Witstraat hebt natuurlijk, daar dan een van die zijstraatjes is het. Dus.
0: Geweldig.
1: Zo goed.
0: Even kijken hoor, kaartje waren €7,50. Dus, en iedereen is van harte welkom, vanzelfsprekend.
1: Zeker weten.
0: Ja. Hebben jullie een website waarop die kaartjes moeten reserveren?
1: Dat zeker. Dat is theaterbabelrotterdam.nl. En dan heb je gewoon 3 streepjes in het midden. Daar druk je even op. Staat er nu te zien. En daar zijn alle voorstellingen. En dan kan je gewoon tickets...

0: Als ik nog één ding mag zeggen. Eén ding, mag dat nog?
1: Dat was al één ding, hè?
0: Ja, ja, nou. Ja. Want ik wil wel even nog zeggen dat over onze regisseuse, dat Nicky heeft echt als regisseur de behoefte om te verbinden in het leven en wil dat ook voor ieder ander. De mooie mensen doen dat juist bij Babel achter glas om een poging om elkaar te ontmoeten, zeg maar. Dat moest ik nog eventjes namens haar ook zeggen.
1: Dat moest.
0: Dat moest echt, want anders krijg ik vanavond op mijn kop. Dus.
1: Nee, je krijgt niet op je kop van Nicky. Nicky is heel lief.
0: Nicky is een hele lieve open vrouw. Ze doet het zo fantastisch.
1: Ze heeft haar eigen verhaal en jij hebt je eigen verhaal.
0: Zeker.
1: En wat we al eerder concluderen, dat is geen probleem. Ieder mens heeft zo zijn verhaal. En we gaan dankzij jullie achter glas, eigenlijk het glas in stukken slaan en samenkomen. Mag ik dat zeggen?
0: Ja, het is wel grappig, want er komt er niet eens glas in voor. Het heet achter glas, maar dat is gewoon een metafoor van iets.
1: Is geen probleem.
0: Dus dat is wel fijn, want we spelen deze voorstelling op blote voeten. En als er dan glas op het podium ligt, ja.
1: Heb je eens van Frizzle Sizzle gehoord?
0: Nee.
1: Frizzle Sizzle is een meidenband van alweer een hele poos geleden. En die hebben opgetreden op Songfestival, toen nog een Songfestival was.
0: Okay.
1: En dat deden ze op blote voeten.
0: Oké.
1: Dus...
0: In ieder geval, in dit geval hoop ik voor mijzelf en voor alle spelers bij Babel dat er geen glas op het podium ligt.
1: Tuurlijk niet. We gaan heel goed voor jullie zorgen. We houden het in de gaten. Remco, dankjewel voor je uitleg.
0: Ja, jij ook bedankt voor de uitnodiging. Fijn dat ik erover mocht vertellen.
1: Zeker wel. Een heel mooi verhaal. En het draagt het ook zeker uit op het podium. En,
0: zeker doen.
1: Nicky is trots op je nu al.
0: Dat denk ik ook. En ik ook op haar en op alle Babel spelers. Het voelt als één grote familie.
1: Moet ik jou nou wel een goed weekend wensen of ga jij nog techniek doen straks?
0: Nou, als het goed is ga ik zo meteen nog techniek. Dus ik ga gauw weer achter het glas zitten. Beste luisteraars en ook alle spelers van Babel, prettig weekend. Ik ga weer achter glas zitten.
1: Prettig weekend.
2: Nieuws en informatie uit jouw regio. Dit is Prettig Weekend.

0: De echte fan van de Rolling Stones, die draaien zich nu dan drie keer om. Want die denkt van, dit is niet de originele versie. En dat klopt inderdaad ook. Dat tezijde. We gaan eens praten over een Engelse uitdrukking. Where there is a will, there is a way. Oftewel, daar waar de wil is, daar is de weg. Hoe ik dat ook precies mag zeggen. En iemand die daar heel veel van weet is Ronald van Dort. Want de man is in actie. En waarom, dat mag hij straks vertellen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, eventjes bij het begin... te beginnen natuurlijk, waar een wil is, is een weg. Die kreet, die heb je niet zelf verzonnen.
1: Nee, klopt.
0: Die heb je opgedaan op een bijzondere plek.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja.
0: Vertel eens.
1: En voor mij, eigenlijk tijdens mijn uitzending ben ik zwaar gewond geraakt. En daardoor heb ik eigenlijk wel,
0: alles voor de goede, je uitzending, je zat in Afghanistan geloof ik?
1: Ja, klopt. 2008 ben ik, 2007 ben ik uitgezonden. 2008 ben ik gewond geraakt. Ja. En daardoor ben ik eigenlijk herstellend geweest in het begin heel erg. En daarna ga je gewoon zoeken wat je... Ja, when there's a will, there's a way.
0: Ja, ja.
1: Dus gewoon kijken wat je nog kan.
0: Ja, even voor de goede orde. Je bent daar als landmachtmilitair heen gegaan.
1: Klopt.
0: Daar van alles al eerst meegemaakt wat al vast niet heel prettig was.
1: Nee.
0: Maar toen gebeurde het vervelende echt. Want je kwam een wermbom tegen.
1: Ja.
0: En je zegt, ik ben gewond geraakt. Maar mag ik zeggen dat het eigenlijk wel goed gewond geraakt is?
1: Ja, best wel zwaar gewond geraakt.
0: Ja, wat is er gebeurd?
1: Ja, ik ben eigenlijk al bij mijn benen sowieso verloren. Maar ik had nog veel meer verwondingen. Mm-hmm. Scheuren in mijn schedel, mijn kaak was gebroken. Mijn tromvlies waren geklapt. Mijn bekken op 5 plaatsen gebroken. Dus ik was wel en mijn slagader door mijn bekken was gescheurd. Dus ik liep eigenlijk gewoon helemaal leeg.
0: Je hebt gewoon geluk gehad dat iemand jou beet heeft gepakt.
1: De goede mensen waren op de goede plek.
0: Juist, ja. Want anders dan hadden we dit verhaal nu niet kunnen vertellen.
1: Nee.
0: Je bent wel volgens mij Mr. Positivo.
1: Ja.
0: En dus hoe snel... Want je hebt natuurlijk in het ziekenhuis gelegen. Je moest revalideren. Nou, een heel lang moeilijk verhaal. Ik weet niet of je er überhaupt wat over wil vertellen. Nou, beginnen we daar even mee.
1: Ja, ik ben eigenlijk 3,5 maanden in coma gelegen.
0: Mm-hmm.
1: Daarna ben ik wakker. Nou, ik denk dat ik totaal 5 maanden in het ziekenhuis heb gelegen. Toen ging ik naar een revalidatiecentrum in Doorn. Dat is een militair revalidatiecentrum. Ja, en daar heb ik misschien denk ik een maand of 4 gezeten.
0: Mm-hmm.
1: En toen ging ik weer met de auto naar huis.
0: Ja. Zoals ik zeg, je bent Mr. Positivo. Ergens heb je misschien al in dat hospitaal gezegd van... Ja, maar ik moet wel verder.
1: Ja. Ja, dat sowieso wel. Want ja, de wereld stopt niet.
0: Mm-hmm.
1: Alles gaat door. En je moet er het beste van maken zolang het kan.
0: Ja.
1: Ja, dat is wel heel erg het stukje wat de mensen om je heen... die daar, trekken jou daar in het begin heel erg doorheen.
0: Ja.
1: Ja, en nu hebben ze ook wel heel veel aan mij... want ze zien hoe positief ik dan weer ben.
0: Ja. Het is wel eventjes lastig omdat je, als je gewoon huppelend door het leven kan gaan... zogezegd om daarna op een heel andere manier je leven op te pakken. Nog los van, het doet me een beetje denken aan Remco... die had het over beperkingen net. Hoe mensen met je omgaan.
1: Ja, daar moet je wel heel erg aan wennen.
0: Ja.
1: Ja, dan moet je eigenlijk loslaten. Klinkt heel makkelijk, maar dat is het niet. Want mensen kijken naar je, ze hebben het over je. Niks van aantrekken, gewoon lekker zelf je ding doen. Zelf wat moois van maken, dan komt het wel goed.
0: Ja, ja. Overal heel ver boven staan.
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Dat is niet zo makkelijk.
1: Nee, dat klopt. Dat is eigenlijk het moeilijkste stukje van, denk ik, te accepteren, zeg maar.
0: Ja, ja. Ja. Dat was iets wat je door dit ongeluk hebt geleerd of was je al zo?
1: Op zich... Bij Defensie word je natuurlijk heel erg geleerd omgaan met teleurstellingen.
0: Mm-hmm.
1: Want daar gebeurt natuurlijk heel veel teleurstellende dingen. Ja, daar word je het wel geleerd. Maar ja, je moet het wel echt zelf doen. Ja, dat... Ja.
0: Hebben ze hier nog überhaupt... Defensie is gewoon een baan. En als ik eventjes heel flauw zeg, je bent een poosiek geweest. Dan kom je weer terug bij die baan.
1: Ja,
0: misschien in een andere rol, maar...
1: Klopt.
0: Is dat mogelijk geweest bij jou?
1: Nog steeds.
0: Dat is wel geweldig.
1: Ik zit steeds bij de baas wel als burger, want ik moet mijn pak uittrekken.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat is financieel stukje eigenlijk merendeels. Ja, ik ben nu gewoon wapentechnicus bij de commando's.
0: Dus
1: de wapenmonteur.
0: Nog steeds en onder de mannen.
1: Juist.
0: En nog steeds gewoon een normale baan waarmee je dus, want ja, het leven gaat door, praktisch gezien door kan.
1: Ja, ja. 20 uur werk ik.
0: Uh-huh.
1: Meer hoef ik niet per se te werken.
0: Oké. Okay.
1: Dus voor mij is dat heel erg lekker.
0: Ja.
1: Dus dan kan ik de rest gewoon sporten. En dan gewoon lekker mijn ding doen daar.
0: Leuk dat je dat zegt. Want ik heb een verhaal van jou zitten lezen natuurlijk. En dat sporten, dat is ergens vandaan gekomen. Dat deed je vast al wel. Want anders dan ben je geen militair in Afghanistan. Dan ben je heel gauw klaar.
1: Ja.
0: Vertel er maar wat over.
1: Ja, ik kan niet stilzitten. Dus ik moet echt wel bezig zijn. Ik vind het voor mezelf heel erg lekker. Ik doe heel veel lange stukken rollen in mijn stoel. Ik vind het heel erg lekker om in mijn hoofd gewoon even rust te krijgen. Ja, ik heb natuurlijk best wel wat...
0: Sporten geef je dat, hè?
1: Ja, ik heb natuurlijk best wel wat meegemaakt. Dus dat vind ik gewoon lekker. Laat mij lekker gewoon lekker een lang rondje rollen. Mm-hmm. Laten we maar lekker gaan. Ja, dat vind ik gewoon echt heel erg fijn te doen.
0: Ja, wat voor sport vandaag de dag is iets wat jou aantrekt? Je bent ook weer niet breed genoeg om een soort van bodybuilding te doen.
1: Vandaag de dag is wel heel erg... marathons rollen vind ik heel erg leuk.
0: Oh, echt?
1: De Nijmeegse Vierdaagse doe ik elk jaar mee. Dus dat vind ik echt wel het leukste om te doen.
0: Ja, oh, maar ja. Dat is wel heel...
1: Basketbal vind ik ook echt heel erg leuk. Dat heb ik ook gedaan.
0: Ja.
1: Dat is een teamsport. Vind ik ook heel erg leuk. Dus ja, je moet wel keuzes maken. Zwemmen vind ik heel erg leuk.
0: Ja, ja, maar die is geloof ik buiten als ik je zo... Gewoon gaan we lekker de wereld door.
1: Ja, maar dat is in de winter dan weer moeilijk. Als slecht weer is in een stoel buiten gewoon niet fijn.
0: Nee.
1: Met stokken, sneeuw, natten en dat...
0: Ja, dat kan je voorstellen. Maar een paar maanden geleden zaten te puffen onder een lading sneeuw van hier tot ik weet niet waar. En dan kom je helemaal niet buiten, denk ik. Zijn er stoelen waarmee dat lukt, überhaupt?
1: Ja, ik heb een oudere stoel. Er zitten grotere wielen op.
0: Mm-hmm.
1: En er zit een elektrische aankliksysteem aan, zeg maar. Zo'n soort van, ik zeg altijd een fatbike voorwiel.
0: Ja.
1: Dat zit er dan aan. Dan kom je wel een heel eind. Maar als het echt te dik wordt, kom je er niet meer door.
0: Mm-hmm.
1: Dan blijf binnen.
0: Jij vond wel van, er zijn nog veel meer mensen die ook allemaal dikke ellende hebben in hun leven.
1: Klopt.
0: En op een sportieve manier wil je daar wat mee gaan doen.
1: Ja.
0: Vertel.
1: Nou ja, ik ben al jaren bezig eigenlijk voor Stichting Kika.
0: Mm-hmm.
1: Een kinderkankerfonds. Doe ik gewoon geld ophalen door mijn sportieve oog te dragen.
0: Mm-hmm.
1: Om daar geld mee binnen te halen voor de kinderen die het daar hard nodig hebben.
0: Ja, ja. En dat is ook waarom je hier nu bent eigenlijk oorspronkelijk.
1: Ja.
0: Je wil weer geld gaan ophalen. Klopt. Wat ga je doen?
1: Ik ga de marathon van Shanghai doen. En dan moet ik gewoon geld ophalen voor Kika. Dus voor de kinderen, voor het kinderkankerfonds.
0: Ja, klinkt heel makkelijk. Maar is dat om te beginnen ook 42 kilometer in een beetje?
1: Ja,
0: dus
1: de afstand blijft hetzelfde.
0: De afstand verandert helemaal niks in.
1: Nee.
0: Ja, je rolt je er wel doorheen. Dat is dan het voordeel. Wat voor doelen heb jij?
1: Ja, het liefst ook gewoon veel geld ophalen voor die kinderen. Dat die een mooi leven kunnen hebben. Dat is eigenlijk het belangrijkste.
0: Maar je hebt geen streefbedrag voor jezelf.
1: Nou ja, er is een minimaal bedrag wat ik op moet halen. Dat is 10.000 euro.
0: Oh,
1: dat is minimaal wat je moet ophalen. Dan wordt jouw... Er zit ook een stukje van je reis in.
0: Mm-hmm.
1: Maar ook een heel groot deel gaat... Ja, het grootste deel gaat eigenlijk naar Kika toe. Maar dat is eigenlijk een minimaal bedrag wat je op moet halen voordat je mee mag.
0: Ja. Wanneer gaat het gebeuren?
1: Dat is 7 december 2027. Dus ik heb toch gelukkig nog wel heel even.
0: We kunnen potten met je. Dat scheelt gelukkig.
1: Dat scheelt dan wel heel even, ja.
0: Ja, ja. Je bent al wel getraind?
1: Ik hou mezelf...
0: Want je bent
1: ook
0: veel bezig, maar ook voor een marathon.
1: Ja, ja. Bezig tussen je oren.
0: Ja, dat zeggen ze, maar je moet het toch steeds voor eventjes doen.
1: Nee, ja, dat is ook wel waar. Het is natuurlijk, het blijft zwaar.
0: Mm-hmm.
1: Maar als het tussen je oren goed zit, dan kom je er wel.
0: Ja. Nou is geld ophalen natuurlijk leuk, want je gaat dan naar die marathon toe en daar staat wat soort van tegenover. Maar je zal vast wel acties eromheen doen.
1: Ja, ja, ik wil heel erg graag eigenlijk scholen zien te benaderen in Ridderkerk. Zodat we daar met de kinderen... Sowieso, met de kinderen is dat natuurlijk al mooi... en dan een sponsorloop kunnen doen. Dat lijkt mij wel... En dat de kinderen ook geld ophalen. Daarvoor.
0: Ja.
1: Dat lijkt me wel heel mooi om te doen.
0: Nou, dat is zeker fantastisch. En alleen in Ridderkerk? Ja, je hebt de luisterpubliek, dat is buiten Ridderkerk ook. Dus pak je kans.
1: Nou ja, het hoeft ook niet. Het kan natuurlijk overal.
0: Ja.
1: Je kan ook overal aan toe komen. Dus dat is alleen maar mooi. En voor de kinderen is natuurlijk goed. Sporten. En dan krijgen ze ook een beetje kijken... wat is nou kinderkanker? Is het nou voor hun anders?
0: Ja. Dat heb je al vaker gedaan, denk ik.
1: Eigenlijk heel veel sponsorloop heb ik nog nooit gedaan, eigenlijk.
0: Oh.
1: Nee, ik heb echt alleen maar altijd bij bedrijven langs. Bijvoorbeeld bij Intratuin gestaan of bij... Ja.
0: Mm-hmm.
1: Dat soort dingen wel, maar niet scholen heb ik nog gedaan.
0: Nee, dus dat is een nieuw verhaal. Hoe ga je dat insteken? Want je moet van tevoren toch een beetje vertellen... waarom die kinderen moeten gaan rennen.
1: Ja, we hebben daar eigenlijk... Kika heeft daar zeg maar zelf een eigen heel draaiboekje voor.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat kan je dan aanbieden aan een school... En dan komt ook Kika gewoon langs en dan komen ze jou een voorlichting geven. Oké, dat doe ik de groepen aangeven, welke groepen doen er mee.
0: Mm-hmm.
1: En dan gaan ze gewoon uitleggen, wat is Kika, waarom doen we dit? Dus dat is een heel pakketje wat heel mooi is eigenlijk, zeg maar.
0: Ja. Heb je al ergens een paar contacten die jou interesse beginnen te krijgen?
1: Eigenlijk helemaal niet.
0: Dat kan toch niet?
1: Nee, ja, ik weet ook niet. Ik heb wel Facet benaderd en die helpen mij daar ook mee. Want die willen de scholen heel erg proberen erbij te betrekken. Want ik doe voor hun elk jaar School on Wheels.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk het kinderen laten zien wat een rolstoel is. Wat je allemaal kan in een rolstoel. Welke sporten er zijn. Dat doe ik altijd voor Facet in de fakkel vaak. Ja, dat is wel... En die helpen mij nu een beetje mee.
0: Ja, en dan hopen dat ze... Nou ja, goed, je hebt nog meer dan een jaar natuurlijk. Dus dat moet haast gaan lukken ergens.
1: Ja.
0: Ja, wat ga je nog meer doen?
1: Ja, de Vierdaagse van Nijmegen sowieso.
0: Uh-huh.
1: Ja, en daarna, weet ik nog niet. Er zullen dus weer meerdere marathons komen die ik wil doen. Rotterdam sowieso, die wil ik elk jaar wel doen. Want ik wil eigenlijk liefst Rotterdam Marathon Master worden. Dan moet je hem 10 keer doen.
0: Oh.
1: Ik heb het nu 3 keer gedaan.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik weet niet of ik mee mag blijven doen. Want soms vinden ze een rolstoel niet heel erg leuk.
0: Nee. Het is soms wat lastig op bepaalde stukken parcours tussen de lopers in. Maar ik denk, daar kom je toch samen uit. Die lopers die zijn doorgaans ook allemaal meegaand daarin.
1: Ja, daarom. En dat is vaak... De organisatie maakt er vaak meer een probleem van dan de mensen zelf.
0: Ja, maar dat zit hem om in die veiligheid en alle gezeuren.
1: Ja, dat zeggen ze. Ja, je kan niet makkelijk weg. Ja. Net zo snel als iedereen anders. Dus, maar ja, dat... Ja.
0: Ja, je overtuigt ze wel. Dat ben ik niet bang voor. Ik
1: ga er gewoon naartoe en dan sturen ze toch niet weg.
0: Doe jij iets ook nog met websites of social media waarop mensen wat van jou kunnen teruglezen en jouw acties kunnen vinden?
1: Ja, ik heb sowieso eigenlijk de pagina van Kika staat mijn hele stukje in. Mm-hmm. Waarom en waarom ik het doe. En verder is er eigenlijk op een Facebookpagina. Daar is eigenlijk de enige waar het staat.
0: Ja.
1: Verder heb ik daar niet. Ja, als je mijn naam in tikt bij Google, dan kom je al heel veel tegen van mij. Maar nee, dat is eigenlijk de enige plek waar
0: misschien
1: ik...
0: Misschien wel iets om je op te gaan verkopen, om dan te gaan doen nog.
1: Ik ben niet zo in met computers.
0: Er zijn mensen in je omgeving vast.
1: Ja, dat is wel waar. Dat
0: heb ik, daar zit ik niet over in. Ja, misschien wel handig. Een beetje reclame erbij.
1: Ja. Ik wil jullie ook niet zo heel veel vragen altijd. Dat vind ik altijd zo'n... ben ik niet zo heel erg van.
0: Nee, dat heb je toch ook...
1: Dat is ook geen hulpvragen. Bijvoorbeeld, dat doe ik ook niet zo snel.
0: Nee, behalve in het begin toen het even niet zo goed ging, denk ik.
1: Liever niet.
0: Nee, echt niet?
1: Nee, als het echt niet gaat, dan roep ik wel. Maar ik zal niet zo snel roepen.
0: Ben je nou een stijfkop of ben je echt een echte doorzetting?
1: Nee, ik ben eigenwijs, denk ik.
0: Ja. Heerlijk om te horen. Ik hou daarvan. Ja, ga daarmee door. Sowieso.
1: Ga goed.
0: We moeten zoeken bij Kika.
1: Ja, en dan eigenlijk mijn naam. Dan kom
0: bij Ronald van Dort.
1: Ja.
0: Met alleen een T op het eind.
1: Ja.
0: En daar staat hier van stuk voor je verhaal. Daar staan ook vast sponsormogelijkheden bij.
1: Ja, klopt.
0: Dus dat kunnen we nu al beginnen. We hoeven niet te wachten tot 2027.
1: Nee, hoe eerder, hoe beter.
0: Ja,
1: dus de meer zekerheid heb ik.
0: En hoe meer, hoe beter.
1: Dat sowieso.
0: Ja.
1: Want hoe meer onderzoeken er gedaan kunnen worden voor het kinderkankerfonds, is alleen maar voor iedereen beter.
0: Zeker. Wat ga je op privégebied nog voor plannen ontwikkelen? Gewoon doorgaan?
1: Ja, dat ja. Elke dag is er eentje, dus mm-hmm. Daar moet je gewoon van genieten.
0: Ja.
1: En dan kijk ik niet zoveel meer naar voren.
0: Oké, ik ben onder de indruk. Maar we gaan daar nog eens een keertje verder over praten, denk ik. Want voordat die actie is, die en heel die marathon, hebben we elkaar nog zeker een keer bij de radio gesproken. Zal het nieuwe studiogebouw zomaar kunnen zijn, denk ik. Kunnen we gaan testen hoe rolstoelproof dat het gebouw nou echt is. Want het moet een heel vriendelijk gebouw zijn. Nou, we gaan het merken. En als het niet zo is, aan de bel trekken.
1: Komt goed.
0: Geweldig. Geweldig om je hier even gehad te hebben.
1: Ja, dankjewel.
0: Ga door met die acties en doe je best.
1: Dat doe ik sowieso.
0: Zeker weten. Het is bijna zomervakantie, maar wat we hebben Nijmegen dan. Ja. Wat ga je daarna doen?
1: Daarna heb ik eigenlijk nog niks staan.
0: Dat kan niet.
1: Nee, dat klopt.
0: Dus er moet wat gaan komen.
1: Ja.
0: We gaan je wel ideeën aandoen.
1: Ik wil wel heel graag een Ironman doen.
0: Goedemorgen. Daar gaan we het nu niet over hebben, want daar kunnen we heel lang over praten. Want dat is pas echt heavy. Ja. Ik zie het je nog doen ook, hè?
1: Ik ga hem ook wel doen.
0: Geweldig. Dan kom je het zeker vertellen.
1: Dat ga ik lekker doen.
0: Hey, bedankt voor je komst.
1: Graag gedaan.
0: Doe je best. En voor nu een prettig weekend. Yes, wij gaan ze opmaken voor het nieuws en het weer. En daarna hebben we nog een uur met prettig weekend op de radio. En hopelijk treffen we elkaar dan ook nog. Voor de rest van de middag is er ook nog grenzeloos weekend. Het is gewoon echt een super weekend. En dat allemaal bij jezelf op de radio lokaal te beluisteren. Pak een kopje koffie of thee, doe er een koekje bij. We trakteren vandaag. En dan zijn we straks weer terug met het tweede deel van Prettig Weekend.

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanval op Russische energieinfrastructuur opgevoerd. In de Duitse stad Erfurt is het lokale partijkantoor van de radicaal-rechtse AfD aangevallen met vuurwerk en verfbommen. In de stad is vandaag een partijcongres. Duitse media schrijven dat demonstranten ook wegen hebben geblokkeerd. De politie probeert de betogers tegen te houden en de blokkades weg te halen. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe de brand is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. De politie doet onderzoek. Omliggende woningen werden ontruimd. De bewoners zijn opgevangen door de gemeente. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat melden, moet het de dwangsom van 5000 euro betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Het weer. In het midden en zuiden veel zon. In het noorden is er wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden vandaag. Morgen is er een mix van zon en wolken en een lokale bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Dit weekend zijn er wegwerkzaamheden op de A20 en daarom rijdt het nu langzaam op de A16 Breda en Rotterdam vanwege de omrijders. Voor knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten over 6 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
4: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
5: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
4: Een wat?
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Auto Taalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel. Aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
8: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
10: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
11: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Dit is Prettig Weekend. Het streekinformatieprogramma van Atos Radio en Radio Ridderkerk.

0: heb het al eerder gezegd. De zomervakantie komt er weer bijna aan. En daar kunnen we best wel even een beetje over gaan praten. Wat we allemaal kunnen gaan doen. Overigens, welkom in het tweede uur. Want we gaan gewoon verder met prettig weekend. Dat houden we vol tot 12 uur bij Atos Radio en Radio Ridderkerk. En we gaan ons voorbereiden op de activiteiten in de zomer. Het is nog maar een paar nachtjes slapen. Dat is zomervakantie. En er moet wel wat gedaan gaan worden. In dit geval gaan we dan praten over activiteiten voor kinderen, tieners en jongeren in Ridderkerk. En degene die daar alles van weet is Brennon Tolenaars. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Aad.
0: Nou, fijn dat je erover wilt vertellen. Want er gaan natuurlijk weer van alles aan mooie activiteiten zoals ieder jaar gedaan worden. Jullie houden het wel vol, moet ik zeggen.
1: Ja, dit is de 26e keer. Vorig jaar hadden we een jubileum en nu gaan we vrolijk verder.
0: Ja, ik ben verleden jaar vergeten om taart te komen halen. Heb je dit jaar ook taart?
1: Niet bij, maar als de volgende keer komt, zal ik iets meenemen.
0: Dat bedoel ik niet. Jullie gaan een hele zomervakantie van alles en nog wat aan activiteiten bieden voor de jonge mens.
1: Ja, nou, niet de hele zomervakantie. Wij doen de eerste 4 weken bieden wij activiteit aan. Mm-hmm. Omdat we natuurlijk ook in de 5e week 3x2 hebben en in de 6e week jeugdland. Mm-hmm. Die vooral niet in de weg zitten en andersom ook niet, denk ik. Dus wij organiseren de eerste 4 weken van de zomervakantie onze activiteiten, ja.
0: Juist. Moeten onderscheid maken, inderdaad. Het zijn verschillende partijen. Die houden heel de zomervakantie wel bezet. Maar ik denk, jullie doen het lief samen, volgens mij.
1: Nou, hier en daar worden op sommige vlakken zeker samengewerkt. Maar deze activiteiten doen we dat in ieder geval niet. Mm-hmm. Maar ik denk dat het vooral heel bijzonder is dat er gewoon 6 weken iets te doen is voor de Ridderkerkse jeugd. Als ik dat wel eens hoor in andere gemeenten, is dat wel echt een voorrecht, denk ik.
0: Ja, nou, dat denk ik ook. Zeker voor de jeugd zelf.
1: Precies.
0: Dat het een voorrecht is.
1: Ja.
0: En het is een periode waarin we leven vandaag de dag, dat veel mensen niet de mogelijkheid hebben om gekke dingen te gaan doen, naar het pretpark te gaan, een paar weken naar Ibiza of ik noem eens wat. Yep. Dus thuisblijven hoeft niet erg te zijn.
1: Nee, zeker niet. En daar is het allemaal ook om begonnen. Om kinderen die niet op vakantie gaan, om die een zinvolle vrije tijdsbesteding aan te bieden in de vakantie. Dat zij ook leuke dingen kunnen doen. Voor, je hebt activiteiten misschien al bekeken. De meeste activiteiten kosten geen geld of zijn tegen een redelijk schappelijke bijdrage. En die kunnen in principe dan de hele vakantie bezig zijn.
0: Ja, kun je eens wat noemen?
1: Het is heel divers. Hè? Het is we hebben sportieve activiteiten, culturele activiteiten, recreatieve activiteiten, gewoon, hè, die voor de fun. Mm-hmm. Om er een paar uit te noemen. Wat ik zelf een bijzondere activiteit altijd vind, is beweegkriebels.
0: Wat hè?
1: Beweegkriebels.
0: Wat doe je dan?
1: Dat is een activiteit voor peuters en kleuters. Mm-hmm. Waarbij ook de ouders uiteraard meekomen. En wij zullen dan in dit geval Sporthal Drievliet bouwen helemaal vol met een beweegparcours. De kinderen kunnen klimmen, klauteren, springkussens, noem maar op. Ja, en het wordt altijd heel goed bezocht. En dat is altijd gewoon een gezellige ochtend van 10 tot 1. En we bieden dat deze vakantie 2 keer aan. En dit keer hebben we ook een speciale gast. De eerste keer is dat Bing, bij de kinderen heel erg bekend van televisie. Uh-huh. En de tweede keer zal dat een character zijn van Paw Patrol. Dus ik denk twee blikvangers. En beide activiteiten zullen wel weer druk bezocht worden. Ja.
0: Kan zitten zomaar in. Zijn dit activiteiten die je ook van tevoren moet reserveren dan?
1: Ja, het geldt eigenlijk voor alle activiteiten. Ah. Dus het zijn er heel veel. Maar wij vinden het is eigenlijk verplicht om eventjes via onze website een account aan te maken. En daarmee de kinderen inschrijven voor de activiteiten. Weten wij ook wat we kunnen verwachten. Hoeveel materialen we moeten inkopen. Hoeveel medewerkers aanwezig moeten zijn. Dus we vinden dat wel, het is eigenlijk gewoon verplicht. Ja,
0: ja, ja. En dan is dan ook een plekje gereserveerd. Dan weet je gewoon als je met je kind binnenstapt, dat je niet wordt weggestuurd.
1: Nee, precies. Dat doen we liever niet. Ook dat, hè, om teleurstelling te voorkomen. Dat je zomaar ergens komt en we zitten vol. Ja. Dan is kind teleurgesteld en ouders boos.
0: Ouders boos. Die zitten met het kind opgeschreven.
1: Ja, ja. Ja. Nee, het liefst gewoon van tevoren aanmelden. En dan de mensen krijgen dan bevestiging als ze mee kunnen doen. Mm-hmm. En dan is het allemaal, kunnen ze zo binnenlopen.
0: Dus, ja, ja. Wat heb je nog meer voor hoogtepunten? Want het is echt van alles verschillend, hè?
1: Ja, daarom is het ook lastig kiezen. Dus ik ga er gewoon een paar hebben. We werken veel samen met Ridderkerkse partijen. Bijvoorbeeld met het zwembad hebben we een aantal activiteiten. Met de sportverenigingen. We werken ook samen met het To Be Cultuurcentrum. Dus we proberen zeg maar echt binnen Ridderkerk ook gewoon samenwerking te zoeken.
0: Nou, laten we het dan even anders doen deze keer. Want over het algemeen zijn zaken of bekend of je kan ze wat terugvinden. Mm-hmm. Maar zijn er activiteiten die of nieuw zijn of nog niet zo bekend dat je zegt van die moeten we eens extra benadrukken van mensen, dat is er ook.
1: Nou, we hebben dit jaar is dan we kijken elk jaar van wat is wat werkt wel, wat werkt niet. En dan sommige activiteiten zullen we mee stoppen. En we hebben dit jaar als nieuwe activiteit een skelter race. Mm-hmm. Dat gaat plaatsvinden om het om en nabij het terrein van de loods. Waarbij kinderen echt op een nagebaakt circuit met een skelter kunnen racen.
0: Gaaf.
1: Ja, ik denk dat dat wel een gave nieuwe activiteit is.
0: Ja, fiets je helemaal mee?
1: Ja, daar wordt allemaal voor gezorgd.
0: Er wordt voor gezorgd. Ja. Oké, okay, nou, dat is wel fijn. Dat zeker. Veilig op die skelter als er gek kan rondracen. Ja. Is dat een bepaalde leeftijdscategorie waar je dat voor doet?
1: Ja, dat alle activiteiten hebben een bepaalde leeftijdscategorie. En voor deze is dat 8 tot 12 jaar.
0: Oké, okay, duidelijk. Nog iets waar je van zegt van, nou joh, dit is echt wel zo bijzonder. Je moet je bij zijn en gauw reserveren.
1: Ik ga heel eventjes spieken. Wij hebben op, dat is dan weer voor een iets oudere leeftijd, meer voor de jongeren. Op vrijdag 7 augustus is er een avond in de oude loods nog. Mm-hmm. Ik denk dat het de laatste keer zo ongeveer
0: die
1: is.
0: Je kan zitten wel weer, hè?
1: Dat is een barbecueavond waarbij kinderen ook kunnen spelen met retro arcade games. Dus dat is zeg maar die oude speelkasten, zoals Pac-Man en Street Fighter en ja, noem maar op. En
0: dan kunnen ze een knuppel. Ja,
1: dan kunnen ze lekker wat bij eten. Mm-hmm. Dat is dan ook in de avond van 7 tot 10 voor leeftijd 10 tot 14 jaar. Ik denk dat dat ook wel leuk is.
0: Zeker, zeker. En zo is er natuurlijk toch veel meer. We kunnen ze niet allemaal opnoemen, maar dit is een enorm divers aanbod. Als ik zo even over die website heen scroll, als je dit allemaal zou moeten gaan uitleggen, dan zit je vanmiddag om 5 uur nog te vertellen.
1: Ja, dat denk ik
0: jullie
1: ook,
0: doen echt verschrikkelijk veel aan activiteiten.
1: Ja, ik heb ze zelf op de website gezet. En volgens mij waren het er meer dan 100.
0: We kijken.
1: In 4 weken tijd. Het is ook niet dat is nu ook niet voor niks dat we doen. Het is ook gewoon nodig. Als ik even vorig jaar, als ik daaraan terugdenk, waren er meer dan 2.500 kinderen die hebben deelgenomen. Ja, dus ja, we doen het niet voor niks, zeg maar.
0: Nee, duidelijk. Opgeven, informatie, nalezen, weet ik voor alles. Dat staat allemaal bij jullie op de website, hè?
1: Ja, in principe hebben alle kinderen via school een mooie folder gekregen. Mm-hmm. Daar staat in principe alles in wat wij net hebben gesproken en nog meer. En als ze willen inschrijven, kunnen ze terecht op onze website www.facetridderkerk.nl. En daar staat alles uitgelegd. Wat ik net al zei, mensen moeten wel even een account maken. Mm-hmm. Maar daarna is het heel gemakkelijk om gewoon de activiteiten aan te klikken waaraan je wilt deelnemen. En that's it.
0: Zo makkelijk is het.
1: Het is heel makkelijk.
0: En dan heb je weer een geweldige zomervakantie. Ja. Mooi om dat allemaal te doen. Eens eventjes kijken hoor. Wel leuk dat je het over de loods had. Volgend jaar is het ook wel grappig. Dat gaat allemaal in de nieuwbouw. Alles gaat naar het Komgebouw.
1: Ja, ja, daar zijn daar druk al. Ik dan zelf niet, maar collega's zijn heel druk al aan het verbouwen, aan het verhuizen. En dit is de laatste vakantie dat wij ook onze activiteit vanuit de oude pand organiseren.
0: Oh.
1: Dus vanaf de herfstvakantie bij de Kastanje-event zullen we het nieuwe pand gebruiken. En ik ben er van de week voor het eerst geweest. Het is heel erg mooi.
0: Dus even andere koek opeens.
1: Ja,
0: dan
1: dan zijn we buren volgens mij, toch?
0: Dan zijn we gewoon buren. We zitten gewoon tegen elkaar aan. Dus als je op de vloer bonkt, dan horen we dat gewoon.
1: Ja.
0: Heerlijk om dat te doen. Nou, dan kan je nog vaker op visite komen en over je activiteiten vertellen.
1: Ja, precies. Nou, dat is leuk.
0: Gaan we regelen voor je. We gaan een hotline maken. Brennan Teulenaars, geweldig dat je er wederom was om te vertellen.
1: Graag
0: en hopelijk dat we weer een geweldige zomer tegemoet mogen gaan zien. Dat geldt trouwens ook voor jou.
1: Dankjewel, ook voor jou.
0: Maar het is nog niet zover, nog een paar nachtjes slapen. Dus wens ik je eerst een prettig weekend.

0: Ik ben helemaal niet bang. Roodkapje is gewoon eigenlijk best wel heel grappig. Eventjes kijken naar de andere kant van de ruit. Want volgens mij gaan we praten over de Ruitersportvereniging. Maar onze technicus die zit echt een beetje te zwaaien naar mij nu. Van zus of zo zit dat. In principe gaan we hebben over sport met paarden. De Ruitersportvereniging De Hoge Devel die viert namelijk haar 60-jarig bestaan. Dat is in september. En daar gaan we dan over praten met Jolanda Huygen. Want dit moet wel gevierd gaan worden. Bij een bijzondere vereniging met heel veel vrijwilligers. Zo is het toch? Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, zo is het.
0: En niet anders?
1: Precies. Alleen daar ligt nog wel een beetje een hekelpunt. Want vrijwilligers worden steeds schaarser.
0: Ja, is het nog vol te houden? Want er moet wel wat aangepakt worden natuurlijk bij jullie.
1: Ja, vol te houden. Ja, we gaan er met z'n allen voor. Dus ons hoofd erbij neerleggen, dat gaat niet. We hebben allemaal eenzelfde passie. En we willen allemaal graag dat de vereniging blijft bestaan. En waar er één stopt, is moeilijk om weer nieuwe mensen voor te vinden. Ja. Maar uiteindelijk lukt het ons tot op heden nog altijd.
0: En dat is mooi om te horen. Nou, die passie en de vereniging, die zijn er al 60 jaar. En dat moet gevierd gaan worden, hè?
1: Ja, ja.
0: Wat ga je doen?
1: Hele periode en we zijn natuurlijk van een kleine boerderij naar inmiddels een heel groot pand aan de Munnikensteeg. Daar zijn we uiteindelijk terechtgekomen. Mm-hmm. Dus door die 60 jaren heen hebben we van alles meegemaakt. In de positieve en soms in de negatieve zin.
0: Ja, het is ook altijd bij jullie dat als het druk is op de Munnikensteeg met allemaal auto's met van die grote aanhangers, dan is het allemaal voor jullie.
1: Ja.
0: Er gebeurt wel wis.
1: Ja, zeker. Wij hebben jaarlijks zeg maar de Munneke Devel Cup.
0: Ja.
1: En dan wordt heel de regio een soort uitgenodigd om bij ons wedstrijd te komen rijden. Dan worden ook alle paarden- en ponylessen even stopgezet. Ja. En dan staat dat hele weekend in het teken van de Munneke Devel Cup. En dan zijn er volop dressuurwedstrijden. En die worden heel druk bezocht.
0: Ja, dat is wel bekend. Dan kan je over de paarden lopen, gezegd. Dat is ook net de bedoeling natuurlijk dat het druk is. Wordt dat dit jaar gekoppeld met iets nog voor het 60-jarig bestaan? Of is het al dan druk genoeg?
1: Nou, we hopen dat natuurlijk te kunnen koppelen. Uh-huh. En daar gaan volgende week de eerste besprekingen over. Van hoe gaan we het nou op een desdanige manier vieren? Dat het en weinig geld kost. En dat we toch laten zien, jongens, we zijn er nog steeds. En we doen het nog steeds hartstikke goed. En we zijn natuurlijk een begrip in de omgeving. Dus we willen daar wel nog even extra de nadruk op leggen.
0: Ja, hoe ga je dat doen voor mensen buiten de paardensportwereld? Of is dat wat minder interessant?
1: Weet je wat het is? De mensen buiten de paardensportwereld proberen we natuurlijk er een klein beetje bij te betrekken. En dat doen we eigenlijk al jaarlijks door Koningsdag te vieren. Waar wij vroeger vooral een begrip waren. Koningsdag moet je op de Hoge Devel zijn, want er zijn zoveel leuke activiteiten. Waardoor je dus mensen hier op het terrein kreeg. En dat hebben we dit jaar weer na een coronatijd. Evenementen waar het minder werd en meer evenementen in Zwijndrecht hebben we het afgelopen jaar, afgelopen april hebben we het weer groots aangepakt. En het was een hartstikke leuke dag en iedereen kwam. Dus op deze manier betrekken we sowieso altijd jaarlijks mensen vanuit de buurt. Je krijgt dan ook mensen terrein op die zeggen, goh, ik rij hier iedere dag langs. Ik heb nooit geweten dat het zo groot is en wat leuk. En ja, dus we proberen voor ieder wat wils te gaan organiseren, ook voor het 60-jarig bestaan.
0: Zeker wel. Dat gaat in september dan gevierd worden. Krijgt iedereen dan die wat meer wil weten een rondleiding van je?
1: Uiteraard, maar dat kan ook gewoon dagelijks, zeg maar. Er zijn dagelijks mensen die aankomen en gelukkig aankomen. Want kijk, je ziet natuurlijk heel veel op social media. En dat is natuurlijk al een groot voordeel, want daar heb je een groot bereik mee. Maar er zijn ook mensen die spontaan het terrein opkomen. En dan vragen ze aan mij van, joh, leg eens uit. Nou, dan doe ik graag een rondje met ze over het terrein, omdat ik ook gewoon trots ben.
0: Ja. Dat is ook wat ik over jullie lees, hè? Dat jullie een unieke vereniging zijn en er altijd zijn. Want jullie zijn eigenlijk een beetje een combi en een manege en een pensioenbedrijf.
1: Ja, ja. En dat is eigenlijk al vanaf dag 1 geweest.
0: Uh-huh.
1: En ooit hebben we nog wel eens verzonnen, moeten we niet overgaan naar alleen een manegebedrijf. Ook omdat er een aantal maneges hier in de omgeving stopten. Maar eigenlijk is dit voor ons de unieke combinatie. Wat het gewoon leuk maakt. Dus dan ben je echt voor elk wat wils bezig.
0: We gaan even kijken wat er gaat gebeuren in september. Want dan is de viering. Daar is denk ik al een datum voor bekend.
1: Nou, hoe we het in gaan vullen is nog niet helemaal bekend. Dus we hebben ook niet zo van, we gaan misschien in plaats van één dag prikken met één avond eraan vast, misschien wel een hele week. Zodat je heel de week iets speciaals hebt.
0: Mm-hmm.
1: Maar die plannen die zijn nog niet uitgeventileerd. Dus daar gaan we vanaf volgende week hard mee aan de slag.
0: Ja, want er moet wel wat gaan gebeuren, vanzelfsprekend.
1: Ja.
0: En de boel moet ook blijven bestaan. Hè? Dus de mensen die wil je graag enthousiasmeren van kom nog eens even buurten. Want we zijn een leuke club en we willen er graag nog 60 jaar bij.
1: Precies. En vaak is het ook nog met zo'n 60-jarig bestaan, is het een soort van reunie. Mensen die ons van vroeger kenden, die vroeger pony gereden hebben, die gestopt zijn of ook nog eens paard hebben gereden, die inmiddels kleine kinderen hebben. En vrijwilligers die ooit gestopt zijn, die zien hier dan weer de oude bekenden, de oude garde van vroeger. En soms komen daar weer nieuwe dimensies uit voor, goh, vrijwilligerswerk. Ja, ik ben inmiddels gepensioneerd. Nou, kom gezellig eens een dagje werken. Op zaterdag bijvoorbeeld. Kom lekker klussen. Het is niet helemaal vrijblijvend. Maar we hebben die mensen hard nodig. En met zulke soort evenementen krijg je toch allemaal wel weer een saamhorigheidsgevoel. Waardoor iedereen weer net een stapje harder gaat lopen.
0: En zo blijven we dan een mooie vereniging. Hoe komen de mensen bij jullie? Hebben jullie nog ergens Facebook of een website of iets?
1: We hebben een website. We hebben Facebook. We staan op Instagram. En dat is eigenlijk al best veel. En wij posten ook veel, dus mensen weten ons altijd wel te vinden.
0: Ja.
1: En daarbij heb je natuurlijk mond-op-mond reclame op scholen. Dat kinderen zeggen, ja, maar ik zit op de manege, Hoge Devel. En zo gaat dat, zo rolt dat vaak uit.
0: En zo komt van het een in het ander. En zo heb je een mooie, levendige club. En zo moet dat blijven, Jolanda.
1: Ja, precies. Daar gaan we met z'n allen voor.
0: Zeker. Mooi om te horen. Nou, dus de Hoge Devel, de ruitersportvereniging die dan in september officieel 60 jaar bestaat. En dat gaat vast gevierd worden. En intussen gaat alles gewoon verder zoals het is. Zoek het eens op of kom eens langs, want ik begrijp dat je iedere dag terecht kan.
1: Precies.
0: Gaan we
1: regelen.
0: Iedereen
1: is van harte welkom om een stap over de drempel te zetten. We zijn al laagdrempelig, dus kom gerust binnen en maak een praatje. En dan krijg je vanzelf een rondleiding of er wordt wat meer verteld. En dan kan je de sfeer komen proeven.
0: En dat gaat ook zeker gebeuren. Het wordt lekker druk bij jullie de komende tijd, dat weet ik nu al. Ik ga jullie daar...
1: Heel zin in.
0: Ik wens jullie er heel veel sterkte en plezier bij. En voor nu een bijzonder prettig weekend. Dankjewel, Jolanda Huigen. Tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer. Hartelijk bedankt.
0: Joe.
2: Je luistert naar Prettig Weekend. Op Radio Ridderkerk en Atos Radio.

0: We konden maar van een Love and Spoonful, maar deze versie van Joe Cocker was ook niet verkeerd. En het is natuurlijk hartstikke zomers en dat betekent dat dat gevierd mag worden. Summer in the City. De zomer brengt nog meer met zich mee, bijvoorbeeld vlinders. En we kunnen weer gaan tellen, komend weekend, niet dit weekend dus, maar het weekendje erop, dan is het weer de jaarlijkse tuinvlindertelling. En als je een tuin hebt of een balkon of desnoods ergens het park op een bankje gaan zitten, dan kan je mee een kwartiertje tellen en dan heb je al een bijdrage geleverd. We gaan erover praten met Lieveke Krombach, want die weet alles en nog veel meer van vlinders en van tuinen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, het is weer zover, hè? We gaan volgend weekend gaan we weer tellen.
1: Ja.
0: Is er nog wat te tellen? Want het gaat wel wat slechter met de vlinder, heb ik het idee.
1: Ja, dat klopt. De afgelopen jaren en eigenlijk decennia al gaat het heel slecht met vlinders. Ze zijn er steeds minder. En dat heeft allerlei verschillende oorzaken. En onder andere bijvoorbeeld klimaatverandering, maar ook dat er minder geschikt leefgebied is voor vlinders. Zowel in het buitengebied als ook in onze steden en tuinen. Maar toch zien we nog best wel wat vlinders vliegen. En het is ook maar net wat je gewend bent. Als je vroeger niet naar vlinders keek en nu wel, dan zie je toch wel wat. En het leuke is dat er komen nu net weer, eigenlijk in deze periode, begin juli, komen er steeds weer meer vlinders. Dat komt omdat in het voorjaar zijn er vlinders geweest die hun eitjes hebben gelegd. En die eitjes en die rupsen die groeien en die komen nu uit. Dus het zijn zogezegd hele verse vlinders. En dat begint nu weer. Dus we hopen dat we volgende week bij de tuinvlindertelling een hoop vlinders kunnen tellen.
0: Het schijnt wel goed weer te worden en dat zou zomaar eens kunnen helpen.
1: Ja, dat zeker. Ja, daar houden ze wel van.
0: En wij kunnen gewoon gaan tellen. Dan gaan we gewoon rustig in de schaduw zitten en kijken. Wat is nou de beste manier om vlinders te gaan tellen? Want je moet je ze ook niet wegjagen.
1: Ja, eigenlijk gewoon rustig stilzitten. Vlinders zijn iets minder schrikachtig, zeg maar, dan bijvoorbeeld vogels. Maar ze zien zeker wel beweging. Dus als je een vlinder ziet en je weet niet welke het is, kun je er best wel rustig naartoe lopen. Maar het kan zijn dat die op zich wel wegvliegt. Maar ja, gewoon rustig ergens gaan zitten in je tuin of een beetje rondlopen. En ze zullen vooral afkomen op planten die bloeien, waar nectar in zit wat ze kunnen drinken. Dus veel mensen die kennen natuurlijk de vlinderstruik. Daar komen veel vlinders op af. Maar er zijn een hoop andere tuinplanten met bloemen waar ze ook op afkomen.
0: Duidelijk. Dus dat is alvast handig om niet tussen de stenen te gaan zitten, maar tussen het groen in. Daar tel je wat meer. En je hoeft ze niet aan te raken of ernaar te wijzen of wat dan ook. Gewoon als je iets ziet vliegen, is die geteld.
1: Ja, precies. En je kunt kijken welke soort het is. En we hebben ook bijvoorbeeld een herkenningskaart om te kijken welke soorten het meest in tuinen voorkomen. Dat zijn is maar een handvol. Dus dat is op zich best wel makkelijk te leren welke dat zijn om ze te herkennen. Dat vind je ook op tuintelling.nl. En ze zijn op zich goed te onderscheiden van elkaar. En mocht je het nou niet weten, dan kun je ook een foto maken. En er zijn hele mooie apps tegenwoordig die dan jou kunnen helpen met identificeren welke soort het is.
0: Mm-hmm.
1: Bijvoorbeeld Ops Identify. En dan kun je erachter halen welke soort het is. En dat kun je dan dus tellen voor de tuintelling.
0: Ja, maar het is wel handig om je even een beetje voor te bereiden. En op de website staat dat dan weet je in ieder geval het verschil tussen een Atalanta en een koolwitje.
1: Precies.
0: Dat helpt wel.
1: Dat helpt wel, ja. En wat ik al zei, het zijn niet heel veel verschillende soorten die in de tuin komen. Dus het moet denk ik voor de meeste mensen wel te doen zijn.
0: Ja. En stel nou eens dat iemand nou opeens dan wel een ander soort van vlinder ziet langskomen die dan niet in dat lijstje voorkwamen. Hoe gaan ze daarmee om?
1: Ja, goede vraag. Dan is het een soort die niet zo heel vaak in tuinen voorkomt. Dus daarom staat hij nog niet in het lijstje. Maar alsnog wel leuk om te melden. Dat kan op verschillende manieren. Op waarneming.nl. Kun je het invoeren of stuur bijvoorbeeld even een mailtje aan tuintelling.nl, daar staat een mailadres, welke vlinder je hebt gezien en waar het was en hoe laat, dan hebben we een beetje een idee.
0: We kunnen een foto proberen te maken, maar als je een beetje een foto wil maken van een vlinder, dan heeft hij of zijn vleugels dicht of hij vliegt net weg. Het is wel moeilijk om een fotootje door te sturen dan, hè?
1: Ja, is het uitdaging. Maar ook als een vlinder zijn vleugels dicht heeft, kun je in veel gevallen toch zien welke het is.
0: Ah, dus dat is geen voorwaarde van hij moet zijn vleugels open, want jullie komen daar toch wel bij eens uit.
1: Meestal weten we dat wel, ja.
0: Nou, dat is mooi om te zien. Een kwartier tellen heb ik begrepen, dat is al wat je moet doen, meer niet?
1: Nou, het mag ook vaker, maar dan doe je weer een nieuwe telling.
0: Ja.
1: Elke telling is een kwartier.
0: Oké, en de ene telling zit niet de andere in de weg of is van locatie veranderen nog wel handig?
1: Nee hoor, het mag gewoon meerdere keren in dezelfde tuin. Als je dus maar het invoert als weer een nieuwe telling. We houden namelijk bij hoeveel deelnemers er zijn, maar ook hoeveel tellingen er zijn ingevoerd. En dan kunnen wij uiteindelijk berekenen hoeveel verschillende soorten er gemiddeld per telling gezien zijn. Dus hoe meer tellingen, hoe beter. Dan hebben we alleen maar meer gegetens.
0: Ja, en als ik nou mijn best doe om nog heel snel de juiste struik of vloeistoffen in de tuin neer te zetten die ze lokken, is dat dan vals spelen?
1: Nee, want die vlinders die zijn er toch al. Het is alleen dat je ze extra naar jouw tuin toe lokt. Dus dat zien we door de vingers.
0: Duidelijk. Nou, het is heel belangrijk dat de telling correct is. Dus even kijken, volgende week dan kan dat. Op alle dagen van het weekend?
1: Ja, dus vrijdag, zaterdag en zondag.
0: En dan gewoon overdag, want dan zie je de meeste vlinders waarschijnlijk.
1: Ja, en het beste is eigenlijk gewoon overdag tussen 10 en 5. Mocht het nou wel heel warm worden, waar het wel een beetje op lijkt, kun je beter wat eerder beginnen. Mm-hmm. Want echt op het allerheetst van de dag, dan zullen er minder vlinders te zien zijn. En dat is voor jezelf ook niet zo fijn als het superheet is om dan in de tuin te moeten staan.
0: Ja. Geef nog één keer door, op welke website kunnen we de waarnemingen door gaan geven?
1: Dat is tuintelling.nl.
0: En dan wijst de weg zich vanzelf waarschijnlijk.
1: Ja. Ja, er staat dan op, het is tuinvlinder telling weekend. En dan kun je klikken op een waarneming doorgeven. En daar vind je dus ook de herkenningskaart voor welke soorten het meest in de tuin te zien zijn.
0: En mocht je meer informatie van tevoren, we hebben nog een hele week om ons voor te bereiden, dan kunnen we dus op de website van de Vlinderstichting terecht.
1: Ja, er staat heel veel informatie. Dus afhankelijk van waar je naar zoekt, is dat waarschijnlijk wel te vinden bij ons.
0: Dan gaan we dat regelen. Nou, dan hopen we erop dat we heel veel vlinders gaan tellen. En dat het een succes gaat worden volgend weekend.
1: Ja, mooi.
0: Mag ik je danken?
1: Dankjewel. Veel plezier en hopelijk gaan heel veel mensen tellen.
0: We gaan met z'n allen tellen. Dankjewel, Lieveke Krombach. En laat ons nog later een keertje weten hoe...

0: Noah Jones in Sunrise. De zon kwam op. De ketenen werden verbroken. 1 juli werd het gevierd. Catty Cotty, het verbreken van de ketenen. En het was voor het eerst ook in Ridderkerk. Zwijndrecht had het al een paar jaar. Natuurlijk Rotterdam, Dordrecht en meer gemeenten. Maar in Ridderkerk was het dit jaar dan voor het eerst. Catty Cotty werd gevierd. En het was een bijzondere bijeenkomst. En we mochten erbij zijn als omroep. En we horen hoe het allemaal ging. Te beginnen met de opening door de dame die dit heeft veroorzaakt. Ze is slechts 10 jaar oud, Zoe. En zij heeft gezorgd voor een heel bijzondere viering in Ridderkerk.
1: Beste bezoekers, welkom bij het eerste Catty Cotty feest in 2026 in Ridderkerk. Ik zal me even voorstellen. Ik ben Zoe van den Ham, ik ben de dochter van Ciara en ik ben half Surinaams. Ik ben ook de dochter van JP, John Paul. Het verleden heeft indruk gemaakt toen ik tijdens een vakantie op de montages was in Suriname. Ik vond het naar hoe ze werden behandeld. Dat ze van vroeg tot laat in de felle zon moesten werken. Dat ze weinig te eten kregen, dat ze geen vrijheid hadden. En als je wou ontsnappen, was dat levensgevaarlijk. Mijn moeder en ik hebben samen dit feest georganiseerd. Met dank aan de Outletkamer en een subsidie van de gemeente. We hebben als idool onze tante, ook wel Jacinta Groen, gevraagd te komen. Ook heel erg bedankt voor de inspiratie. We zijn op het idee gekomen omdat onze tante een organisatie heeft in Leiden. Dus wij dachten dat is ook wel mooi in Ridderkerk. Catty Cotty is belangrijk omdat we de geschiedenis niet verleden tijd mogen maken. Want het heeft gevolgen voor het heden. We kunnen niks veranderen wat al is gebeurd, maar we kunnen wel dingen veranderen voor de toekomst. Mensen moeten zo lang als mogelijk samenleven. Er is slechts 1 planeet en miljarden mensen. En als iemand een slechte invloed heeft, zijn er mensen die meelopen dat kan gevolgen hebben voor de rest. Daarom willen mijn moeder en ik samen de afschaffing van de slavernij hier vieren.
2: Lief, zacht, vriendelijk, vrij, mooi, schat, waarde, mens, liefde, naaste, gelijkwaardig, nieuwe inwoner, dorpsgenoot, nieuwkomer met een verhaal, talent.

0: bent van buiten. Moedig mens. Haat, hard, lelijk, object, slaaf, dier, eigendom, gevangene, vluchteling, gelukzoeker, buitenlander, immigrant. Mensen kennen ons door wat we zeggen, want onze woorden vertellen wat we denken en hoe diep van binnen zijn. Onze woorden kunnen deuren openen of sluiten, helen of kwetsen, vreugde of lijden brengen. En zij bepalen uiteindelijk hoe gelukkig we zijn. Uit Taal van de Vrede. De manier waarop mensen denken wordt hen bijgebracht en hangt nauw samen met de taal die wordt gebruikt. Het maakt mensen tot het object van de beschrijving. Taal is wat mensen tot slaaf kon maken. Het kon mensen ontmenselijken. Het hoefde slechts door de autoriteiten verspreid te worden als algemeen goed. Het stelde de plegers van de slavenhandel in staat om hun handelen te rechtvaardigen. Het is goed om het verleden te herdenken. Daarom staan we hier vandaag. Maar het zou het verleden blijven zonder doel of boodschap als we er voor onze toekomst niet iets van zouden leren. Wat valt er te vieren als het verleden zich herhaalt? De woorden die ik noemde in het begin, die kent iedereen. En ze zijn technisch neutraal. Maar door hoe we het gebruiken en de context hebben ze een negatieve lading gekregen. We kunnen diezelfde woorden ombuigen. Door woorden te kiezen die nadruk leggen op bijdrage, identiteit of verbinding. We kunnen diezelfde mensen op een positievere manier benoemen. Door hun menselijkheid te benadrukken. Hun moed, hun lef, bijdrage en potentieel. Taal is macht, gebruik het wijs. Ik nodig nu Jacinthe uit, die onze inspirator is voor deze dag. En als voorzitter van Songs of Freedom en ridder in de Orde van Oranje Nassau.
1: Mi canto, ma mi deete. Biggie Botte, canto, ma mi deete. Wat ik net uitsprak, is de tekst van een oud Surinaams lied uit de tijd toen mijn voorouders nog in slavernij leefden. Dat lied is niet toen geschreven, maar het verwijst naar het leven van mijn voorouders. Het betekent, ik wankel, maar ik ben er nog. De grote boot, mijn leven, het kantelt, maar ik ben er nog. Ik moet vaak aan het lied denken. Het is een boodschap aan onze voorouders. Ze zijn belangrijk in onze Surinaamse cultuur. We zijn er omdat zij er waren. Onze wereld is uit de hunne voortgekomen. Ondanks de zware omstandigheden hebben ze het leven omarmd, elkaar lief gehad, kinderen gekregen en weer kinderen, kleinkinderen enzovoort. Ik, hun nazaat, heb het beter. Maar deze tijd, deze wereld waarin we leven, baart me ook zorgen. U ook waarschijnlijk. Die discussie over asielmigratie van de laatste tijd lijkt zich te verbreden. Het gaat nu ook om migratie en migranten in het algemeen. Ook om hen die hier zijn geboren en Nederlandse staatsburgers zijn. De zogenaamde echte of inheemse Nederlanders, ze vinden namelijk dat hun cultuur en identiteit wordt bedreigd door migranten. Het gaat niet alleen om het niet meer toelaten van migranten. Ze willen ook dat ze weggaan. Ook ik en mijn kinderen. Remigratie is een nieuwe toverwoord in de hel, Europa. Dat zou alle problemen oplossen. Dat superioriteitsgevoel van de echte Nederlander vloeit voort uit het koloniaal verleden. En daarom benoem ik het. Een kwart van de volksvertegenwoordiger in Nederland en Europa hangt dus de gedachte remigratie aan. Ze willen dus dat mensen met een migratieachtergrond ook een kwart van die bevolking vertrekken. Dat zal niet gebeuren. Maar als een kwart van de bevolking de andere kwart als een bedreiging ziet, dan vind ik dat verontrustend. Het gaat nu om de herdenking van het slavernijverleden. Maar ik roep iedereen op om de doorwerking van dat verleden op alle mogelijke manieren te bestrijden en die ideeën over remigratie en omvolking niet te normaliseren.

0: bote canto. Als je het kent, zing mee. Mami dete, bigi bote canto. Mami dete.
1: Dames en heren, mijn naam is dus Kitty Zijlmans. Ik ben net al even aangekondigd. Ik ben kunsthistorica en kan het dan toch niet laten om ook iets met beeld te doen. Shara had me uitgenodigd. Zou je iets willen vertellen over taal? En dan is het misschien een niet helemaal voor de hand liggend dat iemand vanuit de kunstgeschiedenis zich met taal bezighoudt. Maar dat doe ik heel sterk. Ik heb vandaag heel veel hele mooie woorden gehoord. En die woorden dragen betekenis. En zoals Shara net ook al zei, woorden zijn nooit neutraal. Ze staan in een context. In iets wat ik een keer las in een tijdschrift, is me altijd bijgebleven. Een jongetje die was met zijn ouders meegevlucht naar Nederland. En ze hadden het maar steeds over die vluchtelingen. Toen zei hij, maar ik ben helemaal geen vluchteling. Ik wil hier blijven. Ik ben een blijveling. Nou, dat woord moeten wij dus gaan adopteren. En ik heb onlangs weer James Baldwin herontdekt. Ik had al eens wat van hem gelezen. Fantastisch mooi boekje, I'm Not Your Negro. Een film die over zijn leven is gemaakt. En ik wil eindigen met zijn mooie woorden over de pracht van taal. I attest to this, dus ik sta voor dit. The world is not white. It was never white. Cannot be white. White is a metaphor for power. En hij schreef dit in ergens de jaren 60 of zei dat. En het is helaas nog steeds een feit. Maar wij kunnen dat veranderen. Dus laten we dat met z'n allen doen op deze mooie viering van Kitty Kotti.
2: Kitty Zijlmans, het was vandaag wel met beelden, de kunst en woorden de toehoorders hier om de oren slaan.
1: Ja, dat was ook de bedoeling. Ja, dat was de bedoeling. Ik wilde en wat beeld laten zien, want ja, ik ben uiteindelijk natuurlijk toch kunsthistorica. Maar taal is zo enorm belangrijk. En dat heb ik in de loop van de decennia gemerkt. Het is altijd een onderwerp wat ik bespreek met studenten. Welke taal gebruiken we? Omdat de gebruikelijke taal al heel erg gevuld is met betekenis. Nou, hoe kun je daaruit komen? Hoe kun je andere woorden maken?
2: Wij vieren vandaag Kitty Kotti. Daar zit taal in, daar zit kunst in, daar zit geschiedenis vooral in. Wat was vandaag de binding?
1: De binding. Ik denk het samen zijn en het besef dat we waarom we hier zijn. En dat is omdat we een heel belangrijk moment vieren in onze geschiedenis, onze gezamenlijke geschiedenis, namelijk de bevrijding van de slavernij. En Nederland heeft daar natuurlijk een enorme rol gespeeld. Dus dat vind ik het allerbelangrijkste, dat we hier met alle kleuren bij elkaar zijn en ook leeftijden, om dit met elkaar te beseffen en ook naar te gaan handelen.
2: Dat besef is er niet altijd. De gemiddelde ridderkerken die zal zeggen van, wat heb ik ooit gehad met slavernij? Punt 1 is het lang geleden, punt 2 in mijn familie niet. Totdat dan de voorbeelden worden genoemd. Dat is eigenlijk ook een beetje pijnlijk.
1: Het is ook moeilijk en het is ook pijnlijk. Maar ik denk dat we allemaal beseffen, wij leven in een heel rijk land. En dat land is rijk geworden door die koopmansgeest die altijd zo wordt geroemd en de VOC. Maar er zat natuurlijk een enorme zwarte keerzijde aan. En die heeft te maken met wel degelijk het verhandelen van mensen alsof het goederen waren en de plantages. Dus ons rijkdom heeft wel degelijk een grond in die geschiedenis. En daar heb jij dus ook een aandeel van. Ik wil niet zeggen dat je daar schuldig aan bent. Maar je hebt wel een verantwoordelijkheid om daarbij stil te staan en te erkennen.
2: Even zwart-wit kijken. Bijzonder met deze dagen. Hoe is het om als zogenaamd witte mens tussen de zogenaamd donkere mensen dan hier te spreken?
1: Ik vond het heel bijzonder.

0: Jacinta Groen, leg Katie Kotti nog eens uit voor de mensen onder ons die het nog niet hebben meegekregen. Wij doen met 4 en 5 mei één dag herdenken, één dag feesten. Hoe is Katie Kotti?
1: Katie Kotti is ook één dag herdenken en één dag feesten. Het is 30 juni herdenken, de avond voor de afschaffing van de slavernij. Dus de avond voor 1 juli, waarop de slavernij is afgeschaft. Dus wij herdenken 30 juni en vieren 1 juli. 1 juli. Ja.
0: Wat is je drijfveer?
1: Mijn voorouders.
0: Er werd na afloop van de toespraken een vraag gesteld. Het ging over het voordeel van juist blank of zwart zijn, of hoe je dat dan ook precies noemen moet. Maar noem eens een voorbeeld dan om dus donker te zijn.
1: Het groot voordeel, belangrijkste voordeel, is dat ik ben wie ik ben. En I'm black and I'm proud.
0: Volgens mij is deze viering van Katie Kotti in Ridderkerk een beetje jouw schuld.
2: Ja, eigenlijk wel. Ik en mijn moeder hebben het wel samen gedaan. Maar het is wel door ons, zeg maar, dat we hier nog staan. Dat we hier nu staan.
0: En was dat nou dankzij een boek?
2: Nee, het was door onze tante. En zij geeft ook een feest in Leiden altijd. En dat wilden we ook naar de kerk brengen. Dus toen dachten we, dat doen we dan hier.
0: Het was heel spannend, want je weet niet of er veel mensen komen. En natuurlijk in andere gemeenten was vandaag ook Katie Kotti. Vertel maar, hoe vond je het vandaag?
2: Ik vond het een fantastische dag. Veel gezelligheid, sfeer, maar ook dat we nu weten wat Katie Kotti is. En wat we eraan moeten doen. En dat we ook weten dat we het niet meer mogen vergeten wat er is gebeurd.
0: Die verhalen hebben we allemaal vandaag gehoord. Wat wil jij aan de luisteraars nog dan vertellen? Voor als het geval dat ze het hebben gemist of er misschien een andere keer bij zijn. Wat moeten ze doen?
2: Vooral onthouden. Het maakt niet uit welke achtergrond of kleur je hebt. Je mag altijd jezelf zijn. Het maakt niet uit wat anderen van je vinden. Je bent van jezelf, ben je altijd goed. En ik wil de luisteraars graag meegeven om anderen niet snel aan te vallen. Want je bent in één samenleving en je moet het ook met elkaar volhouden. Dus vooral met elkaar communiceren voor een goed gevoel bij de ander. En als je bijvoorbeeld iemand ziet, geeft diegene bijvoorbeeld een complimentje. Dat kan altijd diegene zijn dag nog beter maken.

Het was een bijzonder en indrukwekkende eerste Cathy Cotty-viering in Museum Oudheidkamer in Ridderkerk. Ook bijzonder indrukwekkend om dan te zien hoe een meisje van 10 dit eigenlijk heeft aangezwengeld en hoe zij praat. En dan tussendoor, dat is dan dat weet je als luisteraar niet, maar wel als je erbij bent geweest, hoe ze dan tussendoor gewoon het meisje van 10 ook is en lekker zo kan rondhuppelen. Er zijn heel veel mooie woorden gezegd. Dat past allemaal niet in die montage, maar kom volgend jaar gewoon naar de Oudheidkamer en wees erbij. Dan hoor je al die mooie woorden en dat is bijzonder mooi. Zeker in deze rare tijden van vandaag de dag. Daarmee gaan we ook afscheid nemen met deze woorden, want het zit erop wat betreft prettig weekend. Gelukkig hebben we straks nog grenzeloos weekend met muziek en nieuws en informatie uit de buurt. En hebben we ook een paar hele bijzondere en mooie items. Reden genoeg om het toestel aan te laten staan, dus de komende uren. Voor de mensen die dit programma nog eens een keer willen horen, die er geen genoeg van kunnen krijgen, die kunnen terecht bij Radio Ridderkerk. Want maandagavond wordt dit programma nog eens een keer helemaal uitgezonden, lineair van begin tot eind. En is dat misschien aardig. Misschien is dat ook aardig als je zegt van ik hoef maar één onderwerp terug te luisteren. Kijk dan eventjes op onze websites atosrtv.nl en rtvridderkerk.nl. Daar staat bij de radioprogrammering een knopje uitzending gemist. Zoek naar prettig weekend en dan is dat zo geregeld. De genoemde websites zijn natuurlijk ook mooi om de hele week te bekijken voor het laatste nieuws. Maar ook informatie over je eigen lokale omroep, wat er gebeurt enzovoorts enzovoorts enzovoorts. Van harte aanbevolen. Vlak voor de zomervakantie, nou dat betekent dat we gewoon een paar prettig weekend op de gewone manier kunnen doen. Hè? Zullen we het volgende week gewoon weer doen? 10 uur, Zuiderweek. Vandaag werd dit programma gemaakt met dank aan Gert de Bruin, Nico en Hilly Bravenboer, Marijke van der Schoor en Alfons Kuis. De techniek was in handen van Remco Veldhuizen en elk een klein stukje van Nico Bravenboer. Want Remco die moest tussendoor eventjes wat anders gaan doen. De muziekkeuze was in handen van Kees Flash Junior en de redactie in handen van Hans Marijs. Eindredactie, ze staat weer alleen op het lijstje. Wendy Harreman. Presentator Aad Hogendijk zegt van bedankt voor de aanwezigheid vandaag. Een extreem prettig weekend gewenst en graag tot de volgende.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg, melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat meldde, moest het de dwangsom van €5.000 betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Vanwege de hitte gaat in de VS een deel van het feest rond het 250-jarig bestaan vandaag niet door. Zo is de parade in de hoofdstad afgelast en gaat het festivalterrein later open. Het wordt meer dan 40 graden vandaag in Washington. Vandaag is er een grote vuurwerkshow. Verwacht wordt dat veel Amerikanen ook zelf vuurwerk zullen afsteken. Vanwege de droogte wordt gewaarschuwd voor branden. Ook op andere plekken in het land worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en lokaal een bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: TV.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
5: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
7: Dit is Grenzeloos Weekend.

0: nu het Rijnmond Nieuws.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft vannacht in Spijkenisse iemand aangehouden na meerdere meldingen van zedenmisdrijven. Details zijn niet bekendgemaakt, maar gisteravond kwam onder meer een burgernetmelding naar buiten. Daarin stond dat de politie op zoek was naar een man van ongeveer 35 jaar in de omgeving van het Hydrapad. Ook vanaf de Baarsveen en de Wezelveen in Spijkenisse zouden meldingen van zedenmisdrijven zijn gekomen, zeggen 112-journalisten. De politie wil dat niet bevestigen. Het Rotterdamse Dunia Festival is morgen na 13 jaar terug van weg geweest. In het Zuiderpark zijn 7 podia met tientallen muzikale acts, een expositie, een culturele markt en een kinderprogramma. Dunia stierf 3 jaar geleden een stille dood na het schrappen van het podiumprogramma van het zomercarnaval, zegt Even van de Vecht van Dunia.
2: Het Dunia Festival is in 2013 samengegaan met het zomercarnaval in Rotterdam Unlimited. Het podiumprogramma is toen verplaatst naar de Consingel, waar op zaterdag dan ook de straatparade plaatsvond. En toen in 2023 dat podiumprogramma binnen Rotterdam Unlimited stopte, dus eigenlijk het Dunia Festival daarbinnen stopte, was het voor ons tijd om na te denken van, goh, zou het Dunia Festival weer op eigen benen kunnen gaan staan?
1: Dunia 2.0 morgen in het Zuiderpark in Rotterdam is gratis, begint om 1 uur 's middags en duurt tot 10 uur. Komende zomer gaan minder Nederlanders op reis. Niet meer dan de helft van de ondervraagden heeft een vakantie gepland, blijkt uit de vakantiemonitor van de ANWB. 2 jaar geleden ging nog 3/4 op vakantie in de zomer. Oorzaak zijn de hoge prijzen in het hoogseizoen. Mensen wijken uit naar mei of september, ziet de ANWB. Wie in juni en augustus wel de koffers pakt, blijft vaker in eigen land, en ook Europese bestemmingen zijn populair. Het weer, vriendelijk weer vandaag, geregeld zon, droog, 24 graden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe, kan er ook wat regen vallen. Wordt het 17 graden en morgen een overwegend bewolkte...
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door wegwerkzaamheden rijdt het net wat langzamer op de A4, Amsterdam-Den Haag, tussen Hoofddorp en Roelevarensveen. 5 kilometer en een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Grenzeloos Weekend, met nieuws en informatie.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanvallen op Russische energie-infrastructuur opgevoerd. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn is niet bekend. In de loop van de ochtend werd op sommige plekken nog geschoten, maar was het op andere plaatsen weer rustig.

0: 1960. Touareg-rebellen van de FLA bevestigden in een boodschap dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep ook nu weer meedoet aan de gevechten. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilinghuis Sotheby's denkt dat het wel een $250.000 waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer: in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een enkele bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Aan het randje van de regio een file door een protestactie op de A12 Den Haag-Utrecht. Tussen Harmelen en Houten 7 kilometer en 15 minuten vertraging. De parallelrijbaan is dicht, de hoofdrijbaan is wel te gebruiken. Maar goed, je hebt er dus minder rijstroken beschikbaar. Verder andere zaken, zo op de A16 richting Breda bij Rotterdam-Kralingen een pechgeval. De weg is er weer vrij, toch nog ongeveer een kwartiertje in de file. En ook nog op de A20 langzaam gereid, richting Hoek van Holland vanuit Gouda. Vanaf Nieuwekerk aan den IJssel tot aan knooppunt Terbrechtseplein een kwartier. Komt door wegwerkzaamheden, een stukje verderop is de weg helemaal dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
3: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
2: Autotaalglas laat je niet barsten.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: zo'n leuk bandje, The Army of Lovers, Bring Your Love. Ja, op toe hadden ze een klein hitje, maar met wel grappige plaatjes. Het is weer zover. Het is zaterdagmiddag en dat betekent dat je radio geteisterd gaat worden door Grensloos Weekend. Het leuke is, wat bij mij radio, dat dat ook op maandagmiddag nog eens een keertje gebeurt na 4 uur. En zo duurt het weekend eigenlijk extra lang. Heb ik ook nog een keertje slecht nieuws, want onze Floortje is ziek, dus die is er vandaag niet bij. Aan de andere kant is Mere dan wel weer terug in het gebouw en ze is nog heel uit. Mere, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, je was er verleden week niet, dus ik moet het nu gaan vragen. Maar ja. we hadden onlangs een code rood. Had niks met weer te maken, maar wel dat je je eerste autorijles kreeg.
1: Klopt.
0: Ja, alles heel gehouden, meid.
1: Zeker.
0: Oké, gelukkig maar. Dus er is nog hoop voor je.
1: Dat, ja, gelukkig wel.
0: Hoe was het in de ziekenhuis? En niemand in terecht gekomen ook?
1: Nee.
0: Oude vrouwtjes aangereden?
1: Nee, zeker niet. Okay, nee.
0: Super. Oh, wat een ontzettend slecht vertrouwen heb ik in jou, hè?
1: Ja, echt.
0: Ja.
1: Fijn om te weten.
0: Ja, dan weet je waar je aan toe bent. Maar nee, gekscherend. Dat zal vast wel goed komen. Je verbaast je erom tegenwoordig. Maar dan begin ik een oude knakker te worden natuurlijk. Hoe jong je tegenwoordig al achter het stuur van de auto wordt gezet. Ja, jij vindt dat normaal.
1: Ja, ik vind het normaal inderdaad. Ja.
0: Net als een mobiele telefoon. Ik bedoel, dat is heel normaal. Die dingen zijn er ook nog niet zo lang.
1: Nee, ach,
0: we gaan straks nog oude mensen praten zitten te doen. Hey, heb je een beetje een leuke week gehad?
1: Ja, ik heb een hele leuke week gehad.
0: Oh, vertel.
1: Even naar het strand geweest voor mentoruitje. En daar hebben we Expeditie Robinson spellen gedaan.
0: Zo.
1: Ik had gisteren eindfeest. We hebben gemonteerd voor de eindpresentatie. Dus het was allemaal heel leuk.
0: Dus een hele hoop op een rij.
1: Ja.
0: Het belangrijkste wat ik hier hoor is eind.
1: Ja.
0: Er zit een eind aan te komen.
1: Ja.
0: En dan is vakantie zeker?
1: Ja.
0: Ach ja. Ben je blij ermee als het straks klaar is?
1: Ja, het was wel een druk jaar. Dus ik ben wel blij als het gewoon even lang vakantie is.
0: Ja. Maar ja, goed, dan kom je volgens mij in het eindexamenjaar terecht.
1: Ja, dat wel.
0: Dan is het dan nog drukker zeker?
1: Ja, maar dat komt dan na de vakantie pas. Eerst vakantie.
0: Oh, je gaat niet over nadenken nog?
1: Nee, zeker niet.
0: Oh, wat knap dat je dat apart kan zetten. Zeg, geweldig. We hebben een heel leuk programma vandaag in de aanbieding. Kan er even over vertellen. Over vakantie gesproken namelijk. Het kan zomaar gebeuren dat je dan je hond, je kat of je cavia meeneemt op vakantie. Kan dat allemaal zomaar? Hoe moet dat en waar moet je aan denken? En dat heeft ook te maken als het heet is. Hoef je niet eens voor vakantie. Hoe ga je dan met je huisdieren om? Gaan we straks meer over horen. En er is een boek uitgekomen. Een kinderboek over de molens van de Kinderdijk. En dat is wel een heel bijzonder boek. En de schrijfster die gaat daarover vertellen in dit programma. Over de molens en over het boek. En over haar ervaring met de molens. Hoe leuk is dat? We hebben verder het nieuws uit de buurt. En de gezelligste muziek hebben we ook voor je in de aanbieding. En we hebben David achter de techniek. Nou, als het nou nog geen geweldig uur gaat worden, dan weet ik het ook niet meer. Dit is een zomersplaatje speciaal voor jullie thuis uitgezocht. Geniet ervan.

0: Bruno Mars, vers uit de Nederlandse top 40 en On My Soul. Ook de nieuwe muziek die hoor je vanzelfsprekend in Grenzeloos Weekend. De zomervakantie komt er weer aan, nog maar een paar nachtjes slapen. En dan gaan we weer op reis. En vaak, ik zei het net ook al, gaan de huisdieren mee. Alleen ja, kan je zonder meer je dieren mee de grens overnemen? Hoe zit dat dan allemaal? En als het daar thuis heet wordt, weer een code rood. Hoe ga je dan met je diertjes om? Kan een uitdaging zijn. We hebben Meerte gevraagd, niet Meren, om te vragen hoe dat zit. Zij werkt bij een dierenkliniek, dierenartspraktijk, weet ik veel, hoe heet dat eigenlijk?
1: Een dierenkliniek is prima.
0: Een dierenkliniek. Dus als iemand weet hoe dat zit met de arme beestjes, dan ben jij het.
1: Daar gaan we op hopen. Ik ga mijn best doen.
0: Ja, dank je wel. Laten we even beginnen met vakantie. Morgen dan gaan we de auto laden, koffers gaan achterin, de hond die gaat erbij en we gaan rijden naar Zuid-Spanje. Kan het allemaal zomaar?
1: Niet zomaar, nee. Mensen denken altijd bij vakantie van wat moet ik zelf regelen, wat moet ik zelf meenemen en vergeten daarbij wat er voor het dier geregeld moet worden. Er is best wel een aantal dingen die geregeld moeten worden namelijk.
0: Echt waar?
1: Blijf je in Nederland, zit er veel minder aan. Is het gewoon voornamelijk opletten van is de auto niet te warm? Dan heb je genoeg voor je dier mee, maar ga je echt de grens over, komt er veel meer bij kijken. Elke grens die overgaat, zelfs van Nederland naar België al, heb je een rabiesvaccinatie nodig. Dit kan niet zomaar de dag van tevoren gegeven worden, zelfs geen week van tevoren. Dit moet echt minimaal 3 weken van tevoren gegeven worden.
0: Van wie moet dat?
1: De overheid, alle overheden.
0: Dat is officieel vastgelegd in Europa?
1: Ja,
0: okay,
1: ja
0: duidelijk.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Dus als je bij de grens gecontroleerd wordt en ze zien dat ze geen geldige rabiesvaccinatie hebben, kan je al gewoon tegengehouden worden en mag je de grens dan niet over. Dus dat is al een eerste ding dat heel veel mensen vergeten. Daarnaast is het ook belangrijk voor honden, katten, zelfs fretten, moeten ook een geldige chip hebben. Zorg er ook voor van, oké, mijn dier is gechipt. Kijk ook even voor de zekerheid of die ook echt op je naam staat, op de juiste informatie. Ben je toevallig, heb je een nieuw telefoonnummer, check ook altijd of dat nog goed staat, of het veranderd moet worden. Raakt je dier vermist en is die wel gechipt, maar staat de informatie niet goed, is het dan toch weer jammer. Daarnaast ook een geldig paspoort. Sommige dieren hebben alleen een vaccinatieboekje. Maar voor het reizen naar het buitenland is ook een geldig paspoort nodig.
0: Dat
1: net als voor mensen
0: niet.
1: Eigenlijk.
0: Ja, echt waar?
1: Ja.
0: Gaat het al zo ver tegenwoordig met je dieren?
1: Ondertussen wel, ja.
0: Is dat alleen voor honden? Of,
1: honden, katten, fretten.
0: Serieus? Mag je überhaupt, leuk dat je het zegt, fretten. Mag je zo'n beest wel meenemen naar het buitenland?
1: Ze mogen mee,
0: oh?
1: Ja. Met de juiste regeling. Het is ook hetzelfde. Ook een rabiesvaccinatie, ook een chip, ook een paspoort. Mogen ook mee naar het buitenland.
0: Hmm. Nou zitten we nog net een paar weken voor de vakantie. Dus als je naar thuis luistert en denkt van, oh jongens, we gaan naar Spanje en de hond is niet gevaccineerd.
1: Let er dus goed op.
0: Dan willen we heel gauw rennen.
1: Daarnaast is het natuurlijk ook op te letten. Dus, al gaat u nou alleen naar België, alleen naar Duitsland, is het vaak genoeg met alleen het rabies, alleen de chip en alleen paspoort. Andere landen kunnen dan juist weer andere regels ook hebben. Sommigen willen nog een nieuwe gezondheidsverklaring, bepaalde testen, ontwormingsregelingen. Zorg dus altijd voor dat je online of bij de ambassade van het land zelf even checkt wat hun ook voor eventuele andere maatregelen nog willen hebben. Zodat niet je uiteindelijk op de grens staat en het blijkt dat je toch meer nodig had.
0: Duidelijk. Nou, dan hebben we dat allemaal keurig geregeld. We hebben het paspoort, we hebben de vaccinatie, het hele mikmak. We gaan op reis, hondje gaat mee en we gaan naar de camping. En dan? Kan ik mijn hondje daar zomaar rond laten lopen? Mag die alles eten, weet ik het?
1: Het is natuurlijk goed op te letten op een camping. Kunnen mensen van alles nog eens op de grond gaan gooien? Dus let ook op dat je altijd een goede controle hebt over je hond. Eerst is wat je raar gescheten. Liever te vroeg contact opnemen met de dierenarts dan te laat. Je weet maar nooit wat ze kunnen eten op een camping. Of wat ze kunnen vinden. Daarbij natuurlijk ook belangrijk. Het is deze zomer hartstikke heet. We hebben het vorige week al kunnen merken. Er komt alleen maar meer hitte aan. Zorg ervoor dat jouw dier altijd gewoon goed genoeg schaduw heeft, goed genoeg ventilatie, drinkwater. Merk dan tekenen van oververhitting, zoals te veel ademen, de tong er helemaal uit. Wil het dier is niet meer goed aan te reageren op uzelf, ook dan liever te vroeg contact opnemen met de dierarts dan te laat.
0: Duidelijk. Dus je moet met een hoop dingen rekening houden.
1: Ja.
0: Stel nou dat er dan toch nog iets op je vakantie gebeurt. En het dier, hond, kat, wat dan ook, wordt niet lekker. Weet jij een beetje hoe dat zit met dierenartsen in het buitenland? Of heb je dan een hulplijn in Nederland die je moet bellen?
1: Is het ook altijd de mogelijkheid om met eigen dierenarts in Nederland contact op te nemen. Die kan ook nog eens meekijken. Wat altijd voornamelijk aan te raden is als je bijvoorbeeld op vakantie gaat, om echt te kijken, is er een dierenarts in de buurt? Zo niet, wat is er te regelen in de buurt. Die informatie is altijd maar fijn om vooraf te hebben. Gebeurt er iets, dan heb je de informatie alvast. Dan kan je snel maar contact opnemen. Op dit moment heb je natuurlijk liever dat je snel genoeg alles kan regelen, omdat het nog heel lang duurt voordat je alle juiste informatie hebt.
0: Duidelijk. Er komt eigenlijk best wel wat kijken. Dus ik zou zelf gewoon natuurlijk in al mijn onschuld de auto instappen en wegrijden of het vliegtuig in. Dat soort van zaken. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn.
1: Nee.
0: Nou noem ik steeds de auto. Maar als je nou met het vliegtuig gaat, hoe werkt dat dan?
1: Met het vliegtuig is het altijd handig om juist met het bedrijf van het vliegtuig even contact op te nemen. Sommige dieren mogen gewoon bij jezelf blijven en sommige moeten ook in het ruim gaan. Daar kunnen ook weer regels aan zitten en ook weer het punt van stress. Sommige dieren kunnen er echt niet tegen om alleen te zitten. Het is natuurlijk super luid, super stressvol. Het is dat daarbij ook te denken van, is het echt fijn om het dier mee te nemen of toch liever een oppas te regelen? Daarnaast kunnen er ook nog soms extra regels aan zitten. Bepaalde honden met een korte snuit, zoals mopshonden, bulldogs, bepaalde katten, zoals Persische katten zelfs, mogen niet altijd mee met het vliegtuig omdat ze die korte snuit hebben, problemen kunnen hebben met ademen en daardoor juist weer dingen fout kunnen gaan. Daarmee is het ook altijd fijn om eventjes te kijken, mag het dier überhaupt wel mee met het vliegtuig?
0: Zeker. Dan blijven we maar thuis, want dat zijn weer heel veel regeltjes en dingen waarmee je rekening moet houden. Wat kan ik thuis doen met de hond? Het is weer eens een keertje 38 graden in Nederland. De zon die straalt als een maloot. Wat kan ik wel of niet doen met mijn dieren?
1: Het is sowieso niet fijn om in de middag te gaan wandelen. Dat is juist het moment dat het allerwarmst is buiten. En niet overal is een pad van gras, helaas. Zorg dus echt voor dat je vroeg in de ochtend loopt en laat in de avond, wanneer de zon weg is en het weer een beetje afgekoeld is. Moet je nu echt in de middag naar buiten, probeer dan alleen even in de tuin te blijven. Het asfalt en de tegels kunnen heel erg warm worden. En 25 graden buiten kan dan voor zorgen dat het asfalt zo'n 50 graden is. Met een temperatuur van 35 graden buiten kan het asfalt al 65 tot 70 graden of zelfs warmer worden. Een manier om hiervoor te checken of het mogelijk is om buiten te lopen is eigenlijk om je eigen hand zo'n 7 seconden op het asfalt te houden. Is het te warm voor jezelf? Is het ook te warm voor het dier?
0: Hoe makkelijk is het eigenlijk? Hè?
1: Ja.
0: Heb je nog meer goede adviezen wat je kan doen met je huisdieren in de zomer en de vakantie?
1: Let vooral op dat hun zichzelf ook niet te veel gaan laten doen. Sommige honden willen heel graag spelen, achter een bal aanrennen. Laat het maar eventjes voor een andere tijd. Natuurlijk hebben we het nu alleen over honden en katten, maar let ook op voor konijnen, knaagdieren, vogels. Ook hun hebben er last van. Veel hiervan staan in een kooitje en kunnen zelf niet naar een koelere plek bewegen. Zorg er altijd voor dat de kooi ook echt in de schaduw staat. Er is genoeg drinkwater, er is genoeg ventilatie. Merkt u bij hun ook tekenen van dat ze overhit raken? Ook voor dan liever te vroeg contact opnemen met de dier als het dan te laat. Een fijne tactiek voor hun is om bijvoorbeeld een fles water een tijdje in de diffuus te laten tot echt ijs is. Een handdoek omheen en dat lekker in de kooi zetten. Hebben we zelf eigenlijk een beetje de kans om er tegenaan te liggen of in de buurt te liggen. Ook voor bijvoorbeeld een tegel en een beetje in de koelkast leggen en dat in een hok leggen. Kunnen ze ook lekker opliggen en dat is ook wel lekker verkoelend.
0: Dankjewel. Advies hou je dan vaak bij je dierenarts. Is er nog op internet ergens iets te vinden waar je nog goede informatie vandaan kan halen?
1: Lastig te zeggen. Google kan zijn goede antwoorden hebben en kan zijn minder goede antwoorden hebben. Hetzelfde als voor ChatGPT. Het kan soms goede tips en tricks hebben, soms ook weer niet. Het fijnste is om altijd toch wel met de dierenarts contact op te nemen, sinds ze sowieso de juiste informatie hebben.
0: Dankjewel.
1: Ja, geen probleem.
0: We gaan veilig op vakantie. Ga je zelf nog met dieren op pad?
1: Uitlaatrondjes, dus ook genoeg te doen.
0: Altijd gezellig. Nou, dan weet je dus nu als het heet is.
1: Goed, dus blijf toch maar binnen.
0: Blijf maar binnen met je diertjes, dat is misschien wel wijs. Bedankt Meerte voor je uitleg.
1: Geen probleem.
0: We gaan ook jou een hele fijne vakantie wensen. Wij gaan verder met Wakoen. En dit plaatje is getiteld Hey Jojup. Een heel apart plaatje, maar zo leuk. Raccoon dus in Grenzeloos Weekend. Hey,

0: Nieuws uit de regio.
1: Het Contact schrijft. De imkerij van Kok Hardcore in Alblasserdam zet op zaterdag 11 juli de deuren open voor publiek. Bezoekers kunnen tussen 10 en 4 uur zien hoe bijen leven en hoe honing wordt gemaakt. Er zijn rondleidingen langs de bijenkasten en ook de moestuin is te bezoeken. Voor de 76-jarige Hardcore is het de laatste keer dat hij meedoet aan de Open Imkerijdag. De website Sliedrecht 24 meldt. Bij het Nationaal Baggermuseum in Sliedrecht is een nieuwe escape room geopend. Het huis van Adriaan Volker laat bezoekers kennis maken met een van de grondleggers van de Nederlandse baggerindustrie. In een nagebouwde woonomgeving lossen deelnemers puzzels en raadsels op. Zo ontdekken ze spelenderwijs meer over het leven en werk van Volker. De attractie is vanaf nu te bezoeken op het museumtrein.
2: Best leuk, want er gebeurt meer bij het Nationaal Baggermuseum. Oftewel gewoon Baggermuseum Sliedrecht. Bekend staand als het baggerdorp van Nederland. Daar gaan we binnenkort ook meer aandacht besteden aan in Grenzeloos Weekend. Blijf dus daarom bij ons. We gaan even terug naar de jaren 80. Daar kunnen we terecht bij Mink de Vil. En dit is een gezellig zomersplaatje. Demasiado Corazón.

0: nu het Rijnmond Nieuws.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft vannacht in Spijkenisse iemand aangehouden na meerdere meldingen van zedenmisdrijven. Details zijn niet bekendgemaakt, maar gisteravond kwam onder meer een burgernetmelding naar buiten. Daarin stond dat de politie op zoek was naar een man van ongeveer 35 jaar in de omgeving van het Hydrapad. Ook vanaf de Baarsveen en de Wezelveen in Spijkenisse zouden meldingen van zedenmisdrijven zijn gekomen, zeggen 112-journalisten. De politie wil dat niet bevestigen. Het Rotterdamse Dunia Festival is morgen na 13 jaar terug van weg geweest. In het Zuiderpark zijn 7 podia met tientallen muzikale acts, een expositie, een culturele markt en een kinderprogramma. Dunia stierf 3 jaar geleden een stille dood na het schrappen van het podiumprogramma van het zomercarnaval, zegt Even van de Vecht van Dunia.
2: Het Dunia Festival is in 2013 samengegaan met het zomercarnaval in Rotterdam Unlimited. Het podiumprogramma is toen verplaatst naar de Coolsingel, waar op zaterdag dan ook de straatparade plaatsvond. En toen in 2023 dat podiumprogramma binnen Rotterdam Unlimited stopte, dus eigenlijk het Dunia Festival daarbinnen stopte, was het voor ons tijd om na te denken van, goh, zou het Dunia Festival weer op eigen benen kunnen gaan staan?
1: Dunia 2.0 morgen in het Zuiderpark in Rotterdam is gratis, begint om 1 uur 's middags en duurt tot 10 uur. Komende zomer gaan minder Nederlanders op reis. Niet meer dan de helft van de ondervraagden heeft een vakantie gepland, blijkt uit de vakantiemonitor van de ANWB. 2 jaar geleden ging nog 3/4 op vakantie in de zomer. Oorzaak zijn de hoge prijzen in het hoogseizoen. Mensen wijken uit naar mei of september, ziet de ANWB. Wie in juni en augustus wel de koffers pakt, blijft vaker in eigen land en ook Europese bestemmingen zijn populair. Het weer, vriendelijk weer vandaag, geregeld zon, droog, 24 graden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe, kan er ook wat regen vallen. Wordt het 17 graden en morgen een overwegend bewolkte dag. Af en toe zon, dan blijft het wel droog en dan wordt het 22 graden.

0: Nieuws uit de buurt.
1: Atos RTV meldt. De gemeenteraad van Zwijndrecht heeft opnieuw unaniem een raadsakkoord gesloten. Daarmee zijn alle politieke partijen het eens over de plannen voor de komende jaren. Volgens de betrokken partijen zorgt het akkoord voor meer samenwerking en een transparantere politiek. Raadsleden zeggen ook dat kleine partijen zo invloed kunnen uitoefenen op het beleid. Wel klinkt de waarschuwing dat zonder oppositie de gemeenteraad minder kritisch kan worden. Op de site van RTV Ridderkerk lezen we: een waterbushalte in Bonnes komt er voorlopig niet. Uit onderzoek blijkt dat de aanleg te duur is en niet past binnen de huidige dienstregeling. Voor een extra halte is een extra boot met bemanning nodig, maar daarvoor is geen geld. Ook de aanleg van de halte kost de gemeente bijna 1 miljoen euro. De gemeente stopt daarom met verdere plannen, maar blijft de ontwikkelingen rond vervoer over water volgen.
2: Het weekblad De Brug schrijft over Dordrecht. Die krijgt als eerste gemeente in Zuid-Holland 2 zogeheten doortraproutes voor senioren. De routes worden op 9 juli officieel geopend door de wethouder Joost Veldman. De routes zijn maximaal 25 kilometer lang en lopen over veilige en rustige fietspaden. Ze moeten ouderen stimuleren om veilig en ontspannen te blijven fietsen. Na de opening maakt een groep senioren als eerste kennis met een van de nieuwe routes. En trappen maar, dat gaan wij ook doen. Lekkere fietsvakantie. En de hond die loopt gewoon lekker mee aan het lijntje. Gezond hoor.

0: Dus deze plaat is een goede 20 jaar oud. En het heeft een sound van eind jaren 50, begin jaren 60. Ik denk, die moeten we draaien in Grensloos Weekend. De Goo Goo Mak heet dat ding. Is trouwens ook wel wat leuks voor de dierenliefhebbers onder ons. Maar wie gaat er nou een gans meenemen op vakantie? Onlangs werd bij de molens van Kinderdijk een nieuw kinderboekje gepresenteerd. Getiteld Aafke kan het wel. Het gaat over het leven vroeger in de polder. En het eerste exemplaar werd onlangs in ontvangst genomen door de schrijfster zelf.
1: Ik ben Vivianne den Hollander. Ik schrijf al heel lang, nou, ruim 35 jaar kinderboeken. Bekend is op dit moment denk ik de serie Spekkie en Sproet. Dat is een detective. Ik schrijf voor een breed publiek, ook makkelijk lezen boekjes. Langzamerhand doe ik het, ga ik het ietsje rustiger aandoen. Maar iedere keer komt er weer wat leuks voorbij. Dus ja, dan klim ik weer in de pen. Het boekje is in opdracht gemaakt van Kinderdijk en van uitgeverij Rubinstein. En het moet dus over het gebied van de molens gaan. En ik had daar vrij de keuze in om daar een verhaal van te maken over de molens. Maar goed, het is een boekje voor kinderen en ook voor hun ouders. Voor hun grootouders of iedereen die bij Kinderdijk op bezoek gaat, wil misschien iets als herinnering meenemen. Dus hoe leuk is het dan als het niet alleen een technisch verhaal is, maar dat ook misschien de kleinkinderen van opa en oma of de kinderen van de ouders zich in het verhaal kunnen herkennen. Dus ik ben daar op bezoek gegaan bij Kinderdijk. Het is geweldig natuurlijk. Ik ben er vaak langs gefietst, maar of doorheen gefietst. Hè, want het is een openbaar fietspad, merkte ik. Maar echt in de mode gekeken en echt alle technische details me laten doordringen van alle technische details had ik eigenlijk nooit. En toen dacht ik, ja, wat kan ik nou voor verhaal maken? Nou, hoe leuk is het als het over een jongen en een meisje zou gaan? En toen kwam ik erachter, al praten met de molenaar en de mensen die daar werken bij Kinderdijk, dat eigenlijk meisjes nooit mee mochten helpen vroeger. Het was echt een mannentaak, werken op de molen. En als meisje moest je dus je moeder helpen in de keuken en op de boemstoep de was doen en op je kleine broertje of zusje passen. En toen dacht ik, ja, hoe leuk zou het zijn als kinderen van nu zich toch ook daarin zouden kunnen herkennen. En ook kunnen, ja, kinderen van nu. Ik bedoel, ik heb zelf twee kleindochters. Nou, die willen alles doen, toch? Alles wil iedereen meedoen. Het is heel vervelend als iemand zegt, nee, dat mag jij niet.
2: Zeker.
1: En hun kleine neefje wel, bijvoorbeeld. Dus dat werd eigenlijk een beetje mijn uitgangspunt. En zo heb ik eigenlijk een leuk verhaal bedacht, vind ik zelf. Daarom is de titel Aafke kan het wel. Het boekje speelt zich, denk ik, een jaar of... 50 geleden zich af. Maar dat merk je eigenlijk niet. Want de illustrator Eva van Aalst heeft het zo getekend dat je eigenlijk ook nu je er gewoon in herkent. Nou, en dan heb ik een situatie verzonnen dat uiteindelijk zij beiden moeten gaan helpen omdat hun vader weg is om de kraamzorg te gaan halen, omdat de moeder bijna gaat bevallen. Dus zo krijgt het meisje toch haar taak. Want, dat weet jij natuurlijk ook, als het hard waait, of tenminste als het nodig is, gaan er zeilen op de wieken. En zodat er nog beter gemalen kan worden. Ja. Maar als het te hard gaat waaien, moeten die zeilen er onmiddellijk af. Want anders gaat het mis. Nou, dat is eigenlijk de insteek voor het verhaal geworden.
2: Klinkt zo al nu al spannend. En dan hebben we nog geen letter gelezen eigenlijk, hè?
1: Nee. Nou, ik moet je zeggen, ik ben ook erg onder de indruk van de illustraties van Eva van Aalst. Zij heeft dus mijn verhaal helemaal gevolgd. Maar ze heeft ook zoveel extra's laten zien. Want het verhaal begint bijvoorbeeld zo. Aafke zit bij de waterkant en kijkt naar de molen. Daar woont ze samen met haar ouders en haar tweelingbroer Jillis en kleine broertje Gijs. En bijna wordt er nog een broertje of zusje geboren. In de polder staan nog veel meer molens. Als er weinig wind is, staan de wieken stil. Maar als het flink waait, zoals vandaag, draaien ze hard. En dat is nodig, want het heeft hard geregend en het water in de sloot staat hoog. Nou, dat is de eerste spread. En wat wel leuk is ook om te merken dat de mensen van de molens heel erg op elkaar betrokken waren. Er staan 19 molens en zij hadden echt allemaal ook contact met elkaar. Ja, logisch natuurlijk.
2: Hoe is dat boek ontvangen in de molenlanden? Want Sarah, de kinderburgemeester, die heeft dan het eerste exemplaar gelezen. Heeft ze dan ook nog later verteld, ik heb het uit en het was zo mooi?
1: Nee, ik heb Sarah zelf niet meer gesproken. Maar ik kreeg wel hele enthousiaste reacties van Kinderdijk zelf. Dat het boekje heel goed ontvangen is. En toeristen ook het heel graag kopen. Nou, dat is toch geweldig voor Kinderdijk. Want zij wilden heel graag een boekje in hun winkel hebben. Zodat iedereen iets mee kon nemen naar huis. Maar weet je, ik weet niet of alle boekwinkels hem ook verkopen. Maar een aantal wel. Maar ik vind het geweldig dat dit mooie boekje er is. Ik ben er zeer trots op.
2: Is dit nou een reden geweest om nog eens een keertje door de Alblasserwaard te gaan fietsen?
1: Ja, zeker. Maar ik fiets graag door de Alblasserwaard. Zeker. En we fietsen ook best vaak in de buurt van Dordrecht. Ik woon zelf in Reewijk bij Gouda. En ik moet je zeggen, het allerleukste is eigenlijk om naar Rotterdam te fietsen. En daar met het ontzettend leuke fietspontje zo richting Dordrecht te varen en daar weer verder te fietsen. Ik vind het een prachtig gebied.
2: En dat is nou onze buurt waar wij dit programma maken. Hoe leuk is dat nou? Op naar de boekhandel en kijken hoe zwaar het beroep van molenaar was. En vooral dat meisjes helemaal niks mochten in die tijd in de Alblasserwaard. Mag ik je danken?
1: Nou, graag gedaan. Het was erg leuk. Dank jij.

0: bijzondere versie van Sister Golden Hair. Een plaat die we natuurlijk ook kennen van America. Ik moet zeggen, die is wel beter. Maar dan krijgen we weer die hele discussie van ja, het origineel is weer beter en al dat soort zaken. Dit was Spanish en die was op zich niet verkeerd. Sister Golden Hair.
1: Grenzeloos weekend.
2: Lokaal nieuws.
3: De combinatie Ridderkerk. Ridderkerk heeft een goedkeurende accountantsverklaring gekregen voor de jaarrekening over 2025. Volgens de accountant geven de cijfers een betrouwbaar beeld van de financiële situatie van de gemeente. Ridderkerk staat er financieel nog steeds sterk voor, ondanks hogere uitgaven en oplopende schulden door investering. Wel vraagt de accountant aandacht voor onder meer digitale veiligheid en stijgende zorgkosten.
0: En die kosten die stijgen alleen maar meer als de gemeente Ridderkerk alle geld moet gaan betalen wat ik nog van ze wil hebben. Maar dat is een heel ander verhaal. Zeg, we hebben nog even tijd voor een stukje muziek. Ik denk van, zullen we Son Mieux nog eens een keertje gaan draaien? Dat is wel leuk. Ja, een paar weekjes geleden, dus dat kan zomaar. Dit is Dark Before the Dawn.

0: Sommieux en Dark Before the Dawn. We moeten bijna afscheid nemen met Grenzeloos Weekend. Dan duiken we echt het weekend in. Eens eventjes kijken. Er zit een mooie week aan te komen. Lekker zomers weer over het algemeen. Maar een klein spatje regen. Dus nou, we kunnen buiten gaan spelen. Dat is altijd fijn. Mere, wat gaan we doen?
1: Ik heb eindpresentatie. Dus ik ga theater in en voorstelling spelen.
0: Binnen in het donker?
1: Ja.
0: Ah.
1: Maar op zich is het wel een hele leuke voorstelling.
0: Dark dus. Before the Dawn, hè?
1: Ja.
0: Ja, hoe toepasselijk was die plaat bij jou? Alsof we het wisten. Hey, maar jij gaat iets heel moois doen en dat is dan ook weer het eindgebeuren.
1: Ja, zeker.
0: Mooi. Kunnen we erbij zijn?
1: Nee, het is samen met V5 en het hele vierde leerjaar. Dus het is allemaal al vol.
0: Oh, nou ja, weer pech gehad.
1: Ja.
0: Wat dat betreft zitten we ook niet goed met Grenzeloos Weekend. Daar moeten we eens een keertje over praten. Mooi. Hey, ik ga jou heel veel sterkte en plezier wensen.
1: Dank
0: de komende
1: je wel.
0: Week. Ben je de volgende week weer bij?
1: Zeker.
0: Mooi. Nou, dat zijn wij ook. Dus dan zou ik zeggen, de radio die kan gewoon weer op de bekende tijden aangezet worden. En dan hoor je de informatie, het nieuws en de alle lolligheden vanuit de buurt. David, dankjewel voor het schuiven vandaag van dit programma. Na het nieuws en het weer zou je zomaar non-stop muziek kunnen gaan krijgen op je radio. Weet je wat we gaan doen? We pakken de trein, we gaan naar Zandvoort aan de zee. Lekker even pootje waaien. Prettig weekend!

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Jelle Suibring met het NOS Journaal. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn, is niet bekend. Rebellen van de FLA bevestigen dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep er nu ook weer meedoet aan de gevechten. Bij Oekraïnse aanvallen zijn olieinstallaties in de buurt van Sint-Petersburg in Rusland geraakt. Een lokale haven en een olieterminal zouden zijn geraakt. De Russische gouverneur in het gebied spreekt van een grote aanval, maar zegt ook dat er geen slachtoffers zijn. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat er ook een Russische marinebasis is geraakt.

0: Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd, omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen ondernomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en daar leven zo'n 400 soorten koraal. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilingshuis Sotheby's denkt dat het wel een kwart miljoen waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Woerden en de Meren een half uur vertraging door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. De A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt de Bresseplein 20 minuten oponthoud door wegwerkzaamheden. Op de N434 Wassenaar richting Zoeterwoude voor knooppunt Hoflied 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De wijkraad Hoogvliet ziet niks in plannen van de gemeente Rotterdam om betaald parkeren in te voeren in de wijk. Het wijkbestuur is een petitie begonnen om de gemeente op te roepen eerst alternatieven te onderzoeken, zoals een betere aanpak van parkeeroverlast. Betaald parkeren lost niks op, zegt de wijkraad, omdat er geen parkeerplaatsen bijkomen. De maatregel jaagt gewoon Hoogvlieters op kosten als ze naar de winkel, de dokter of andere voorzieningen willen. De petitie is in een dagtijd ruim 1550 keer getekend. Activisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag geprobeerd een deel van de A12 tussen Utrecht en Nieuwegein te blokkeren. De demonstratie was vooraf verboden door burgemeester Dijksma. Die vindt het te gevaarlijk om op de snelweg te gaan zitten. Toen vanmiddag 3 auto's het verkeer wilden stilleggen, greep de politie meteen in. Demonstranten die op de vluchtstrook klaar stonden om de weg op te gaan zijn aangehouden en afgevoerd met arrestantenbussen. De activisten eisen dat de overheid een einde maakt aan het subsidiëren van fossiele brandstoffen, zoals ze dat noemen. En ook wil Extinction Rebellion dat er geen olie meer gaat naar Israël. Boskalis in Papendrecht heeft een bestaand schip verbouwd, waardoor er nu kabels en leidingen op zee mee kunnen worden beschermd. De Wind Piper was al voor een ander doel gebouwd in China, maar de toenmalige opdrachtgever uit Zuid-Afrika ging failliet, schrijft de Telegraaf. Het schip is bijna 230 meter lang en 40 meter breed. Het ombouwen ervan heeft 1,5 jaar geduurd. En het is nu een drijvende fabriek die stenen bescherming aanlegt voor kabels en leidingen op zee. Maar het vaartuig kan ook fundaties leggen voor windmolenparken. Over wat de ombouw van het schip heeft gekost, wil Boskalis niks kwijt. Sparta gaat samenwerken met VV Naaldwijk, VV Brielen en VV Wieldrecht uit Dordrecht. De Rotterdammers gaan helpen bij de ontwikkeling van de jeugdopleiding van de amateurclubs. Trainers kunnen stage volgen op het kasteel en er komen oefenwedstrijden tussen selectieteams. Sparta hoopt met de samenwerking de clubs te helpen bij talentontwikkeling, de begeleiding en het delen van kennis. VV Naaldwijk wil ook wat opsteken van de ervaring van Sparta met vrouwenvoetbal. Het weer vriendelijk weer vandaag, geregeld zon, droog, 24 graden. Vanavond en vannacht, dan neemt de bewolking toe. Kan er ook wat regen vallen, het koelt niet verder af dan 17 graden. Morgen is het overwegend bewolkt, we zien af en toe de zon, maar het blijft droog. 22 graden wordt het dan. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Door wegwerkzaamheden op de A20 is het druk op de wegen rond Rotterdam. De langste file staan op de A1 Amsterdam richting Den Haag voor Roelevarensveen 10 minuten oponthoud. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Bresseplein 1,5 uur extra reistijd. A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Ridderkerk 10 minuten. A20 Gouda richting Hoek van Holland voor knooppunt Bresseplein 10 minuten. Dan nog een file op de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zaterdagmorgen tussen 8 en 10. Het ochtendhumeur met muziek en luchtige informatie.
1: Jouw wekker in het weekend.

0: 105.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuisblijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A4 Amsterdam.

0: Richting Den Haag voor Roelevarensveen 10 minuten op onthoud. Dat komt door wegwerkzaamheden. De A4 van Den Haag naar Rotterdam voor knooppunt Ketelplein 10 minuten. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt de Bresseplein een kwartier. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A20. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland voor knooppunt de Bresseplein 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
2: Ik zeg vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging op de flanken. Suiker?
3: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
2: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
4: Jawel, wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk. En al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
5: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
8: Ga voor meer informatie.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Burgemeester Van der Linden van Lansingerland ontkent dat er plannen zijn voor een mini-kerncentrale in Bleiswijk. In het dorp is onrust ontstaan nu netbeheerder Tennet Bleiswijk in een rapport noemt als mogelijke locatie voor een zogeheten Small Modular Reactor. Van der Linden zegt dat Lansingerland van niks weet. Tennet had van het kabinet de opdracht gekregen om te kijken naar waar het eenvoudigst mini-kerncentrales zijn aan te sluiten op het huidige stroomnet. Dit omdat het te ingewikkeld is om grote kerncentrales in het hoogspanningsnet op te nemen. Het bleek in Bleiswijk eenvoudig te kunnen. Maar het is maar een rekenvoorbeeld, laat ook Tennet weten. Burgemeester Van der Linden zegt wel de ontwikkelingen nauwlettend te blijven volgen. De gemeente Rotterdam sluit vanavond uit voorzorg delen van het centrum in verband met de WK-wedstrijd Marokko-Canada. Vanaf 8 uur mag er geen verkeer meer in het gebied tussen het Wena, de Koolsingel, de Westersingel en de Westblaak. En ook de Westkruiskade en de Eerste Middellandstraat zijn dicht. De gemeente laat weten dat de afsluitingen nodig zijn om eventuele festiviteiten veilig te laten verlopen. Na de winst van Marokko op Nederland afgelopen dinsdag stond op verschillende plekken in het centrum van de stad het verkeermuur vast. De aftrap tussen Marokko en Canada is vanavond om 7 uur. Activisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag geprobeerd om een deel van de A12 tussen Utrecht en Nieuwegein te blokkeren. De demonstratie was vooraf verboden door burgemeester Dijksma. Toen vanmiddag 3 auto's het verkeer wilden stilleggen, greep de politie in. En demonstranten die op de vluchtstrook klaar stonden om de weg op te gaan, zijn aangehouden en afgevoerd. De activisten eisen dat de overheid een einde maakt aan het subsidiëren van fossiele brandstoffen. Boten kunnen voorlopig niet door de sluis bij Zevenhuizen. De Zevenhuizen verlaat kampt met een technische storing. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard kan nog niet zeggen hoe lang het duurt voor de sluis weer is gerepareerd. De sluis ligt op de vaarroute tussen de Hollandse IJssel, de Ringvaart, de Hennepsloot en de Rottemeren. Vooral veel recreanten maken gebruik van die route. Het weer, vriendelijk weer vandaag. Periode met zon, droog, 24 graden. Vanavond en vannacht raakt het bewolkt. Kan er ook wat regen gaan vallen. Minimumtemperatuur dan 17 graden. Morgen is het overwegend bewolkt, af en toe zon. Dan blijft het wel droog. Tot morgen 22 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West is het druk op de wegen rond Rotterdam door werkzaamheden op de A20. De langste files staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag voor Roelevaretsveen. 10 minuten op onthoud door werkzaamheden. A12 Utrecht richting Den Haag voor Bodegraven 10 minuten. A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Bresseplein. Een half uur verdraging. De A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Het non-stop programma van Radio Ridderkerk. Of het nu ochtend, middag of avond is. Altijd en overal het laatste nieuws en lokale informatie.

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bijna de helft van de Nederlanders gaat deze zomer niet op vakantie. Dat blijkt uit onderzoek van de ANWB. Volgens de ANWB kiezen steeds meer mensen voor een vakantie buiten het hoogseizoen, zoals in de meivakantie of in september. Een vakantie in eigen land is nog altijd het populairst. Daarna zijn de meest gewilde bestemmingen Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. In Middelburg zijn twee mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet omdat de twee mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden. Ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. Een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Max Verstappen is zesde geworden bij de sprintrace van de Grand Prix van Groot-Brittannië. Hij had een slechte start en viel terug van de derde naar de zesde positie. De Italiaan Antonelli van Mercedes werd eerste, de Brit Hamilton in zijn Ferrari tweede en Norris in de McLaren derde. Door zijn winst loopt Antonelli verder uit in het wereldkampioenschap. Verstappen staat daar nu op de zevende plek. Morgen om 4 uur wordt op Silverstone de hoofdrace van de grote prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West is het druk op de wegen rond Rotterdam door werkzaamheden op de A20. De langste file is dan op de A4, daarna richting Amsterdam voor Zoeterwoude-Dorp 10 minuten oponthoud. A12 Utrecht richting Den Haag voor Nieuwebrug 10 minuten. A16 Breda richting Rotterdam.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen, bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk Bolnes. Fleurvision.nl.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Burgemeester Van der Linden van Lansingerland ontkent dat er plannen zijn voor een mini-kerncentrale in Bleiswijk. In het dorp is onrust ontstaan nu netbeheerder Tennet Bleiswijk in een rapport noemt als mogelijke locatie voor een zogeheten Small Modular Reactor. Van der Linden zegt dat Lansingerland van niks weet. Tennet had van het kabinet de opdracht gekregen om te kijken naar waar het eenvoudigst mini-kerncentrales zijn aan te sluiten op het huidige stroomnet. Dit omdat het te ingewikkeld is om grote kerncentrales in het hoogspanningsnet op te nemen. Het bleek in Bleiswijk eenvoudig te kunnen. Maar het is maar een rekenvoorbeeld, laat ook Tennet weten. Burgemeester Van der Linden zegt wel de ontwikkelingen nauwlettend te blijven volgen. De gemeente Rotterdam sluit vanavond uit voorzorg delen van het centrum in verband met de WK-wedstrijd Marokko-Canada. Vanaf 8 uur mag er geen verkeer meer in het gebied tussen het Wena, de Koolsingel, de Westersingel en de Westblaak. En ook de Westkruiskade en de Eerste Middellandstraat zijn dicht. De gemeente laat weten dat de afsluitingen nodig zijn om eventuele festiviteiten veilig te laten verlopen. Na de winst van Marokko op Nederland afgelopen dinsdag stond op verschillende plekken in het centrum van de stad het verkeermuur vast. De aftrap tussen Marokko en Canada is vanavond om 7 uur. Activisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag geprobeerd om een deel van de A12 tussen Utrecht en Nieuwegein te blokkeren. De demonstratie was vooraf verboden door burgemeester Dijksma. Toen vanmiddag 3 auto's het verkeer wilden stilleggen, greep de politie in. En demonstranten die op de vluchtstrook klaar stonden om de weg op te gaan, zijn aangehouden en afgevoerd. De activisten eisen dat de overheid een einde maakt aan het subsidiëren van fossiele brandstoffen. Boten kunnen voorlopig niet door de sluis bij Zevenhuizen. De Zevenhuizen verlaat kampt met een technische storing. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard kan nog niet zeggen hoe lang het duurt voor de sluis weer is gerepareerd. De sluis ligt op de vaarroute tussen de Hollandse IJssel, de Ringvaart, de Hennepsloot en de Rottermeren. Vooral veel recreanten maken gebruik van die route. Het weer, vriendelijk weer vandaag. Periode met zon, droog, 24 graden. Vanavond en vannacht raakt het bewolkt. Kan er ook wat regen gaan vallen. Minimumtemperatuur dan 17 graden. Morgen is het overwegend bewolkt, af en toe zon. Dan blijft het wel droog. Het wordt morgen 22 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag voor Roelofarendsveen 10 minuten oponthoud door werkzaamheden. A16 Breda richting Rotterdam tussen Rotterdam Feyenoord en Knopend Bresseplein. Kwartier vertraging door werkzaamheden. A44 Amsterdam richting Den Haag. Voor Wassenaar 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. Een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Op meerdere plekken in Mali zijn vanochtend steden aangevallen door opstandelingen. Het gaat om separatisten van de FLA die in april ook al aanvallen uitvoerden op het regeringsleger. Toen werkten ze samen met een tak van Al-Qaeda. Of die nu ook betrokken waren bij de aanvallen is niet bekend. In Middelburg zijn twee mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet, omdat de twee mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden en ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. Een Duitse familie heeft bij het opknappen van de tuin ruim 1000 botten en tanden gevonden. De menselijke resten zijn van zowel kinderen als volwassenen. Onderzoekers schatten dat ze tussen de 50 en 100 jaar oud zijn. Het huis is in de jaren 60 gebouwd. Iemand heeft aan de lokale politie verteld dat er mogelijk grond van een begraafplaats is gebruikt bij de bouw. De politie doet onderzoek, maar sluit een misdrijf uit. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A4 Rotterdam richting Amsterdam voor Zoeterwoude-Dorp 10 minuten oponthoud. De A4 van Amsterdam naar Den Haag voor Roedevarensveen 10 minuten door werkzaamheden. En op de A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt de Bresseplein een kwartier vertraging. Dat komt door werkzaamheden op de A20. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
4: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
5: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
4: Een wat?
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Autotaalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel. Aan de Sportlaan 8

0: In Ridderkerk.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
3: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
4: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
5: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Jasmanis. Luisteraars. U luistert naar Radio Zwolle. Met het programma Ruud Jasmanis voor Zwolle en de omgeving. En Rasta Senang voor Ridderkerk. U weet wel, het Indisch cultureel informatieprogramma. We gaan zoals altijd van het oosten van Nederland langs het midden en door naar het westen. Informatie wat bij een Indisch programma hoort, komt vanzelf voorbij. Ook de bekende vertellingen. Er is altijd tijd voor geschiedenis. Ook de andere Aziatische landen komen soms aan bod en krijgen dan een eigen uitzending. Tijd voor koken hebben we zo goed als altijd. Het zijn soms moeilijke recepten, soms heel makkelijk. Die keus die moet u zelf maar bekijken. U wordt geholpen gemiddeld door foto's. Dan weet u dus waar en het programma over gaat. En dus het koken. Hoe moet dat eruit zien? Muziek is soms indie rock. Muziek uit Indonesië. Country 60, 70 jaren. En natuurlijk de muziek die wordt dat moment willen gebruiken. We hebben 3 Indische huizen als luisteraar. Die hebben een eigen plaatje. De allereerste plaat, dat weet ik gewoon niet. Dat is de plaat van Marcel. Het heeft natuurlijk wel altijd een beetje met het programma te maken. Ook vandaag weer. Hij zoekt dus de eerste plaat op. Het programma is te beluisteren op de maandag van 11 tot 12 en op de zondag vanaf 6 uur, 1800 uur. Het programma in Ridderkerk is te beluisteren, dus Rasta Senang is te beluisteren op de woensdag om 7 uur 's avonds. En ook daar is een herhaling op de zaterdag en dat is om 5 uur. Ik ga u een veel luisterplezier toewensen. En luister maar weer naar de muziek van vandaag. Er komen nogal wat ouwtjes voorbij, maar dat hoort u vanzelf. De eerste plaat is in deze dus voor Kembang Baru. Plaat nummer 1. Hier komt-ie.

gaan even naar Apeldoorn toe. Apeldoorn, daar is ook een Indisch huis. Dat is een verzorgingshuis. Dat heet Rumah Saya. En bij Rumah Saya luisteren ze ook. De volgende plaats is voor de inwoners van Rumah Saya. Ga maar zitten, ga maar rustig luisteren. Daar komt-ie.

Ja, we zijn alweer toe aan het derde Indische huis. Dat is een eind weg hoor, dat is in Spijkenisse. Het derde Indische huis is Roema Oost-West. En Roema Oost-West krijgt ook altijd een eigen plaatje. Nou, daar komt-ie.

Nou, we hebben de drie huizen, dus de drie Indische huizen, hebben we achter de rug. Die hebben een eigen plaatje gehoord. En het programma gaat vandaag eigenlijk over een oud-militair die dus naar Nederland gekomen is. Diverse dingen vanuit Indonesië, vanuit de toenmalige Indië, meegenomen heeft. En dat zijn vooral prularia. Hè? Dat is het in veel gevallen zo. Nou kun je natuurlijk niet alles prularia noemen, maar in die hoek moet je het een beetje zoeken. Je kan van alles meenemen. U weet toch wel, iemand die op vakantie gaat naar Indonesië, die vinden bijvoorbeeld die schilderijen mooi. Of dat houtsnijwerk mooi. En dat is tot op de dag van vandaag is dat nog steeds een gigantische aanbod dan eigenlijk. Hè? Het aanbod is gigantisch. Je wil eigenlijk niet weten hoeveel mensen daar een boterham in verdienen. Nou, dat was al toen de tijd toen de militairen vanuit Nederland naar Indië gingen. En als ze dan het geluk hadden om niet te overlijden daar, dan namen ze dus in veel gevallen dus dingen mee. Dat was bijvoorbeeld toch redelijk veel snijwerk en schilderijwerk. In die tijd was er ook iets wat nu eigenlijk niet zozeer meer vaak voorkomt. Maar veel dolken die hadden ook een eigen verhaal, een offerdolk. Maar daar kom ik dadelijk wel op neer. Maar dat werd allemaal meegenomen. Vergeet u de brieven niet. Hè? Die militairen die hadden heel veel families hier in Nederland wonen natuurlijk. En ook die brieven die werden niet weggegooid. Nee, die werden meegenomen. Daar was een aparte doos voor of kist voor. En daar zaten al die dingen in. En die kwamen op het laatst terecht natuurlijk in Nederland. Hè? Als ze dus het geluk hadden om niet te overlijden. Want dat komt ook vandaag weer voor. Er zijn dus best heel veel mannen uit die tijd die dus eigenlijk zwaar gehavend terugkwamen. Of helemaal niet terugkwamen. Dus overleden zijn al daar. Nou, je kunt je er moeilijk een voorstelling van geven. Maar als u luistert naar de huidige filmen, als u kijkt naar de film en u ziet dan hoe dat eraan toe is gegaan in die tijd, dan krijg je daar toch een beetje meer gevoel bij. Hè? Er zijn nogal wat filmpjes gemaakt. Er zijn nogal wat onderwerpen vanuit die tijd die heel belangrijk waren. Hè? Nou, die zijn dus in al die filmen terecht te komen. En het is gewoon de moeite waard. Als u weet, er komt een Indische film op Nederland 1, is dat meestal. Nederland 1 of 2. Ja, kijk daar eens naar. Hè? Dan krijg je ook het idee van hoe ging dat er vroeger aan toe. Want het is natuurlijk een verhaal van vroeger. Hè? Dat begrijp je al. Even luisteren naar muziek.

Ja, ik zou zeggen, kijk eens naar de foto, de allereerste foto. Dat laat al een beetje zien waarover het verhaal vandaag gaat. Toen de vader van Toos van Maris terugkeerde uit Indië, nam hij behalve de liefde voor het land ook tal van voorwerpen mee terug. Die hebben nu een speciaal plekje in haar huis en ook in haar hart. Mijn vader, Lambertus Brugman uit Almelo. Ja, 1925, hè? Dus we gaan echt een flink en terug. Hij heeft 3 jaar in Nederlands-Indië gediend. Van 1947 tot 1960. Hij was als sergeant ingedeeld bij de eerste compagnie. Tweede divisie van het tweede mitrailleurbataljon. Hoewel hij daar vreselijke dingen heeft meegemaakt, wilde hij altijd nog een keer naar dat land en die mensen, daar wilde hij naartoe. Hij was van die mensen gaan houden. Helaas is hij in 1974 overleden en mocht hij dat ook niet meer beleven. Hij heeft veel meegenomen toen hij terugkwam uit Indië. Onder andere een batik doek, een Javaanse houten man en vrouw en een zilveren armbandje gemaakt van muntjes en de wayangpoppen. Nou, de batikdoek, die kent u wel. Hè, de batik, ik heb daar meestal weer een aparte uitzending voor om te laten horen. Hoe wordt batik gemaakt? Het is daar gaat heel veel tijd in zitten. In het maken van de echte batik. Hè. Dat is geen normaal drukwerk. De batikdoek is ook heel duur. Ja, als u echt batik wil hebben, dan moet u echt de portemonnee openen. Nou, de Javaanse man en vrouw, die komt hier bij heel veel Indische mensen tegen in huis. He, dus van hout gemaakt en meestal ook beschilderd. Een mansfiguur en een vrouwsfiguur. En die worden ook bij elkander gezet. Ja? Nou, zilveren armbandjes, die zijn er heel veel in Indonesië. Dus dat is niet zo erg moeilijk. Maar wayangpoppen, die kent u ook wel, die hebben nogal wat Indische mensen ook in huis. Nou, de wayangpop is eigenlijk helemaal gekleed in de kledij van vroeger, hè. Dus u ziet dan bijvoorbeeld de kleding eruit zag, hoe de kleuren waren. En als u een aantal van die kledijding gezien heeft, hè, dan komt u er ook achter dat de hoofdkleur is eigenlijk een beetje rood en bruin. Dat zijn eigenlijk de hoofdkleuren. Gaat u naar bijvoorbeeld een ander eiland, dan krijgt u weer meer zwarte kleuren als ondergrond. En gaat u naar Bali, dan komt u dus heel veel verschillende kleuren tegen in die kleding. Daar zie je ook aan dat de mensen van dat eiland, die zijn gewoon anders dan een eiland wat daarnaast ligt. Hè? Als je naar Lombok gaat, dan denk je van, de mens is heel anders, maar de kleding is ook heel anders. En ook Lombok is een pracht van een eiland. Het is niet te vergelijken met Bali. Maar qua kleding, dan ga je weer een heel eind terug in de tijd. Ja, even luisteren naar muziek. MUZIEK

verhaal, dat gaat over de vader van Toos van Maris. Hè? Daar ga ik even mee door. Mijn vader overleed toen ik 15 jaar was. En ik ben de jongste van 5 en de enige die echt geïnteresseerd is in het Indië verleden van mijn vader. Wat ik me herinner is van zijn tijd uit Indonesië was dat hij vol liefde altijd sprak over dat land. Over de dingen die hij daar had meegemaakt. Daar praatte hij eigenlijk niet zo vaak over. Maar hij was vol van de mooie natuur. Hij sprak ook vloeiend Maleis. Nou, dat is op zich natuurlijk al hartstikke goed. Als je dat onder de knie krijgt, dan kun je overal terecht in Indonesië. Eén keer in de week aten wij thuis altijd nasi rammers. En die gewoonte, die heb ik overgenomen. Want na zijn terugkeer heeft hij Indische repatrianten geholpen die naar Noordwijk kwamen met het invullen van bijvoorbeeld documenten. Mijn vader kende mijn moeder al van vroeger vanwege beide families die bij elkaar kwamen over de vloer. Maar destijds waren ze gewoon vrienden voor elkaar. En toen mijn vader naar Indië ging, schreven ze brieven naar elkaar en op een gegeven moment werden ze daardoor juist verliefd. Ze kregen op afstand officieel verkering en toen stuurde mijn vader dit plankje naar Holland. Dat stuurde hij naar mijn moeder toen hij een jaar, hij zat al een jaar zelfs in Indië. En met de woorden, ik hou me taai en tot over 2 jaar. En dat bordje, wat hij stuurde naar mijn moeder, dat hing altijd naast het bed van mijn moeder. Hij had ook een sigarenkistje met spulletjes uit Indië dat bij ons in de kast stond. Daar zat onder andere een offermes in, dat waarschijnlijk wel 400 jaar oud is. En geen idee hoe hij daaraan is gekomen. Mijn vader zei altijd, denk erom, blijf daarvan af. Omdat hij bang was dat er misschien gif aan de punt van dat mes zat, van die dolk. Dat maakte zo'n indruk op ons als kind dat wij het eigenlijk nooit stiekem hebben durven vragen. En ook durven uithalen uit dat kistje. Ja, dat vroeger natuurlijk, zo was de tijd nou eenmaal. Als je vader of je moeder zei, nee, dat kan niet, dan ging je ook niet verder. Hè? Dan wist je dus, dat kan niet. En dan werd ook verder niet over gepraat. Als je tegenwoordig zegt, nee, dat kan niet, dan moet je een hele discussie op gooien. En die discussie komt er dan meestal op neer dat je het toch maar toelaat. Hè? En, dan kun je zien dat de tijd van toen en de tijd van nu eigenlijk 100% anders is geworden. Ja. Zij vertelde ook nog, 7 jaar geleden zag ik ineens dat kistje bij mijn moeder op tafel staan. En toen ik al die voorwerpen weer terugzag, vroeg ik aan haar, hey mam, vind je het goed als ik papa's geschiedenis ga uitpluizen over zijn tijd in Indië? En dan zie je dus dat de moeder, die durft er eigenlijk helemaal niets over te zeggen. En vertelt dan ook helemaal niets tegen de kinderen. Maar de kinderen zelf gaan dus op onderzoek uit. En die gaan dingen uitpluizen en uitzoeken. En dat betekent dat eigenlijk het verhaal weer iedere keer opnieuw verteld gaat worden. Even luisteren naar muziek.

Ja, ik heb net verteld, er is iemand die de geschiedenis eigenlijk gaat uitpluizen. Hè? En sinds die tijd ben ik het verleden van mijn vader in Indië aan het onderzoeken. En tot mijn verbazing bleek mijn moeder ook nog alle brieven bewaard te hebben. Het waren 3 soorten brieven. Brieven aan mijn vader, die mijn moeder schreef eigenlijk. Hè? Brieven zeg maar, die mijn moeder aan mijn vader schreef. En brieven die van de familie afkwamen. Bijvoorbeeld een oom. Hij noemde ze de zwarte brieven. Waarin de nare dingen dat dus eigenlijk staan die mijn vader daar beleefde. Hij praatte er nooit over natuurlijk. Dat werd niet gedaan in die tijd. Maar hij had het wel op papier gezet. Hij schreef ook dat hij niet snapte waarom de lieve Heer dit zo bedoeld had. Dit kon nooit zijn bedoeling zijn geweest. Hij schreef: de mensen in Den Haag snappen niet wat we hier aan het doen zijn. Omdat ik ermee aan de slag ging, begon mijn moeder ook te vertellen. En naast haar bed hing altijd een rozenkrans. Daar heb ik nooit enige aandacht aan besteed hoor. Tot ze me vertelde dat mijn vader die rozenkrans had gemaakt in Indië. Hij was toen de tijd een zeer gelovig mens. En heeft in Nederlands-Indië van touw en rozenkrans geknoopt. Die hij altijd bij zich droeg. Na zijn dood hing de rozenkrans naast mijn moeders bed. En zo kwam ik heel veel dingen te weten. Net op tijd nog, want mijn moeder is op 94-jarige leeftijd ook overleden. En stel je voor dat ze niets had laten zien of niets had verteld. Dan had ik ook helemaal niets geweten. Ik had de liefste vader van de wereld. Ik was gek op hem. Maar pas door het lezen van al die brieven ben ik mijn vader heel veel beter gaan begrijpen. Heb ik een hele andere kant van hem leren kennen. Nu begrijp ik waarom hij altijd even zijn werk moest ontvluchten. Tijd en ruimte voor zichzelf had hij nodig. Mijn vader had een eigen jachtterrein en elke dinsdag, dat was dan zijn vrije dag, nam hij de hond mee en ging hij dan op jacht. Of bracht hij de hele dag op de hei door of in de bossen. Op zondag nam hij ons vaak mee de natuur in en dan gingen we reeën kijken of een nest met jonge uilen. Hij leerde me ook sporen lezen. Ja, dat is natuurlijk ook een heel technisch verhaal, sporen lezen. Je ziet wel eens op de tv dat mensen zeggen: oh, wacht eens even, die afdruk die is van dat beest. Dat betekent, die lezen dus die sporen. Die weten dus, die pootafdruk hoort bij dat en dat beest. En dat is toch wel heel mooi als je dat kan. Want dat betekent dat je in je hoofd hebt opgeslagen de verschillende pootafdrukken van allerlei soorten beesten die dus gemiddeld in de natuur voorkomen. Dus wat dat betreft is dat een ervaring die heel veel jonge mensen niet meer hebben, omdat ze ook heel vaak weinig tot niets van de natuur afweten. Nou, dat was dus bij die vader was dat precies het tegenovergestelde. En die leerde dus eigenlijk, als je die pootafdruk ziet, dan moet je denken aan dat en dat beest. Ja, ik vind het wel mooi als dat kan. Nou, we gaan nog even luisteren naar muziek.

Ik heb de doos weer te pakken met de potten, pannen en schalen. En we gaan vandaag iets maken wat gewoon heel makkelijk is. Je hebt ook niet zoveel materiaal nodig. Je gaat eerst kijken of dat een beetje wil lukken. En dat je misschien van het een of ander iets meer erbij gaat doen. Nou, wat gaan we dan maken? Het is sambal djeroek, nipis. Je hebt nodig 2 rode of groene lomboks. 2 eetlepels citroensap of limoensap. Een klein stukje trassi en diverse groenten. De lombok moet heel fijn gesneden zijn. Zo ook de groenten. Zoals bijvoorbeeld de ui, de komkommer, de tomaat en radijs. Vermeng dan de trassi, lombok en citroensap. Doe er dan een fijn gesneden groente bij. Alles weer heel goed door elkaar mengen, dus hè, roeren. En een klein beetje afmaken met zout. En dat is het hele verhaal. Dus dan kun je nagaan. Daar ben je niet zo lang mee bezig. Hè? Je moet wel die lombox hebben. Want anders dan zit die sambal smaakt er natuurlijk helemaal niet aan. Nou, en ik zou ook zeer zeker dus zorgen dat je trassi erbij gebruikt. Want trassi is ook zeer bepalend voor de smaak. Nou, is dat niet makkelijk? Nou, ik zou zeggen, dat is makkelijk. Daar heb ik natuurlijk weer een foto van bijgezet. En dan kunt u een beetje zien wat uiteindelijk die kleur moet gaan worden. Hè? Ik zou zeggen, doe uw best. Ik ga even schoonmaken en u mag nog even luisteren naar muziek.

Ja, dat verhaal dat, dat met die speciale dolk. Hè, en ook nog eens een keer zeg maar al die brieven. En die, ja, dat schilderij eigenlijk, dat kom je bij heel veel Indische mensen, kom je dat thuis nog steeds tegen. Hè. En natuurlijk is dat een verhaal wat constant maar weer teruggehaald wordt. En ja, daar zijn de meeste mensen gewoon blij mee. Hè. Af en toe kwamen er tijdens de wandeling bijvoorbeeld, hè, van die familie, verhalen los. En mijmerde hij hardop over de prachtige natuur in Nederlandse Indië. En dan zei hij altijd, we hebben er hele nare tijden meegemaakt. Maar ik zou zo graag terug willen om het land toch nog een keer te zien. En mijn vader was als kind al een natuurmens en kon zich in Indië laven aan de schoonheid van de natuur. En dankzij de brieven snap ik het verleden van mijn vader en hoe hem dat gevormd heeft. Ik vind het zo knap, hè, dat hij ondanks alle ellende de schoonheid van het land is blijven zien en vol liefde over Indonesië sprak. Ook ik voel me verbonden met dit land en het verhaal van mijn vader. Ik weet dat heel veel militairen al hun spullen hebben verbrand toen ze terugkwamen. Maar mijn vader deed dat niet. Hij koesterde al die spullen en nu ben ik het eigenlijk die al die voorwerpen opnieuw.

bekend. Er zijn tentoonstellingen. Het museum in Brombeek kunt u bekijken. En dan kijkt u ook een beetje naar de spullen die ze toen de tijd hebben moeten gebruiken. En je gaat al heel gauw terug naar jaartallen als 1940. He? Dus dat betekent dat iedere knilmilitair die weet wat er daar te zien is. En het voordeel vind ik zelf, he? Als u die moeite wil doen, je wil dus die

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempde en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag naar de 250ste verjaardag van de VS in het land te gaan. Maar daar is de paus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Een man van in de 30 is opgepakt omdat hij gisteren in Spijkenisse in korte tijd meerdere zedendelicten zou hebben gepleegd. Hij zou onder meer hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen en haar de bosjes in te trekken. Op het tennistoernooi van Wimbledon is titelverdediger Iga Swiatek in de derde ronde uitgeschakeld. De Poolse verloor verrassend in twee sets van Alessandra Ayala uit de Filipijnen. Ayala had nog nooit een partij gewonnen in het hoofdtoernooi van Wimbledon. Ondertussen hebben Venus en Serena Williams zich teruggetrokken voor het dubbelspel van Wimbledon. De 44-jarige Serena heeft knieklachten. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af na een graad of 16. Morgen wolken en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, het wordt dan zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
5: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. En altijd.
7: Radio Ridderkerk verwachten we. Ik ben Henk Westbroek trouwens. Ridderkerkse muziek. En natuurlijk...

0: natuurlijk hoor je over de hele wereld, want het is ook via internet te beluisteren, Ridderkerkse muziek op Radio Ridderkerk. Maar het is de kern van het bluesbeleven in Noord-Zuid-Holland en in de rest van de wereld. Luister dus naar Radio Ridderkerk als je houdt van blues.
1: You're listening to Bluesy Radio on the cable 107.1 FM and in the ether on 105.7 FM. Your DJ is Nico Bravenburg.

zaterdagavond. Even na de klok van 8:06 bedoel ik natuurlijk. Tijd voor Blues bij Radio Ridderkerk. Dat betekent weer 2 uur lang blues in het programma Bluesy. Mijn naam is Nico Bravenboer. Ja, 2 uur blues bij Radio Ridderkerk. Het eerste uur, zoals gebruikelijk, gaan we lekker slow blues draaien. En 2 uur gaan we er ook weer wat pittige nummers bij doen. Ik ga vanavond beginnen met Snooky Pryor van het album In This Mess Up To My Chest, getiteld. Stamt uit het jaar 1994 en ik ga draaien Pay For All Our Sins. Ze zeggen veel plezier bij Bluesy deel 1.

Pay for all our sins. En dit was Snooky Pryor. Van het album In This Mess Up to My Chest. Dat is jaar 1994. Verder met Mike Cito en Albert Casiglio. Casiglio, het eerste keer dat ze als Blood Brothers samen optraden op de diverse albums. Dit is het eerste album in deze, ja, deze combinatie. En ook getiteld Blood Brothers, dan maar 2023. En ik ga draaien A Thousand Heartaches.

het was natuurlijk Berlhaus. Dat is jaar 2002 van een album Walking in Time. Met een nummer geschreven door Walter Jacobs, Last Night. En de volledige titel, Last Night I Lost the Best Friend I Ever Had. Touch My Heart. Het album Thijs Blues kwam uit het jaar 1992. Gaat er een lekker lang nummer van draaien. East Bay Woman. 9 minuten.

0: wachten rustig tot de hele nummer afgelopen is. Taj Mahal met Easy Bay Woman van het album Thai's Blues uit het jaar 1992. 9 minuten langer van hele zit. Ray Fuller en de Blues Rockers hebben ook al wat rustiger nummers op een album Long Black Train staan. Stamt tot het jaar 2016. Ik heb gekozen voor Whiskey Drinking Woman. En ja, meestal is het wat zijn naam aangaande behoorlijk pittig, maar dit nummertje is toch nog wel wat rustiger.
1: Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.
2: Rolling.

Feestvoeler en de Blues Rockers met Whiskey Drinking Woman. Van het album Long Black Train uit 2016. 2011 kwam het album Anything But Time uit van Matt Schofield. Ooit heb ik nog een interview met hem gedaan en hij speelde ook op het Bluesy Blues Festival enkele jaren geleden. See Me Through, dat is de titel die ik uitgekozen heb.

Ja, dat was een mooi nummertje van Matt Schofield van het album Anything But Time uit het jaar 2011. We gaan er iets Nederlands bij gooien. Electric Blues, helaas is de drummerzanger vorig jaar dacht ik overleden. Ik heb zijn album Desert Pain meegebracht en ik draai Broken Wings.

Natuurlijk niet. Dat is een beetje erg pittig. En zeker voor het eerste uurtje waar we gewoon rustige muziek draaien. En ook dit nummer is gewoon ook rustig wat ik opgezet. Ik ga gewoon de verkeerde album erin gedaan. En ik ga nu de goede opzoeken. Even kijken, nummer 3 moet ik hebben. En dan moet die dit wezen. Desert Pains.

vier wolken met Sugar Mama van het album Witness to the Blues uit 2018. We gaan er even uit voor het nieuws en het weer en de reclame. En daarna ben ik terug met deel 2 van Bluesy. Maar tot die tijd kun je luisteren naar Eye of May van het album Feedback. Don't Stand in My Way. Tot straks na het nieuws en de reclame.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. En ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. Er werden toen zo'n 400 mensen opgepakt. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag de 250ste verjaardag van de VS in dat land te vieren. Maar daar is de paus dus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Max Verstappen start morgen als 7e bij de Grand Prix van Groot-Brittannië. De pole position is voor WK-leider Kimi Antonelli van Mercedes. Max Verstappen was eerder vandaag 6e geworden bij de sprintrace. Hij had een slechte start en viel terug van de 3e naar de 6e positie. De Italiaan Antonelli van Mercedes werd 1e, de Brit Hamilton in zijn Ferrari 2e en Norris in de McLaren 3e. Morgen om 4:00 wordt op Silverstone de hoofdrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking. En vannacht komt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
3: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
2: Autotaalglas laat je niet barsten.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Wooncompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook

Rustige muziek, het tweede deel gaan we druk wat pittige nummers bij draaien, maar ook rustige muziek of een beetje tussenin, net wat je wil. We gaan beginnen met Ray Manzarek en Roy Rogers van het album Translucent Blues, River of Madness. Ik zou zeggen, veel plezier bij Bluesy deel 2.

Ray Manzarek en Roy Rogers met River of Madness van het album Translucent Blues. De Velvet in the Words, hun album Hot Stuff, kwam uit in 1992. En ik ga daarvan het overbekende en veel gecoverde nummer You Can't Judge a Book by Its Cover draaien.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

hoge noorden des lands hoor je de Sidekicks met de Meulhoorn van het album Texas of the North. Opgenomen in het jaar 2017. Gewezen met Eugene Heidebeek Britsjes. Hij stond ooit op het podium ook hier in Ridderkerk op het Bluesy Blues Festival. Zijn album Hold On A Little Bit Longer stamt uit het jaar 2015. Ik ga de titels omdraaien. Eugene Heidebeek Britsjes met Hold On A Little Bit Longer.

lekker Eugene Heidebeer-Britjes met Hold On A Little Bit Longer. De titelsong van het gelijknamige album uit het jaar 2015. Splinternieuw heb ik binnengekregen, het nieuwe album van Jovin Webb. Getiteld Son of a Sinner. Daarvan ga ik draaien, nummertje 1 gewoon. Composer en Lied.

Het nieuwe album van Jovin Webb. En daar word je van Gunpowder en Lied of een. De titel van het album is Son of a Sinner. Ik heb het eerste uur ook al iets van gedraaid van het album Feedback van Ida May uit het jaar 1991. Ik heb het niet op mijn lijstje staan. Feel Ashamed. En ik noem toch even de bezetting, want het is gewoon een compleet Nederlandse band natuurlijk. Uit het vorige leven zeg ik altijd maar dan. Van de blues, van de Nederlandse blues dan. Maarten Emmen, hij speelt gitaar. Peter Kostede op de bas. Appie Daalmeijer op zang. Jeroen Mens op drums. En Robert Beukers op de gitaar. En gastspelers op dit album zijn Rob Maas op toetsen. En zelfs Paul Duvivier, de man die achter dit label staat, doet hier nog op mee met achtergrond. Dan kun je nagaan. We gaan luisteren naar Ida May, Feel Ashamed.

Eind of May met I Feel Ashamed, Pete. Maar het album Feedback uit 1991. Splinternieuw is het album van toch wel een hele jonge knap. Ik dacht dat hij 13 jaar was, maar ik kan het even mis hebben. Getiteld Raised on the Blues. En de man die dat knulletje, echt een jong knulletje op het foto gezien. Als ik het goed uitspreek, Rashad the Big Blues Kid, laat zich zo noemen. Ik ga draaien Nothing But the Blues.

vind het altijd wel een beetje een vreemd figuur gevonden, deze man. Ik ben hem ooit tegengekomen. Ik had hem ook ooit geboekt voor het Blues Festival in Ridderkerk. Maar om een of andere rare reden is dat toen niet doorgegaan. En daar was ik toen echt niet echt helemaal blij mee. Zijn nieuwste album heb ik wel binnengekregen, getiteld 13 Hours. En ik heb er vorige week ook al iets van gedraaid. Jason Ritchie en The Bad Kind. En ik draaide vandaag Tired of Trying. Ook nieuw, de Anthony Paul Soul Orchestra. En dan zit er als gast mee Willie Jordan. En ja, dat zegt me echt allemaal niks. De titel van het album is What Can We Do? En ik ga het draaien. Hey, Walking. Een hele lange naam en een hele korte titel van het nummer.

uit Duitsland komen ze, Andreas Dielman Band, met het nieuwe album Gold, Wind and Dark, Black Knight. Ik heb het op verschillende keren wat voor gedraaid. En vandaag stond gewoon nummer 1 op het lijstje, Hey Man. En Lisa Niels, haar laatst verschenen album draagt de titel Thunder in the House. En ook daar ga ik de titelsong van draaien.

Thunder in the House. En dat was de titelsong van het nieuwe album van Eliza. Ja, noem het, geef een beetje maar een naam. Niels. En dat was het voorlaatste nummer. Het laatste nummer wordt er eentje van. Bywater Call van de titelsong van het album Sunshine. Een laatst verschenen album. En ik heb begrepen dat er binnenkort weer een nieuw album op stapel staat. Voorlopig doen we het nog met het oude album Sunshine. Na het nieuws en de reclame is het tijd voor Arjen Jong met zijn sensatiegeneratie. Dus blijf gewoon lekker luisteren. Ik ben er aanstaande donderdag weer, maar dan van 8 tot 9 uur. Mijn naam is Nico Bravenboer. Bedankt voor het luisteren. Tot bluesy dag.

0: activisten wel om de snelweg te blokkeren. En toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempte en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van team Visma Leasebike. Hij was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Morgen is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer: in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
2: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
3: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
2: Sorry?
3: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
4: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
5: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
6: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
8: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Radio.

Onmiskenbaar, niet te stuiten. De sensatiegeneratie.

Ja, hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van Sensatie Generatie. De ideale combinatie voor muziek en informatie voor iedereen zich jong voelt en geïnteresseerd is in de hedendaagse popmuziek. We begonnen met een hele verse nieuwe single van een bijzondere combinatie, moet ik wel zeggen. Dat is namelijk Snow Patrol uit Ierland en Kylie Minogue, die samen een single hebben uitgebracht nu. Die heet These Alarms. Is eergisteren uitgebracht. Dat allemaal in het kader ook van ongetwijfeld meer materiaal wat eraan gaat komen. De 20th anniversary wordt geroepen door de mannen van Snow Patrol van het album Eyes Open. Maar ik heb nog geen idee wat dat allemaal brengt. In ieder geval verschillende variaties van dat album van toen. Allerlei mogelijke smaken. LP, dubbel LP, dubbel CD. Dus er zitten wellicht ongetwijfeld wat extra's allemaal bij het materiaal van 20 jaar geleden dus. Wat opnieuw nu is uitgebracht. Dat is over Snow Patrol. Gaan wij lekker door met een zangeres die uit Los Angeles komt, Amerika. Middelgrote ster aan het worden is. Gaat namelijk ook zelfs volgend jaar. Dus we moeten er nog een dik jaar op wachten. 7, 8 en 10 mei de Ziggo Dome in Amsterdam bezetten. Doet ze samen met special guest Jake Minch. Ik heb het over Gracie Abrams. Zij heeft een nieuwe single uitgebracht deze week. Die is getiteld Look at My Life. Gracie Abrams. En zometeen meer natuurlijk, want we nemen je weer op ontdekkingsreis mee.

Mooie nieuwe single weer voor deze zangeres, Gracie Abrams. Ja, wat kunnen we er nog meer over vertellen? Nou, toch nog wel iets meer. Ze komt namelijk een nieuw album van haar uit. Dat gaat verschijnen op 17 juli. En dat gaat heten Daughter from Hell. Het is ook echt zeg maar een beetje op z'n Amerikaans. Uiteraard weten ze perfect hoe ze een merk moeten maken. En dat doen ze dus ook voor deze zangeres Gracie Abrams. Met weer een echte nieuwe single die dus opvolger al is van Hit the Wall. Die maar een paar weken geleden al werd uitgebracht. Dus ja, opeenstapelend komen de singles uit van deze zangeres uit de Verenigde Staten. Daar blijven we ook nog eventjes met de volgende zangeres. Dat is Kelsey Lou. Ook zij komt daar vandaan. Heeft een nieuwe single uit. Die heet Cutting of the Head of a Ghost. En die klinkt zo.

Ja, bijzonder kunstig gemaakt weer. Kelsey Lou, Cutting Off the Head of a Ghost is de titel van deze nieuwe single. Wil je deze dame aan het werk zien? Dat kan. Ze komt gewoon naar Nederland toe dit najaar. Staat bijvoorbeeld 6 november in de Tolhuistuin van Paradiso in Amsterdam op de planken. Of een dag later op het wel hele bijzondere Le Guess Who Festival. Is een bijzonder festival op 7 november. Het is volgens mij 3 dagen festival in Utrecht. Allerlei verschillende locaties. Daar vinden optredens plaats. Tegen die tijd zal ongetwijfeld nog wel de echte, hoe noem ik dat, programmering bekend worden. Wie waar staat. Dat is nu nog niet terug te vinden. Maar Kelsey Lou staat daar dus met nog een hoop andere echt interessante muzikanten die eigenlijk nog niemand kent. Dus lekker op ontdekkingsreis die dagen dus in het najaar van november. Dan gaat het gebeuren, dat festival in Utrecht. Goed, dat over Kelsey Lou. Kijk op de klok. Over een klein kwartiertje natuurlijk onze bijzondere nieuwe demo van de maand. Ik ben benieuwd wat er allemaal weer uitgebracht is door onze lokale / regionale helden. We gaan het straks zien. Eerst nog eventjes neem je weer mee op ontdekkingsreis naar de volgende nieuwe single. Die is van Charlie J. Perry. Oftewel beter bekend misschien onder zijn artiestennaam Common Saints. Maar ja, als multi-instrumentalist maakt hij dus ook gewoon al zijn liedjes helemaal zelf. Is ook daarnaast producer van onder andere Olivia Dean, BTS, dus niet de minste. We gaan lekker luisteren naar Stargaze. Dat is de nieuwe single voor Common Saints.

Ja, mooi liedje van deze muzikant, multi-instrumentalist, zoals gezegd. Common Saints, oftewel Charlie J. Perry uit Londen. En we blijven nog even in Engeland met nieuwe muziek. Want deze week kwam ook alweer de nieuwe single uit voor de mannen van The Rolling Stones. Jealous Lover is de titel van die single. Ook afkomstig van het album Foreign Tongues, dat komende week gaat verschijnen, 10 juli om precies te zijn. Dit zijn de Rolling Stones.

Jealous Lover. De nieuwe single van de mannen van de Rolling Stones. Afkomstig ook van dat album wat op 10 juli gaat verschijnen. Foreign Tongues. Ja, en dan de tour nieuws. Ja, dat hebben we niet. Want het enige nieuws over de tour van de Rolling Stones is te melden dat hij niet doorgaat. Vanwege onder andere artrose bij Keith Richards is hij op dit moment niet in staat om langdurig op tour te gaan. Wie weet, volgend jaar werd er geroepen. We gaan het zien. We moeten het gewoon even afwachten of hij daar kan van herstellen. Of dat ze misschien toch nog incidentele optredens gaan doen in plaats van een hele lange tour. Er zit natuurlijk ook een groot verschil in. We gaan het afwachten. De Rolling Stones. Misschien maken ze het wel bekend op 10 juli wat ze gaan doen. Wij gaan door met nog meer muziek uit Engeland. Blijven even in Londen. Komen daar terecht bij een zangeres. Serena Hegarty. Haar nieuwste single is getiteld One of Those.

prachtig mooi liedje van de mooie zangeres Sarina Haggerty. Zoals gezegd, komt uit Londen. One of Those was het liedje. En Londen is dan niet het Engelse Londen, maar het Canadese Londen in Ontario. Inmiddels is ze getogen naar Nashville om daar toch nog een tikje country en dat soort varianten aan toe te voegen aan haar stemgeluid en muziek. En dat is aardig gelukt, als ik het mag zeggen. We gaan lekker door met wat muziek dichter bij huis. Zometeen tromgeroffel voor onze demo van de maand. Een hele bijzondere Ridderkerkse input zit er weer in. Zou ik bijna willen zeggen. Maar eerst nog eventjes wachten, nog even geduld. Want we hebben nog een mooie nieuwe single van drie Nederlandse zangeressen. Bobby Wold, Annika Eido en Jentel. Die hebben zich gebundeld tot de formatie B. En dat schrijf je B-A-Griekse I. En zij hebben een mooie nieuwe single uit die heet Lucy.

Ja, leuk drietal muzikanten. Bobby Wall, Annika Eido dus en Jentel Poel. Ja, even kijken hoor. Annika Eido is degene die uit Laren komt. De andere twee dames uit Amsterdam. En samen maken ze muziek. Gaven ze onlangs nog een paar weken geleden een release show van hun nieuwe muziek in Paradiso Amsterdam. Maar ja, op zich, nieuwe optredens staan er nog niet in de agenda. En hebben ze daarnaast ook allemaal hun eigen solo carrière daarnaast. Dus het is de vraag wanneer ze weer bij elkaar gaan komen. Na die release van de eerste debuutplaat volgt er misschien meer. We wachten het af. We houden je op de hoogte. Ja, en dan nu hoog tijd. Eigenlijk al 5 minuten te laat. Maar goed, daar komt hij toch met tromgeroffel. Onze eigen Ridderkerkse Lee Towers heeft weer een nieuwe single uit. En ook die is niet helemaal nieuw. Want iedereen kent hem wel natuurlijk. You Never Walk Alone. En dit keer is het een duet samen met de zanger William Jans. Ja, en die doet er een Spaans vleugje aan toepassen. Lee Towers.

store. Hold your head up high and don't be afraid.

natuurlijk een hele mooie versie weer. Bijzondere van You Never Walk Alone. En die had Lee Towers nog niet ingezongen. Dit keer dus samen met William Jans. Met zijn Spaanse variant. Nunca más Camineras solo. Daarbij een mooie nieuwe variant van dit wereldberoemde en bekende lied. En onze Ridderkerkse held Lee Towers doet eraan mee. Dus vandaar ook dat hij in de spotlight staat hier als demo van de maand. Heb je ook muziek uitgebracht als soloartiest of als band? Laat het ons gewoon even weten. Dan zetten we jou ook wellicht volgende keer in de spotlights hier bij Radio Ridderkerk, bij de Sensatiegeneratie. Stuur een e-mailtje naar info@tvridderkerk.nl ter attentie van Sensatiegeneratie. En wie weet spreekt er wel snel. We gaan door met nog wel weer een hele mooie nieuwe single. Van Phoebe Bridgers. Nieuwste single is getiteld Lost Boys.

Lost Boys, de nieuwe single voor Phoebe Bridgers. Daar kunnen we nog over vertellen dat ze gaat optreden hier in Nederland. 7 december staat ze in de Ziggo Dome op de planken. Dat is ook het enige optreden in Nederland. Doet een na eerst nog uitgebreide tour door de Verenigde Staten zelf. Nog een uitgebreide tour door Europa, moet ik zeggen. Maar Nederland doet ze maar één keertje aan. Deze nieuwe single Lost Boys is afkomstig van het album Lost Weekend. Dat gaat verschijnen op 14 augustus aanstaande. En dat is alweer eerste plaat sinds 2020. Dus ja, het is een tijd wachten geweest op nieuw materiaal van deze zangeres uit het Amerikaanse Pasadena. Nederlandstalig, dat hebben we nog niet zo gehad in deze sensatiegeneratie. Vandaar dat we ook even het blokje Nederlandstalig erbij pakken. En beginnen dan met muziek uit Drenthe, uit Emmen om precies te zijn. Daar komt onze volgende muzikant vandaan. Hij heet Chris De Roo. Heeft wat meer optredens gedaan richting het Nederlandstalige. Maar dit is toch wat meer richting de nederpop, moet ik zeggen. Een heel mooi luisterliedje, zou ik zeggen. Het is getiteld Grote Vriend. Klinkt zo van Chris De Roo.

Ja, een mooi luisterliedje van deze zanger uit Emmen, Chris de Roo. Grote vriend, de titel van het lied. We blijven nog even bij Nederlandstalig. We komen dan een duo tegen. Gavé, dat is de artiestennaam. Echte naam is Javed Bediako. Een Nederlandse artiest dus. Een beetje ook een rapper. Maakt muziek in verschillende genres. Hip-hop, urban. En nu heeft hij iets bijzonders gemaakt. De single die heet Trust Issues. Is samen met een zangeres. Farah, oftewel Farah Lintello. Komt uit het Brabantse land. Ik zou zeggen, ga er gewoon lekker voor zitten. Dit is Trust Issues van Gavé.

mooi duet van deze twee Nederlandse muzikanten. Trust Issues, de titel van het liedje. En Javé en Farah, de uitvoerende, om het zo maar te zeggen. Optredens van hun twee, ja, ik heb ze nog niet kunnen vinden. Doen ook eigenlijk allebei hun eigen ding. Maar voor dit liedje zijn ze samengekomen. Wie weet of ze nog een keer samen het podium op gaan. Durf niet te zeggen. We gaan lekker door met muziek van een Australische singer-songwriter. Afkomstig uit de Blue Mountains, oftewel New South Wales. Als je daar richting Sydney en dan het binnenland in gaat, kom je terecht bij de Blue Mountains. Die zijn zo blauw omdat ze mooie bomen hebben die door de koala's zeer interessant worden gevonden en dan een blauwe gloed afscheiden. Mooi gebied, kan je mooi wandelen, et cetera, et cetera. Maar we gaan naar de muziek luisteren van deze zangeres Julia Jacklin. Zij komt daar vandaan, heeft een nieuwe single uit, die is getiteld Get Away From Me.

Vanuit Australië, Down Under dus, deze zangeres Julia Jacqueline. We gaan door met kijken op de klok. Kunnen we nog eventjes kort wat, het klinkt zwaar, wat heavy metal op je afsturen. Maar deze single valt echt reuze mee. Is van de formatie Legion of Decadence. Komende uit Canada. Hebben een nieuwe plaat uit. Die heet No Road Left to Burn. Eigenlijk is die uit, maar er is geen officiële release datum van. En dus eigenlijk is die misschien ook nog wel niet uit. Het zou zomaar kunnen. Het album bevat 7 tracks. Eentje die heet Epiphany Part 1, The Road. En dat is een hele mooie, rustige, muzikale track op dit album. Legion of Decadence uit Canada.

0: Ja, dat was die helemaal van deze mooie formatie. Ja, die al vanaf 2015 albums aan het uitbrengen is. En nu zijn ze toe aan, denk ik, album nummer 6. Als ik het zo inschat. Ja, een mooie formatie. Legion of Decadence. Komen dus uit Canada, uit Quebec om precies te zijn. En daar gaan we ongetwijfeld nog wel meer van horen. Maar het andere materiaal van het nieuwe album is een stuk steviger. Dus ik heb even het rustige elementje eruit gehaald. Brengt dus ook gelijk aan het einde van deze aflevering van Sensatie Generatie voor vandaag. We gaan eruit met nog een klein stukje van de Nederlandse zangeres Elizabeth Gray, Echoes of Paradise. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende week. Hoi hoi.
1: 105.7 in de ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Demonstranten hebben vandaag geprobeerd om in Duitsland het congres van de radicaal-rechtse partij AfD te dwarsbomen. Ruim 30.000 mensen waren daarvoor naar de oostelijke stad Erfurt gekomen. Ze protesteerden tegen onder meer vreemdelingenhaat. Vooraf had de politie al geregeld dat er 6.000 agenten paraat stonden. De politie greep in om de toegangswegen tot de stad vrij te maken toen die geblokkeerd werden door demonstranten. Uiteindelijk kon de conferentie gewoon doorgaan en werden de twee leiders van de AfD herkozen. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken.

0: Het weer, in de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af na een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. Maar in het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
2: Zeg, vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
3: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
2: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
3: Jawel.
4: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk. En al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
5: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
1: Ga voor meer informatie.

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Radio Ridderkerk.
1: Jouw radio. Goedenavond.
2: Radio Ridderkerk. Op zaterdag.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het is demonstranten in Duitsland vandaag niet gelukt om het congres van AfD te dwarsbomen. Er waren ruim 30.000 betogers naar de bijeenkomst van de radicaal-rechtse partij gekomen. Zij demonstreerden tegen vreemdelingenhaat. Uiteindelijk kon het congres doorgaan en werden de leiders herkozen. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. Die wedstrijd begint straks om 11 uur en is rechtstreeks te zien bij de NOS. En na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. Op verschillende plekken rijden ze toeterend door de straten met Marokkaanse vlaggen. En op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteendrijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid. En ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer. In de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk Bolnes. Fleurvision.nl.
4: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Are you ready for mind-bubbling tunes in full effect? It's time for the TBC House and Dance Mix.
5: TBC, the Beat Company. The most imitated house and dance radio show.

0: get it straight. See, back in New York, huh, it's time to get it straight. See, back in New York, huh, it's time to get it straight.
1: .7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook is het aantal mensen dat gewond is geraakt naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Want tienduizenden mensen worden nog vermist. En de kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is zo goed als nul, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangkampen ingericht. Maar Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. 270 mensen die vandaag de snelweg A12 probeerden te blokkeren, zijn opgepakt. Onder hen zijn 21 inzittenden van voertuigen die de snelweg blokkeerden. Het lukte activisten van Extinction Rebellion kort om de parallelbaan van de snelweg te blokkeren, maar de politie kon de actie snel beëindigen. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. En die wedstrijd begint rond deze tijd en is rechtstreeks te zien bij de NOS. Na de winst van Marokko in de achtste finale op het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. In onder meer Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort wordt feest gevierd. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteen drijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid en ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 080 431 777.
4: Schat, ik ga even snel nieuwe

0: Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
2: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
3: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
4: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
5: In a world of records and mixes, there can only be one radio show. Ladies and gentlemen, this is Outstanding 12 Inches and Remixes.

We have had some technical problems.

version uit 1990. Zo is er alweer bijna een einde gekomen aan het eerste uur Outstanding 12 Inches en Remixes. We gaan eruit met Veloro Double in Your Ugly uit 1987. Maar eerst luisteren we nog naar Christina Aguilera en Genie in a Bottle. De Rip Rock Street Mix uit 1990.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finales van het WK voetbal zijn Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken is de sfeer omgeslagen. In Rotterdam is de mobiele eenheid in actie gekomen en zouden ook arrestaties zijn verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. In Den Haag heeft de burgemeester een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de Schilderswijk. Daar heeft de ME een zogeheten waterwerper ingezet om de onrustige menigte uiteen te drijven. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. En die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die in huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En de eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Lease Bike. Hij was de snelste in ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: RTV.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Auto Taalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl.

hoorde na de megamix Dan Hartman en Get Out of Town, de extended mix uit 1985. En we gaan verder met La Bionda. En One for You, One for Me. De extended version uit 1978.

Van 242 en Headhunter, Out for Blood Mix uit 1988. Zo is er alweer een einde gekomen aan deze outstanding 12 inches en remixes. We gaan eruit met The Public Enemy en 911 is a joke. Namens Mark en mij, tot volgende week. Hoi!

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. In Rotterdam kwam de mobiele eenheid in actie en werden arrestaties verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. Ook in Utrecht, Leiden en Den Haag was het onrustig. Voor een deel van de Haagse Schilderswijk werd een noodbevel uitgevaardigd. Daar zette de ME een zogeheten waterwerper in om de menigte uiteen te drijven. Inmiddels is het weer rustig in de wijk. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. En die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gehaald is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En een opmerkelijk verhaal van Omroep Brabant. Twee vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn. Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Made bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Als Minal in 2025 een reis maakt door India, besluit ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test blijkt dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus is. "Ik was helemaal in shock," vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
3: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
2: Autotaalglas laat je niet barsten.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Radio Ridderkerk.
1: Jouw radio. Goedenavond. Radio Ridderkerk op donderdag.
2: Radio Ridderkerk. Dit is de Radio Ridderkerk.

hele goede avond. Het is donderdagavond, 6 uur geweest. Het is 2 juli, week 27. En het is weer tijd voor het nieuwe top 15 van Radio Ridderkerk. En wil je meer informatie weten, kijk dan...

0: deze week nieuw in de Ridderkerk Top 15.
1: Dit is de Ridderkerk Top 15.
2: Nummer 15.

0: zomer.
1: Verfrissend als geen ander. Dit is de Ridderkerk Top 15. Nummer 9.

0: Ook de nieuwste muziek hoor je hier bij Radio Ridderkerk. Luister daarom zeker ook naar de Radio Ridderkerk Top 15. Iedere donderdag om 6 uur.
1: Nummer 5.